in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen onder wie een Nederlands echtpaar overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit protest tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking, bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op een eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar hier en daar ook wat bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: juli 2026. Nou, goed nieuws zojuist natuurlijk. Om 6 uur, het Hanta-virus is nu definitief verdwenen uit de wereld. En toch, Carmen, maakte ik me een klein beetje zorgen gisteren. En ook de dag ervoor, toen jij verkouden raakte. Want een paar maanden geleden zat jij op een schip ergens op. Ja, waar voel jij eigenlijk?
1: In de Caribië.
0: Ja, precies. Hè? En daar waren alle elementen aanwezig om dat Hanta-virus tot je te nemen. En toen schrok ik helemaal, toen ik het nog eens op ging zoeken, dat het ook na 3 maanden nog eens zou kunnen toeslaan in de vorm van een verkoudheid.
1: Ja, ik was ook bang dat ik patient zero zou zijn. Maar het is gewoon een klassieke zomerverkoudheid. Dus jij kan ook weer gewoon je biohazard-pak uittrekken hier in de studio. Want ik heb geen Hanta, mensen.
0: Nee. En het ligt dan denk ik toch aan die ventilator die je keurig hebt schoongemaakt, want die zat vol stof.
1: Ja, en nu klinkt het alsof mijn huis een enorme stofbal is, maar dat valt echt wel mee.
0: Oké, nou keurig. Heb jij wel eens iets onder de leden gehad, zoals bijvoorbeeld Hanta-virus, Dennis?
2: Oh, nou, het laatste dat echt wat ik had was denk ik corona. Dat was in 2023.
0: Ja, dat hebben we allemaal gehad.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Precies. Maar ik ben nooit, ik klop het even af, maar ik ben eigenlijk bijna nooit ziek.
1: Je hebt nooit een rat gekust?
2: Nee, nog nooit een rat gekust. Nee.
1: Of een vleermuis
2: gelukkig
1: gegeten?
2: Niet. Nee, ik ben nou bijna wel een keer een vleermuis in mijn nek gehad een keer. Nou, dan schrik je ook helemaal de vinken. Nou ja.
0: Oké. Ja. Zeg, Carolijn, ja, het is maar een wonder dat jij hier bent gearriveerd, geloof ik, hè, vanochtend in de studio.
3: Oh ja, er reed iemand op mijn bumper. Ik was aan het inhalen en ik zet mijn autootje altijd lekker op 100 km per uur. En ik kom wel in Hilversum.
2: Lekker cruisen,
3: ja. En toen kwam er iemand echt met felgroot licht achter op mijn bumper. Zo van, ik moet er langs. Nou, dan, sorry. Ga ik echt niet harder rijden. Zoek het uit. Dus ik heb gewoon rustig die vrachtwagen ingehaald en ben weer naar rechts gegaan. Wil ik altijd wel zien wat voor een idioot die achter het stuur zit. En er was een man die heel hard op zijn pols aan het tikken was met zijn vinger. Zo van, ik heb haast. Oh. Ik dacht, nou, dan moet je eerder van huis vertrekken. Ja.
0: Zo simpel is het wel. Ik hoorde trouwens net in het nieuws van 6 uur. Wil ik ook nog wat meer over horen. Een man die rijexamens saboteert door mensen die rijexamen moeten doen helemaal in de weg, in de wielen rijden. Letterlijk en figuurlijk.
3: Maar dat
0: was dat niet deze man?
3: Ja,
0: toevallig?
3: Nou ja, nee, ik denk dat dit was iemand in een bedrijfsauto. Okay. Maar,
0: heb je het nummerbord niet genoteerd?
3: Helaas.
0: Nee? Ach,
3: ik heb dat 1 keer gedaan. Toen was ik zo boos. Dan reed ik op de A27 en er reed iemand. Die kwam er bam achterop, haalde me rechts in en knalde bijna op mijn voorganger. Ik dacht, dit gaat niet goed. Die gaat brokken maken. En die heb ik even doorgegeven aan de politie.
0: Ja. Oké, nooit meer van gehoord natuurlijk.
1: Daar doen ze nooit wat mee, volgens mij.
0: Nee. Wat ik nog wel eens doe, als een bedrijfswagen is met een 06-nummer erop. Iemand waar ik me dan aan stoor, dat ik even opbel. Hé, hey, kun je even iets rustiger rijden?
3: Dat is een goeie. Ja, daar heb ik ook zijn hele grappige filmpjes van mensen die dat doen.
0: Ja. Dus dat werkt ook wel goed.
1: Goeie tip, ja. Maar wacht even. Wat gebeurde er toen?
0: Nou, dat werd niet heel erg gewaardeerd, kan ik je melden.
3: Nee.
0: Nee, werd gewoon opgehangen. Ja,
1: oké. Ja.
2: Maar lekker in de rust nu.
3: Ach joh, nee, ik ben nog helemaal blij. Want ik had gisteren een diploma uitreiking.
1: Ja, je ziet er helemaal feestelijk uit ook.
3: Ja, dat was zo leuk.
0: Ja. Olivia is geslaagd.
3: Ja, en gisteren was de diploma uitreiking. En ze hadden voor elk kind, niet iedereen had dezelfde mentor. Elke mentor had wel een leuk verhaal. De een deed een rap en de ander een haiku. En bij mijn dochter deden ze alsof er 2 mentoren waren die allebei iets wilden zeggen. Nee, ik wil die microfoon. Nee, ik wil die microfoon. En het publiek zat echt zo, wat gebeurt hier na 1 seconde? En toen dachten ze, oh, wat leuk. En ze kreeg van allebei een toespraak.
0: Ach,
3: heel
0: erg
3: leuk. Oh. Ja,
2: dat is leuk.
0: Eens even kijken, het nieuws van vandaag.
3: Nou, dat honderden post-covid-patiënten geen intensieve zorg kunnen krijgen. Volkskrant sprak 2 patiënten die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Maar die moeten weg uit de revalidatiekliniek, omdat ze maar niet beter er worden, kunnen nergens meer terecht. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. En ja, dat WK, daar zijn best wel wat dingen aan veranderd, hè? De drinkpauzes. Nou blijkt dat we dan ook allemaal naar de wc rennen. En er komt, begreep ik ook, maar dat ga ik nog even uitzoeken, een soort halftime show tijdens de finale.
1: Ja, klopt. Ja.
3: Met
1: ja.
3: allemaal grote optredens.
0: Nou. Dat verheug ik me op. Straks meer daarover. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen?
2: Nou, Carolijn gaat na vandaag even lekker op vakantie. En die gaat naar een schiereiland. Dus de S van Schiereiland.
0: Geef maar door, hè. Via de NPO Luister-app. Liedjes beginnen met de letter.

0: Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Uit de auto of uit de vrachtwagen, waar bel je vandaan?
1: Uit de vrachtwagen, aan het werk. Moet weer verdiend worden.
0: Ja, precies, dat snap ik. En wat is er aan boord van jouw vrachtwagen?
1: Leengoed.
0: Leengoed?
1: Ja, leeggoed. Leeg. Dat kunnen ze weer opbouwen van die knapkisten. En dan maken ze weer pallets van en daar stoppen ze weer spullen in.
0: En waar gaat de reis naartoe dan op dit moment?
1: Naar Meppel. Ik ben er ook bijna.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan moet ik ook nog heen dit weekend, Meppel. Mijn neefje is jarig.
1: Sorry?
0: Oh, dan moet ik toevallig ook nog heen. Dan ga ik zondag even heen, naar Meppel.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja.
0: Ja, familiebezoekje.
2: Oh, gezellig.
0: Ja, dat is toch leuk, hè? Ja, ja, ja.
1: Altijd leuk.
0: En Meppel is een mooi stadje, is het, hè?
1: Ja, het is een oude stad, historisch centrum, toch wel.
0: Heb je zelf overwogen om daar ooit te wonen, want je woont zelf in Zwolle?
1: Nee, ik kom er wel eens.
0: Ja, ja. Klopt. Maar dan, daarna snel weer weg. Dat hoor ik wel.
1: Ja, ik had vroeger ook familie.
0: Oh, ja. Zeg, en hoe gaat je weekend eruit zien? Want dat wacht natuurlijk wel na dit werk.
1: Ik ga morgen naar Duitsland. Even voor een spel. Naar Herten. Bij het Ruhrgebied. En ik wil s'avonds nog even een kameraad helpen. Die gaat emigreren. Die moet wat spullen uit huis hebben.
0: Nou, dan
1: heb ik zondag voor mezelf.
0: Ja, dan kom jij wel van pas natuurlijk met al die spullen die jij in de vrachtwagen kunt vervoeren. Maar even over dat spel in Duitsland, leg dat eens uit.
1: Ingress. Dat is een soort landje veroveren. En dan kun je over de hele wereld spelen. Dus, en één keer in de maand dan hebben ze een bijeenkomst in hun stad. Dat is ook over de hele wereld. Maar in Nederland is het in Zutphen.
0: Ja, maar dat is niet een bordspel zoals ik dat ken van Mens Erg Je Niet of Monopoly. Ja,
1: zeker niet.
0: Dat speelt zich af echt in...
1: Maar het is hartstikke leuk, ik kan het aanraden.
0: Nou, is het een soort Wie is de Mol of zo? Hoe moet ik me dit voorstellen?
1: Nee, het is niet een paar seconden uit te leggen. Het Pokémon, dat draait op onze map, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat spel bestaat al 15 jaar.
0: Ja.
1: En dan heb je portals. En die kun je veroveren. En daar met die portals kun je velden maken. En dat kan de tegenpartij dan weer afbreken. En zo'n veld, dat zou over heel Nederland kunnen als je genoeg mensen hebt, dus.
0: Ik ben blij dat ik eenvoudige spelletjes heb als deze.
3: Alfabet.
0: Het alfabet. Vandaag zoeken we een lied beginnend met de letter S. Bijvoorbeeld bezongen door Leonard Cohen in Suzanne. Dankjewel, Mos van Veen. Sla je arm om me heen van Bonnie Sinclair. Komt binnen via John Diekema en ook via Wim Walraven. Summer Holiday van Cliff Richard. Anna Theusen, Stairway to Heaven. Led Zeppelin, Gerrit uit Aalden. Maruska kiest voor Sinds een dag of twee van Doe Maar. Joke, Suspicious Minds van Elvis. So You Win Again van Hot Chocolate. Peter Verhart, Mark kiest voor Sammy van Ramses Shaffi. Singer Own Song, UB40 via Martijn. Carla Wolf, dankjewel voor Save the Last Dance for Me van de Drifters. Summertime van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong via Erna. Anja kiest nog voor Something Inside So Strong van Labi Siffre. Dit is een greep uit al die inzendingen, maar jij hebt gekozen voor eentje. Nou, daar gaan we maar eens even goed voor zitten. Dus kondig hem ook met grootste trots aan, beste Chris. Oh, wacht, we krijgen nog eentje binnen via Ronnie. Altijd leuk, wacht even.
4: Hey Bert, dan gaan we natuurlijk terug naar 1985 met Huik en Ron. Een 12e plaats in de top 40. Normaal en Harde Steen, Cholesterol en Sentiment. Kortom, Normaal, Steen, Stol en Sentiment.
0: Nou, als ik nog een vervanger zoek, dan ga ik Ronnie bellen. Dat vind ik echt wel heel erg leuk. Maar we kiezen toch voor jouw inzending, beste Chris. Welke is het?
1: Ik ben er ook heel trots op. Dat is Pink Floyd. Shine On You Crazy Diamond.

Dankjewel, Chris Massie uit Zwolle. Die hoor je niet meer zo vaak, hè, op de radio. Maar het blijft een monument, dit. Pink Floyd en Evergreen bij uitstek. En Shine On You, Crazy...

0: 7, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Honderden post-covid-patiënten kunnen geen intensieve zorg krijgen. De Volkskrant sprak twee patiënten die 24 uur per dag zorg nodig hebben en die weg moeten uit een revalidatiekliniek omdat ze maar niet herstellen. Omdat onduidelijk is of post-covid blijvend is, kunnen ze geen indicatie krijgen en is er ook geen nieuwe plek. Ik voel me een onbestelbaar postpakketje, zegt een vrouw tegen de krant. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Door nieuwe belastingregels gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. De verkoop van Gulpener bier aan Grols is een emotioneel verlies voor de werknemers. De directeur van Gulpener zegt tegen L1 dat zijn familiebedrijf het steeds moeilijker kreeg, dat hij er slapeloze nachten van heeft gehad. En ook op straat valt dit nieuws mensen rauw op het dak.
2: Verschrikkelijk. Drinken niks. We hebben bijna niks meer, hè? Alles wordt overgenomen tegenwoordig.
3: Nee, ik denk toch een beetje eigenheid wat toch even weggaat naar een grote jongen. Dat zie je volgens mij niet op te wachten.
4: Dat zat toch zeker niet? Ja, dat vind ik niet goed. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik vind Gulpener bier, dat vind ik fantastisch. Lekker, zacht, pils. Grols, ja, ik ben er niet persoonlijk niet zo'n liefhebber van.
0: Nee, maar het is toch niet zo dat Gulpener nu gaat smaken als Grols?
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Dat bierdrinkers er iets van gaan merken. En die 60 werknemers van Gulpener houden ook hun baan. Ja, sinds 2018 daalt het alcoholgebruik, wordt er dus ook minder bier gedronken.
0: Ja, maar het is ook vooral een gevoel natuurlijk, een merk. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar Heineken, hè, dat wordt bijvoorbeeld in Amerika is het een heel chic biertje, terwijl het hier een beetje het meest simpele bier is wat er is, zo ongeveer.
1: Ja, dat schijnt ook voor dure Italiaanse maatpakken hier te werken. Dat is in Italië, ja.
0: Het is allemaal gewoon marketing. Een gevoel is het.
1: Ja, het is een gevoel. Ja.
0: En daarom begrijp ik de pijn wel bij die mensen in Limburg. Dat ze denken, potverdikkie, hier moeten wij plots een bier met een Twents gevoel drinken.
1: Ja. Nee. Dat is nog niet de bedoeling. En dit WK is anders dan anders. Voor het eerst in de geschiedenis komt er in de finale een halftime show met optredens van onder meer Madonna en Shakira. En we hebben natuurlijk die drinkpauzes. Ja, voor tv-kijkers een uitkomst, zo lijkt het. Want ja, wat blijkt, veel mensen rennen dan zelf even naar de wc, ontdekte waterbedrijf Vitens.
5: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt, is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: Ja, je hebt meteen een nieuw scribbelwoord. Plaspauzepiek.
0: Plaspauzepiek. Ik moet zeggen, ik ga altijd meteen even naar de Belgische televisie. Want zo hoort het volgens mij ook bij een publieke omroep dat er niet plotseling reclame tussendoor komt. Ik ben er nogal verbaasd over. En dan wordt wel gezegd, ja, er moet ook geld verdiend worden. Want die wedstrijden zijn al, dat hele toernooi heeft al heel veel geld gekost. Maar ik vind het niet passen bij de NPO dat er tijdens zo'n drinkpauze plotseling reclame in beeld komt.
6: Nou ja, dat ben ik met je eens.
0: Ja.
1: Er is nog een feitje.
0: Ik wil ook zien wat er gebeurt op
6: ik
0: dat
6: ook.
0: Veld namelijk.
6: Ik wil gewoon zien dat ze die flessen pakken en dat ze
1: een microfoon erbij hangen, zodat je de tactiek ook nog hoort, toch?
0: Het laatste wat ik doe is naar de wc gaan. Maar goed, dat doen
1: de meesten doen dat traditiegetrouw nog steeds pas na het laatste fluitsignaal.
0: Oké. En Madonna of Shakira, waar verheug je het meest
1: Madonna.
0: Op?
1: Ja, Madonna. Ik ben benieuwd of ze nog een beetje zuiver kan zingen.
0: Ja. Nou, vandaag verschijnt ook een nieuw album van haar, Confessions on the Dance Floor, deel 2.
1: Heel benieuwd. Zou ze dan weer een nieuwe stijl geïntroduceerd hebben?
0: Nou, ik denk dat ze de halve wereld aan producers bij elkaar heeft geraapt om haar sound te...
7: Heel veel samenwerkingen met nieuwe mensen in de pop scene.
0: Ja. Ja. Het weer voor vandaag.
1: Ja, droog en zonnig. Alleen in het noordoosten kan er vanmorgen nog wat regen vallen. En het wordt 19 tot 25 graden.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Golden Earrings en Sound of the Screaming Day om 13 minuten voor 7. Nou, gisteravond was het zover. Lang opgewacht door alle fans van Bruno Mars. Hij trad aan in de Johan Cruijff Arena. Dat klonk zo ongeveer. Een van zijn grote hits, dit is 24K Magic en dit kwam ook voorbij. Locked Out of Heaven, ja, het zijn beelden en vooral geluid dat we hebben geplukt van de socials. En die socials met beeld dus heb jij uitbundig bestudeerd, Carmen. En niet voor niks, want komende dinsdag ben jij aan de beurt. Dan mag jij Bruno Mars aanschouwen daar in diezelfde arena. Ja. Wat valt je op als je die beelden ziet?
1: Nou, dat het ontzettend druk is. En dat is natuurlijk ook wel te verwachten, want het is stijf uitverkocht, de 4 shows die hij geeft. Maar dat het echt zo op elkaar is geplakt, daar krijg ik toch wel een beetje stress van. Dat ik denk van, oh jee, hoe ga ik nou dichtbij komen? En ik had een heel plan bedacht, zoals je weet. Ik heb dansjes uit mijn hoofd geoefend om, nou ja...
0: In contact te komen met hem.
1: Nou, ik moet nu dus een ander strategisch plan gaan bedenken. Dus we hebben besloten dat we vanavond met het groepje bij elkaar komen, zodat we een analyse kunnen maken. En mijn vriendin is gisteren ook al geweest, dus die kan precies zo vertellen hoe we dichtbij kunnen komen.
0: Oké, dat betekent ook dat je heel vroeg naar het stadion gaat waarschijnlijk om vooraan te komen.
1: Exact.
0: Ach, vreselijk. Dus ik. En nou, hoe zit het dan als je even naar het toilet moet of zo? Hè? En voor jullie vrouwen is dat ook nog een extra handicap natuurlijk. Hè? Je kunt niet zo even tussendoor publiek pissen.
1: Nee.
0: Nee, hoe doe je
1: dat? Hoe ga ik dat doen?
0: Ja, dat vraag ik mij altijd af. Dat is voor mij al een schrikbeeld.
1: Nog
0: dat
1: meer
0: soort
1: paniek.
0: Ja, nog meer paniek. Zeg, jij bent een tijdje geleden naar Harry Styles geweest. Ja. Niet één keer, maar zelfs twee keer.
2: Klopt.
0: En als je dat een vergelijkt, want daar was veel gedoe over de podiumindelingen. Ja. Dus later zelfs veranderen, omdat niet iedereen goed zicht had op de artiest.
2: Klopt, Harry Styles hebben op een gegeven moment het podium verlaagd omdat mensen het niet kunnen zien. Nou heb ik dus even de beelden gekeken. Ik denk dat het bij Bruno Mars nog erger wordt. Want die heeft toch een heel klein podium? Dat is gewoon een klein Lego-poppetje wat je straks in dat stadion ziet staan.
0: Niet zo'n hele catwalk door
2: het
0: stadion?
2: Nee, helemaal niet. Ja, Harry Styles zo'n catwalk helemaal tot dan 2/3 van het veld, zeg maar, het stadion in. Nou, Bruno Mars heeft alleen maar een podium. Met 2 schermpjes ernaast.
0: Ja, maar hoort wel een beetje bij iemand die Bruno Mars heet, hè? Ver weg.
2: Bruno Mars, ja inderdaad. Ja, ja. Ja, maar ik vind het wel heel een beetje klein.
0: Ja, jongen, denk eens aan mijn tijd. Vroeger in de jaren 80, toen ik vaak van die stadionconcerten nog bezocht, hè? Michael Jackson, Bruce Springsteen, dacht je dat ik scherm had of zo? Dan zat je ook gewoon in vak U, daarachter in het Feyenoordstadion. En dan was je blij dat je die artiest zag. Ook al had ik -1 en nog niet eens een bril.
2: Had je dan een verrekijker mee?
0: Nou, ik geloof het wel. Van die kleine verrekijkertjes mocht je mee. Ja,
1: we weten ook allemaal dat jij gewoon een fotocamera in je broekje had gestopt. Ja. Zodat je ook foto's kon maken.
0: Van Michael Jackson.
1: Van Michael
0: Jackson, ja. Die zag ik nog eens een keer. Ja, die liggen nog bij mijn moeder op zolder. Maar ik heb echt foto's van Michael Jackson in de Kuip in 1988. Dat is toch wel gaaf. Ja. Maar ja, goed. Valt het nu een beetje tegen? Want dinsdag ben jij aan de beurt.
1: Nou ja, ik maak me dus wel een beetje zorgen. Dat ik denk van, oh jee, hoe laat moet ik daar dan zijn? En ik wil inderdaad gewoon, ik heb kaarten dicht bij het podium, dus daar wil ik ook gebruik van maken.
0: Ja.
1: Dus nou ja, er wordt een plan bedacht vanavond.
0: Ja, want je hebt kaarten voor, dat heet dan de Golden Circle.
1: Ja, klopt. Ja. Dus dichtbij. Ja.
2: Hopelijk. Je gaat niet voor het stadion liggen met een kleedje.
1: Nou ja, dat, nou ja, misschien wel dus. Misschien wel. Ja, moeten we maar even kijken of dat het plan wordt. Ja.
0: En ben je ook gevoelig voor de merchandise die natuurlijk daarmee gepaard gaat? Als
1: uiteraard.
0: Ja?
1: Ja, dat is toch mooi om zo'n aandenken te hebben. En wat ook mooi is, volgens mij is alles een beetje rood gekleurd. Dus het is natuurlijk de Romantic Tour. Dus dan wil je wel iets roods aanschaffen.
0: Ja. Wat is toch het geheim van die Bruno Mars? Want hij spreekt een heel breed publiek aan. Hè?
1: Ja, hij wordt eigenlijk de James Brown, de Elvis Presley en de Santana in één genoemd. Omdat hij toch die soul, die funk en die danspasjes heeft. Dus hij is gewoon een soort nieuwe samensmelting van alle oude sterren uit de jaren 70 en 80.
0: Ja, daar heeft hij ook heel goed naar gekeken, hè? Dat blijkt wel.
1: Ja.
0: Zeker Michael Jackson ook, noem hem toch
1: uiteraard.
0: Nog een keer.
1: Ja.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Jij gaat dat dinsdag heen. Hoe dat verloopt, dat horen we dan volgende week wel. Ik ga natuurlijk even een nummer draaien van Bruno. Samen met Lady Gaga. And Die With A Smile.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Hij was luis in de pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
5: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
4: Is die gecanceld?
5: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
4: Maurice de Hond in Miesje en de Mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Het is 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
10: Goedemorgen. In Portugal geldt in verschillende provincies code rood vandaag en morgen, omdat de temperatuur daar kan oplopen tot 47 graden. Vanwege de hitte en harde wind wordt er ook gewaarschuwd voor grote bosbranden. Frankrijk heeft daar al mee te maken. In Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Nu bij Perpignan meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlands cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen nog geen boete, dat meldt de RDW.
11: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance, dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
10: Sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden. Ze betalen dan tol per gereden kilometer. Hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. Boetes kunnen oplopen tot €800. En op het WK voetbal maakten Portugal en Kroatië er echt een gevecht van. In een wedstrijd met 4 afgekeurde goals en 19 minuten blessuretijd won Portugal uiteindelijk met 2-1. Ronaldo en invaller Ramos scoorden en dat klonk zo op de Portugese radio.
12: Junta à esquerda, Leão. Vai para cima, Leão. Vai para cima, Leão. Cruzamento, Leão. Cruzamento de Nelson Semedo. E está lá dentro. É Gonçalo Ramos. O matador. O pistoleiro. E já lá mora. Gol!
9: Ik begrijp nu wel beter waarom de noodtoestand is uitgeroepen in Portugal.
10: Vlak voor tijd werd nog een doelpunt van Kroatië afgekeurd na een ingreep van de VAR. Met behulp van de chip in de bal kon worden gemeten dat een Kroaat de bal had aangeraakt, waardoor zijn teamgenoot buitenspel stond. Nou, verder heeft Zwitserland Algerije verslagen met 2-0 en won Spanje met 3-0 van Oostenrijk.
9: Ja, en Spanje moet nu in de volgende ronde tegen Portugal.
10: Ja, dat wordt leuk.
9: Ja. Ontzettend spannende
10: benieuwd
9: pot.
10: Benieuwd naar het commentaar dan op de radio.
9: Ja. Ja. ook extreme hitte hier in Nederland of valt het mee?
10: Nog niet. Nee, veel zon vandaag, droog. Alleen in het noordoosten valt vanmorgen wat regen. Het wordt 19 tot 25 graden.
13: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

ANWB. Maar morgen dan wordt het waarschijnlijk wel echt druk. Zeker op de wegen in Frankrijk, Duitsland en richting de Spaanse grens. En natuurlijk weer veel voetbal op het WK dit weekend. Zojuist is de wedstrijd Zwitserland-Algerije afgefloten. Zwitserland won met 2-0. En is dus door naar de achtste finales. Net zoals Portugal en Spanje. Caroline vertelde het al. Vanavond speelt Australië tegen Egypte. Argentinië tegen Kaapverdië. En Colombia tegen Ghana. En

0: mensen, want romantisch wordt het zeker in de schuur van Herman en Paula in Lochem dit weekend. Zij openen de deuren voor singles vanaf 40 jaar en ouder om daar te komen daten. Kennis maken, koffie drinken, een vrolijk gesprek, een spelletje en alles wat je je daar maar bij kunt voorstellen natuurlijk. Dag Paula, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bel ik je nu tussen de hooibalen in die schuur?
1: Nee, maar die zijn weg.
0: Oh, oké. Want vertel even, in wat voor ambiance belanden wij als wij dit weekend bij jullie op bezoek komen?
1: Dit is een boerderij in Lochem. En Herman was voormalig biologisch melkveehouder. En daar is hij een aantal 15 jaar geleden mee gestopt. En er stonden hier een paar schuren leeg. En een aantal jaren geleden hebben Herman en ik elkaar leren kennen. En toen hebben we het plan opgevat om een van die schuren om te bouwen tot een hele gezellige huiskamer.
0: Wat leuk. Dus de koeien eruit en de singles erin straks.
1: Zo is het.
0: Ja. Hoe hebben jullie elkaar thuis ontmoet? Ook op een dergelijke manier?
1: Ja, dat was ook een bijzondere manier. Ja. Ik was van plan om iets leuks op te gaan zetten om voor volwassenen om te spelen. Want ik vind dat wij als volwassenen ook moeten kunnen blijven spelen. En ik was eigenlijk op zoek naar een locatie. De buurman van Herman had van mij gehoord. En daar had ik een afspraak mee gemaakt. Want die dacht, nou, misschien kunnen wij ook iets samen doen. En toen kwam ik bij die buurman en die was toen niet thuis. Dat vond ik een beetje apart. Dus toen ben ik het erf opgelopen en daar was Herman aan het werk. En toen zei Herman, nou, wil je dan een kopje koffie bij mij drinken? Dat heb ik gedaan. Wij hadden een klik. En 2 maanden later wonen we samen.
0: Zo simpel kan het dit weekend natuurlijk ook bij jullie in de schuur gaan, hè?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Want en wat voor publiek richten jullie? Ja, op 40-plussers. Maar moeten die ook een beetje een agrarische achtergrond hebben? Een agrarische liefde? Of is dat niet noodzakelijk?
1: Nee, dat is helemaal niet noodzakelijk. Nou is het zo dat wij 3 verschillende leeftijdscategorieën trouwens hebben. Van 25, 39, 40, 55 en 55-plus. Dus we hebben wel 3 verschillende groepen. Nee, het is voor iedereen. Want waarom zou je een agrarische achtergrond moeten hebben? Ik weet wel dat we een aantal agrariërs toevallig zondag krijgen met de eerste D-meetingdag. Maar nee, iedereen die het leuk vindt om iemand te ontmoeten is welkom.
0: Ja, en hoe is de belangstelling? Heb je daar enig zicht op?
1: Ja, voor zondag zitten we in principe vol. Dat is een groep die heel enthousiast is. En dus die loopt heel goed. En dat zijn de 55-plussers. De jongeren van 25 tot 39, die weten we misschien nog niet zo heel goed te bereiken. Want ja, die zitten toch veel op social media en daar zijn wij niet zo heel sterk in. En de middengroep die ging redelijk. Maar wij willen toch wel graag minstens 25 mensen in de schuur. Anders is die niet zo gevuld.
0: Nee. En hoe gaat zo'n middag er dan uitzien? Jullie laten gewoon de boel mensen met elkaar laten kletsen?
1: Nee, want dat kan heel ongemakkelijk zijn. Want mensen vinden het toch spannend om te komen. En het is ook een beetje beladen, weet je wel. Dus wij hebben allemaal kennismakingsvormen bedacht. En dat faciliteren wij, waardoor er een ingang is tot gesprek bij de mensen.
0: Nou, dat klinkt wel heel ingewikkeld. Volgens mij hoef je alleen maar te zeggen hoi. Ja, er ligt heel veel hoi hier.
1: Ja, nee, dat klopt. Nee, ja, het klinkt ingewikkeld, maar dat is het juist niet. Want ik heb ooit eens een keer zelf een ervaring gehad met een speeddate. En wat je dan doet is van, wat voor werk doe jij? Heb je kinderen? Waar woon je? En wat voor hobby's? En dan denk je, oh, waar moet ik nu nog over praten? Maar de kennismakingsvormen zijn bijvoorbeeld dat er op een tafel allemaal foto's liggen. En dan moet je een foto pakken die jou het meest aanspreekt. En dan ga je daarover vertellen.
0: Ah, kijk aan. Dan valt het ook nooit stil, hè? Want ik heb ook wel eens dates gehad in het verleden dat ik gewoon uitgeluld was. Ik dacht, ik heb nu alle vragen gesteld. Maar dit vind ik wel een mooie tip. Gewoon even een fotootje erbij van, nou, welk gevoel komt bij jou hier naar boven, hè?
1: Ja, precies. Of juist een fotopak waar je niks mee hebt en daar dan over vertelt.
0: Ja.
1: En ik heb bijvoorbeeld ook een picknickmand staan met allemaal voorwerpen erin. En dan moet je er eentje pakken die je een herinnering geeft aan je jeugd. En dan ga je daarover vertellen. En er is bijvoorbeeld een kennismakingsvorm. Je kent elkaar natuurlijk allemaal niet. En dan moet je overeenkomsten zien te vinden met elkaar. Ja, dan ga je wel met elkaar in gesprek.
0: Nou, volgens mij wordt het een succes. Er komen heel veel huwelijken uit voort dit weekend in die schuur. Hè? Een schuurfeest bij uitstek.
1: Ja.
2: Toevallig nou, een trouwlocatie.
0: Oh ja, we hebben hier ook nog iemand die hoeft niet meer een,

0: een date te hebben, maar die zoekt nog een trouwlocatie. Maar misschien kan het ook wel bij jou in de schuur te zijn.
1: Ja, dat kan ook. Ja, ja, dat kan ook. Kom maar langs. Ja. Maar het is niet heel chic, hè? Het is gewoon heel gezellig, hè?
2: Nee. Het ziet er heel gezellig uit.
3: Zolang het maar gezellig is.
1: Ja. Ja. Precies.
0: En zolang het niet te veel geld kost, dat weet ik ook toevallig.
1: Oh, dat komt ook wel goed.
0: Nou, dan gaan we daar wel even over onderhandelen. Alsof het koehandel is, en dat vind ik dan wel weer passen bij zo'n oude schuur in een boerderij, hè?
1: Zo is het, ja.
0: Nou Paula, als mensen erg geïnteresseerd zijn, ze kunnen ook nog op je site terecht, dmeeting.nl. Dat vind ik dan een minder romantisch woord dan het verhaal van zo'n boerderij. Dat moet ik wel even bij zeggen.
1: Ja, maar weet je, dmeeting is gewoon een dag elkaar ontmoeten.
0: Ja, en, nou, had het dan zo genoemd. Ja. Had het dan zo genoemd.
1: Ja, dat is een beetje een lang woord voor de website, toch?
0: Oh ja, dat is waar. Heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En het leuke is, ik ga een single draaien.
1: Ja.
0: Tot 91.

0: 8 in de vroege ochtend hier op Radio 5. En altijd een veilig gevoel, hè, die boa's om je heen. Het nieuws nu met Carolijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Oekraïne heeft volgens militaire experts weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. De straaljagers zouden amper inzetbaar zijn omdat er een groot tekort is aan raketten door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook hebben veel F-16's onderhoud nodig omdat ze veel worden ingezet om drones en kruisraketten neer te halen. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen dit, maar documenten die zijn ingezien door persbureau Reuters wijzen wel die kant op, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Het gaat om trainingen in radiologische, biologische en chemische oorlogsvoering. En daarnaast heeft het persbureau ook foto's van de trainingen in handen. Dan zie je wat militairen in een lokaaltje zitten. Nou ja, daaruit kunnen we opmaken dat de trainingen dus ook echt hebben plaatsgevonden hier in Peking. Hoogstwaarschijnlijk. Ja, wat het opvallend maakt is dat al eerder werd gespeculeerd dat deze trainingen plaats zouden vinden, maar dat China en Rusland dat allebei stellig ontkenden.
1: Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger. Vorige maand werd hij ook al aangeklaagd voor een reeks seksuele misdrijven. Hij zat toen 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers.
0: Ja, Patrick Bruel kennen wij natuurlijk vooral van dit nummer.

0: prachtig nummer, maar nu zit ik toch wel meteen weer met een probleem. Dan denk ik van, ja, kan ik die plaat nu helemaal draaien? Ik bedoel, we krijgen toch hier toch een beetje weer dat Michael Jackson gevoel, het Borsato gevoel, het Phil Spector gevoel. Tegenwoordig moet je bijna de doopzeel lichten van elke artiest om te kijken of hij niet iets op zijn of haar kerfstok heeft. Hè? Ja. Het is vaak zijn kerfstok.
1: Ja.
0: Ja, dus laten we dan maar even aan het publiek vragen, moet ik Cassé Lavoie straks helemaal draaien van Patrick Bruel, of moet ik hem boycotten?
1: Cassé Lavoie betekent ook verhef je stem. Dus nou ja.
0: Nou, dat kan dus op deze manier. Cassé Lavoie, geef even door. Ja of nee? Stuur maar even via de NPO luisteren. En dan horen we zo meteen de uitslag.
1: Het wordt de komende weken omrijden voor mensen in het midden van het land. Want vanavond laat gaat de A1 dicht. Vanaf knooppunt Eemnes richting Amsterdam zijn werkzaamheden. Het komt onder meer nieuw asfalt. Hoewel het vakantietijd is, verwacht Rijkswaterstaat flinke files, vooral in de ochtendspits. Het verkeer wordt omgeleid via de A28, de A27, A12 en A2. Pas op maandag 17 augustus gaat de A1 bij Eemnes weer open. Fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum in Groningen kunnen maar beter omhoog kijken af en toe, want er vliegt daar een buizerd die iedereen te lijf gaat die te dicht in de buurt komt van zijn nest. Deze boswachter kan er bij RTV Noord smakelijk over vertellen, en hij doet ook even voor hoe zo'n boze buizerd klinkt.
2: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boze die komt eraan, die vlaart al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt er zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
1: Ja, ik dacht, ik bewaar dit maar even voor jou. Ja, want tot Daniel verstaat dit vaak niet. Nee, maar klopt. Jij wel, toch?
0: Ik versta dit uitstekend. Hè? Ik heb jarenlang in Groningen gewoond. Ik vind een fantastische tongval. Dialect is het, hè. Hoe heette deze man eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. Die ga ik nog even voor je opzoeken. Okay. Maar hij concludeert dat we die buizerds in deze periode maar beter even met rust moeten laten. Door uit de buurt te blijven.
0: Goed, en dan het weer.
1: Zonnig, behalve in het noordoosten, waar ook wat regen kan vallen vanmorgen. Vanmiddag blijft het droog bij 19 tot 25 graden.
0: Nou, en dan de stemminguitslag. Die via een eenvoudig stemformulier, namelijk nog makkelijker
1: nog
0: dan
1: korter,
0: het nieuwe.
1: Ja.
0: Ja, nog korter dan het nieuwe stemformulier dat onderweg is. Gewoon de NPO Luister-app eens even kijken wat er binnenkomt. Allereerst.
1: Gerrit.
0: Gerrit die zegt ja, gewoon draaien. Zolang die nog niet is veroordeeld, moet je hem gewoon draaien. Saskia zegt ook van ja. Nou, Mel, die is continu. Nu boos, structureel, die schrijft nu ja, want dat is zoveel beter dan geklets op de radio. Mooi dat je er weer bij bent, Mel. Jaap zegt nee. Muisje schrijft van ja hoor, gewoon draaien. En Muisje, dat is de schuilnaam van Nancy Bos uit Nijverdal. Joke zegt ja. Marta zegt nee. Skila, die zegt je moet pas cancelen als iemand veroordeeld is. Dus ja, nou heb je het wel gehad. Dus ik denk dat de uitslag is bekend, denk ik. Hier is Patrick Bruel.

0: en zijn privéleven los van elkaar moet zien. Nou, ver, dat is een heel andere discussie. We gaan kijken naar de jarige vrienden van vandaag. Marijke van Tol uit Kudelstaart staat erop. Ze wordt 73. Mario Holkamp uit Duiven, 69. Allard Zweer, 77. Marian Beumer uit Zeddam, 66. Wim Nijland, 69. Cor Berg uit Lelystad, 83. Agnes de Haan uit Utrecht, 76. Jan Winters uit Sint-Jans-Klooster, 69. Joke uit Boven-Karspel, 72. Els van der Laan uit Oudewater, 70. Nicolien van Halenwijn uit Naaldwijk, 68. Wil uit Amsterdam, 74. Edwin Abshoven wordt 48. En Floris Schaljaard uit Driehuis wordt 22. We gaan naar Amersfoort, naar Kees Wolfsen. Hij wordt 72.
1: Goedemorgen, met Kees.
0: Hey Kees, goedemorgen, je vrolijke vriend hier, Bert Haanrijkman.
2: Hallo.
0: Goedemorgen. Nou, de stemming zit er al van lekker in volgens mij. Van harte gefeliciteerd met je 72ste.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, hoe gaat de dag eruit zien?
2: Ik ga de hele dag klussen in ons nieuwe huis.
0: Want je hebt een nieuw huis gekocht of gehuurd?
2: Ja, gekocht.
0: Ja, nou ja, het zijn dure tijden natuurlijk als het gaat om huizen. Die zijn toch onbetaalbaar momenteel?
2: Ja, maar ja, goed. Dit is mijn vierde koophuis. Dus je hebt wel wat opgebouwd, hè? Ja. Dus voor ons is het wat makkelijker om...
0: Ja, dat is natuurlijk heel slim gedaan, hè? Telkens de overwaarde meenemen en dan kun je vanzelf een mooi huis kopen. En wat heeft dit huis dan, Kees, wat al die voorgaande huizen niet hadden?
2: Nou, we zitten nu in een machinet, hè? En ja, we missen toch de tuin. En dus we gaan lekker weer naar een tuin toe. Lekker op het zuidwesten. Tussen de jonge mensen in. Dan blijf je zelf ook nog een beetje jong.
0: Ja, leuk.
2: Dat
0: is slim gedaan. En dan woon je ook nog mooi in het midden van het land met een tuin erbij. Wat wil je nog meer, hè?
2: Ja, daarom. Ja.
0: En, wat ben je een handige Harry? Want je gaat vandaag klussen, zeg je?
2: Ja. Ik heb gelukkig bijna twee rechterhanden. Dus dat scheelt.
0: En wat moet er gebeuren vandaag?
2: Nou, we hebben het hele huis bestript, dus dat moet opgebouwd worden. Vandaag gaan we een nieuwe deur plaatsen met een stalen frame vanuit de hal naar de kamer toe.
0: Ja.
2: Ik moet in de keuken nog alle aansluitingen maken. Ik ben gisteren even de mist ingegaan dat ik een waterleiding pakte, dus dat kost even wat tijd.
3: Oh, wij lachen.
0: Ja, wij lachen, maar dat is natuurlijk heel erg.
3: Ik zou het je niet nadoen,
0: nee.
3: Kees.
0: Nee.
2: Dus dat wordt toch een paar dagen koersen.
0: Juist, ik snap het. En is er nog wel tijd om het verjaardag te vieren tussen het strippen door?
2: Nou, ik heb gezegd, met Vaderdag komen jullie allemaal, maar met Vaderdag, ik vier gelijk mijn verjaardag. Ik heb zoveel te doen, dus ik heb eigenlijk geen tijd om die verjaardag te vieren.
0: Je hebt gewoon iedereen de deur uit gestuurd en met Vaderdag vorige maand al gevierd. Nou, dat is best wel slim.
2: Ja.
0: Nou, ik hoop dat je nog wel even tijd hebt voor het Evergreen Top 1000 Rad. Ik wil schieten even op, dan kun je even gaan strippen. Benieuwd welke plaat eruit komt.
2: Ik ook.
4: Goedemorgen Kees, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
4: Jij hebt gedraaid nummer 136.
0: Krijg je die schilder erbij, Annie Schilder. Dat is ook wel handig bij het klussen.
2: Nou, ik wil hem nog maar een keertje proberen. Ik ben best wel nieuwsgierig naar die andere.
0: Ah, oké, nou dan ben ik benieuwd of daaruit komt.
4: Ja, spannend. Nummer 743.

0: Get About Me. Die krijg je van ons cadeau. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier in het nieuwe huis, Kees. En morgen ligt er op de deurmat van jouw nieuwe huis een mooie verjaardagskaart.
1: Oké, dankjewel.

0: Deze plaat van de Simple Minds uit de zomer van 1985. Don't you forget about me.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 9:08.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op vrijdagochtend. En kijk, ja, dan weet je wie hier de studio is binnengeschuifeld. Dag Eline.
2: Goedemorgen.
0: Ben je het verlies van Oranje al een beetje te boven? Want wij verheugden ons toch de hele week eigenlijk. Wij zouden ons heel graag de hele week willen verheugen op die wedstrijd van morgenavond tegen Canada. Maar Marokko speelt in onze plaats.
2: Ja, ik vind het toch ook wel zuur hoor. Ik ben natuurlijk niet zo voetbalminded als jullie. Maar een oranje feestje had ik wel echt zin in. Gewoon met z'n allen kijken. En pas als je natuurlijk dichter bij die finale komt, dan gaat het echt leven. Dus ja, ik baal wel een beetje.
0: Ja, ik ook. Gisteravond stond er een meisje voor mijn deur. Die kwam een pakje halen. Want je weet, ik ben pakjesbezorger voor de hele buurt. Hè. Omdat ik het ook leuk vind. En een meisje kwam in een Marokkaans t-shirt voor mijn deur. Dus ik zeg, goh, draag jij een Marokkaans t-shirt? Zei ze, ja, ik ben half Marokkaans, half Nederlands. Maar ze zei, ik durf eigenlijk alleen maar hier door de straat te wandelen. Want als ik de stad in ga, dan word ik beschimpt. Nou, dat schrok ik wel een beetje.
2: Oh. Ja, zo erg gaat het dus alweer.
0: Dat vind ik echt zo triest, inderdaad. Zo triest. Nou, we gaan het over vrolijke dingen hebben. Vertel maar, want waar ga jij het straks in elk geval over hebben?
2: Nou, ik heb echt een hele goede serietip. En we moeten het natuurlijk ook even over het Songfestival hebben, Bert. Want daar is toch een hoop gaande.
0: Ja, oh ja, over Canada gesproken.
2: Canada, ja. Maar ja, ik dacht, ik hou het nog even een beetje als een tease. Maar dan wil ik zo meteen echt van jou daar alles over weten.
0: Dan moet ik het antwoord geven.
2: Ja, want jij bent toch ook Songfestival-fan?
0: Ja.
2: Nou, daarom.
0: Pak je wel weer handen aan. Maar ik laat je niet zomaar gaan, dat weet je.
2: Oh jee.
0: Nee. Ik heb hier het hoesje van de plaat. Vertel maar, wat zie je?
2: Best of My Love van de Eagles.
0: Perfect, briljant.
2: Yes, geslaagd.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Hij was luis in de pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
4: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
3: Is die gecanceld?
4: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
3: Maurice de Hond in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och, ik heb hem zelf och.
13: Nee, rook, uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is nu 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
16: Goedemorgen, Bert. Code rood in Portugal vandaag en morgen. En nu waarschuwt ook de Spaanse meteorologische dienst voor een hittegolf vanaf zondag met uitzonderlijk hoge en aanhoudende temperaturen. Dat komt door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. In Zuid-Europa is een verhoogde kans op bosbranden, waar ze in het zuiden van Frankrijk al mee te maken hebben. Daar zijn nu nog meer campings ontruimd. En er zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd. 1200 brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Opnieuw een kilometers lange file vanmorgen op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. En dat komt omdat de A44 nog steeds dicht is. Die weg zou vanmorgen vroeg weer opengaan, maar dat lukt nog niet. En dus is het achteraan aansluiten op de A4, zegt de ANWB.
17: De afgelopen tijd was die natuurlijk al dicht richting Amsterdam bij knooppunt Burgerveen door grote wegwerkzaamheden. Maar nu ook de andere richting op, dus richting Den Haag. De weg is daar dus in beide richtingen niet te gebruiken, dus omrijden is het advies.
16: En dat geldt ook op de A1 vanaf knooppunt Eemnes richting Amsterdam. Die snelweg gaat vanaf vanavond laat wekenlang dicht, omdat daar onder meer nieuw asfalt komt. Goed nieuws over het Hantavirus, want de uitbraak is voorbij. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu meer dan een maand geen nieuwe besmettingen geweest.
18: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
16: In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius. 13 mensen raakten besmet, en 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn dus geen nieuwe besmettingen meer gevonden. En na Ronald Koeman bij Oranje vertrekt ook de bondscoach van Duitsland. Volgens Duitse media stapt Julian Nagelsmann op na de uitschakeling in de 16e finale tegen Paraguay. De Duitse kranten weten ook al wie de favoriet is om hem op te volgen. Dat is oud-Liverpool-trainer Jürgen Klopp.
15: Ja, in Duitsland gaan ze over het algemeen wat langer om en wat zuinig om met trainers. Dus dit vertrek komt best wel, nou ja, onverwacht wil ik ook niet zeggen. Want Duitsland is natuurlijk...
16: Zijn positie wankelde al wel van Nagelsmann.
15: Ja.
16: En ze zijn ook wel extreem vroeg uitgeschakeld
15: precies,
16: in het toernooi.
15: Dat speelt natuurlijk mee. Overigens heeft deze Nagelsmann nog wel wat nagels om zijn kont te krabben. Hij krijgt een afkoopsom mee van 7 miljoen euro.
16: Het weer is zonnig, behalve in het noordoosten, waar ook wat regen kan vallen vanmorgen. Vanmiddag blijft het overal droog bij 19 tot 25 graden.
14: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: in Spanje. Vanaf daar trekken de renners richting de Pyreneeën en de Alpen. Morgenmiddag rond de klok van 5 begint het hele spektakel. En er wordt ook met de auto gereisd dit weekend. Zondag om 4 uur start Max Verstappen op het heilige asfalt van Silverstone tijdens de GP van Groot-Brittannië. En ook een goed weekend in Friesland, want daar gaat Sail Harlingen van start. Zo'n 40 historische zeilschepen meren daaraan. Je kunt ze de komende dagen niet alleen vanaf de kade zien, maar ook zelf aan boord stappen of een rondje meevaren over het wat. Vind ik ook echt iets voor jou, Eline, want jij komt er toch uit Friesland, hè? Uit Sint-Nicolaasga.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, als ik niet had hoeven werken, had ik hier echt naartoe willen gaan. Vanavond opent Floor Jansen, die vind ik natuurlijk sowieso echt een fantastische zangeres. En morgen ga je dan echt, kan je echt de stad in om al die mooie schepen te zien. En ik vind het toch altijd mooi om te bedenken, jeetje, hoe was het al die jaren geleden hier? En dat komt dan eventjes tot verbeelding.
0: Ja, dat is het mooie daarvan natuurlijk. Ja. Ga jij ooit nog terug naar Friesland eigenlijk? Of niet?
1: Nou, toevallig heb ik dat gisteren mezelf een keer afgevraagd. Zal ik dat nou ooit doen?
0: En nu komt het verlossende antwoord.
1: Nou, ik hoop gewoon dat ik heel veel geld mag verdienen, dat ik daar een tweede huis mag kopen. Want ja, dan kan ik het gewoon allebei doen. Dan kan ik lekker hier 's ochtends vroeg, hoef ik niet de uren te rijden voordat ik hier in de studio ben. Maar kan ik wel in het weekend lekker daar thuis zijn. Dat lijkt me top.
0: Zometeen extra je best doen. Wie weet is er opslag dan voor jou.
1: Je moet dromen.

0: Jaren later, in de jaren 90, nog beroemd gemaakt door een Nederlandse band, Root Syndicate en de Mockingbird Hill. Maar dit was het origineel uit 64. En die kwam van Mitchell 5.
1: Eline's Show Magazine.
0: Tja, je haalt het al even aan. Canada gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat roept meteen heel veel vragen op natuurlijk. Want Canada, ver buiten Europa. Hoe zit dat?
2: Is natuurlijk niet het enige land wat mee mag doen. Hè? Want Australië ligt, voor zover ik weet, niet in Europa. En dat mocht natuurlijk ook al meedoen. Nee, ja, je moet lid zijn van de EBU als je wil meedoen met het Songfestival. En vorige week is Canada officieel lid geworden. En ja, toen dacht ik al 1-1 is 2. Want ze hebben al vaker uitgesproken graag mee te doen. Het is een heel Songfestival-minded land. Ze stemmen ook altijd fanatiek mee met het Songfestival. Dus ja, nu gaan ze meedoen. En dat is op zich niet een verrassing. Maar wel grote concurrentie voor de Europese landen. Door.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. En ooit heeft een Canadese zangeres natuurlijk gewonnen. Hè? En dan doe ik op deze. Céline Dion.
2: Zou het dan toch? Dat ze mee gaat doen?
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Hè? Ik bedoel, ik vond die jurk zo mooi die ze toen droeg.
2: Ja, dat was geweldig. Ja. Nou, ik hoop toch nog steeds dat ze een keer gaat optreden op het Songfestival. Dat zou toch zo leuk zijn.
0: Ja, nou, is eigenlijk wel nieuws of ons land volgend jaar weer meedoet?
2: Nee, dat wordt na de zomer wordt dat bepaald. Ze zijn nu druk aan het vergaderen. En ja, ik vind het wel spannend worden. Want eerst zouden ze het in de zomer bepalen. En nu wordt het weer na de zomer. Dat ik toch wel denk, ja, ik weet niet. Ze moeten namelijk toch ook die selectie gaan maken.
0: Ja, nou, spannend. Genoeg over het Songfestival. We gaan het hebben over de nieuwe liefdeskandidaten voor B&B Vol Liefde. Want daar ben jij, verknocht aan.
2: Ja, ik zit alweer helemaal klaar. Ja, het begint pas half juli, dus we moeten nog heel even wachten. Maar ja, er zitten toch ook wel twee hele knappe gasten bij. Die komen allebei uit Spanje, of tenminste wonen in Spanje. Ik denk dat die heel veel aanmeldingen gaan krijgen. Dat wordt wel heel erg leuk. En zoals ieder seizoen zijn er nu ook alweer heel veel roddels. Want er zou één man zou toch nog stiekem getrouwd zijn met een vrouw. En toch meedoen met dit programma. Dus nou ja, het wordt weer heerlijk smullen. Ja, dat
0: maar
2: weet
0: dit is een roddel of weet jij meer hiervan?
2: Nee, dit is echt een roddel nog. Dat moet ik er duidelijk bij zeggen. Maar ja, dat gaan we vast tijdens het seizoen allemaal, daar gaan we achterkomen.
0: In het licht van liefdesprogramma komt er ook een tegenhanger op Net 5. En dat heet Wedding in a Week.
2: Ja.
0: Dat mocht jij gisteravond bekendmaken in show.
2: Ja, dat wordt ook een heel groot programma. In 2027 wordt dat pas uitgezonden. Maar ze zijn nu al druk bezig om singles op te roepen om mee te doen met dit programma. Je gaat echt zelf op date. Het is geen blind date. Je kiest zelf de partner uit waar je mee wilt daten. Na een uitvoerige selectie uiteraard. En daar ga je dan een week lang mee daten. Intensief daten. Maar het programma pretendeert dat je alles doet wat je normaal gesproken in een relatie van jaren zou doen. Dus je gaat gesprekken hebben met een financieel expert, met een psycholoog. Je gaat de meest heftige dates doen. Je gaat je familie al ontmoeten. En alles om in een week tijd iemand zo goed te kennen dat je na een week zegt, met jou wil ik wel trouwen.
0: Ja, want dat wordt dan verplicht om aan het eind...
2: Nee, niks is verplicht. Niet. Maar aan het eind van de week dan krijg je de keuze om een aanzoek te doen. En als diegene ja zegt, dan wordt die hele bruiloft voor je geregeld, betaald. En dan krijg je echt de droombruiloft. Nou, dus dat is een mooi cadeau.
0: Ik had het mooi gevonden als jij of Carmen daar aan had meegedaan.
2: Ja,
0: want ik zit nu 2 jaar lullen over jullie trouwplan. Dat is makkelijker geweest als het gewoon in een week was gebeurd.
2: Ja, dat snap ik. Jongen.
0: Wat hoe staat het eigenlijk met jouw huwelijks?
2: Ja, ik vrees dat pas 2028 wordt. Ja? Dus dat wij er nog lang over gaan praten, Bert.
0: Oh, mijn hemel. Ja. Goed, dan gaan we nog even hebben over I Will Find You. Weer een nieuwe serie waarvoor jij de hele dag op de bank zit.
2: Dit is echt fantastisch, deze serie. Als je hem al hebt gezien, dan hoor ik het heel graag in de chat. Maar ja, het is zo'n fantastische serie van Harlan Coben. Thrillerschrijver natuurlijk, die vet mooie verhalen maakt. Spannende verhalen. En deze serie gaat over een vader die wordt levenslang veroordeeld. Zit in de gevangenis vanwege de moord op zijn zoontje. Maar wat blijkt nou? Dat zoontje leeft nog gewoon. En die vader zit dus gewoon onschuldig vast. En gaat uiteindelijk op zoek naar dat zoontje. Het is echt een fantastisch spannend misdaadverhaal. En je wordt de hele tijd op het verkeerde been gezet. Dus ik kon niet stoppen met kijken.
0: I Will Find You op Netflix. Hij kwam ook al binnen in mijn nieuwsbrief van Netflix. Hoe kom ik daar ooit vanaf? Vraag ik me af.

0: moet ik tv kijken als dan die nieuwsbrief ligt.
1: Die nieuwsbrieven zijn vreselijk.
0: Maakt niet uit, mensen. Anders kan ik vanavond nog terecht bij Stars on Stage. Want daar is de finale te zien natuurlijk.
1: Ja.
0: En de brein achter dat programma is iemand... Nou, die ken jij natuurlijk uit Showbiz City. Wie is dat?
1: Ja, Maurice Wijnen. En daar gaan we zo eventjes mee bellen. Want ja, die weet alles van dit programma. Misschien kan hij toch wel even iets loslaten over die grote finale.
0: Oké. Okay. Nou, eerder vanochtend al Patrick Bruel. Twijfelachtig natuurlijk om hem te draaien.
1: Mm-hmm.
0: Ik doe er nog een schepje bovenop.
1: Oh jee, ach.

0: Carolijn, het laatste nieuws komt van jou.
1: Goedemorgen. Ondernemers vrezen voor de gevolgen van het landelijk vuurwerkverbod, meldt RTV Noord. Want mensen gaan het toch wel halen in Duitsland. Zeggen ze bijvoorbeeld ook bij dit dierenpension in Groningen.
2: Mag toch niet. Dus ja, waarom zou je het niet ook al in november doen? Of in juni als je het al ergens kunt halen in het buitenland. Dus het gaat toch gebeuren. Het wordt oncontroleerbaar, denk ik. Kijk, als je zegt van nou, het is van 10 tot 12 of van 12 tot 2 een vuurwerkshow. Dat is controleerbaar. Maar de oncontroleerbaarheid van nu helemaal geen periode uiteindelijk. Ja, dat baart mij wel zorgen.
1: Gisteren werd bekend dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat en vuurwerkhandelaren worden gecompenseerd.
3: Ja, ik vrees ook dat dit nooit te handhaven valt. Ik vind het een goed idee hoor. Ik ben voor vuurwerkverbod, dus je kijkt hoeveel slachtoffers dat oplevert. Maar ik vraag me af of het te handhaven is.
1: Nou, dat moeten we gaan afwachten inderdaad.
3: Nou, oké.
1: Een lichtpuntje in Venezuela. Daar is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog een man gered. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Hij had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval toch nog slecht zou aflopen.
4: Is het gek om te zeggen dat ik dit toch ook wel weer iets positiefs vind, zeg maar? Dat al deze ellende, dat er ook zulke mooie reddingsacties zijn. En dat je toch, ja, het geeft mij toch ergens wel weer een gevoel dat ik denk van nou, het ja, komt toch ergens ook weer goed met mensen.
1: Ja, er wordt nog steeds gezocht. Maar ja, die 2 aardbevingen, er zijn echt al heel veel slachtoffers gevallen. Dus dit is inderdaad, daarom is het ook nieuws. Heel bijzonder dat er na 8 dagen nog iemand is gevonden. Opnieuw een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daar is vanmorgen iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht en 5 mensen zijn aangehouden. Gisternacht werd in diezelfde straat in het centrum van Rotterdam ook al geschoten. Een man werd in zijn nek en been geraakt. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. In Eindhoven was de allereerste Smombie Run ter wereld. Hardlopen terwijl je tegelijkertijd op je telefoon een spelletje speelt.
4: Wat?
1: Ja, Pabo-studenten van de Fontys Hogeschool deden hun best. De verslaggever van Omroep Brabant ook. Maar die kreeg het niet voor elkaar om hard te lopen en zombies te vangen op zijn telefoon. Dus ja, ging hij maar mensen interviewen.
5: Ja, hoe is het? Ja, ik druk bezig. Maar je moet allebei bij de link focussen. Wordt moeilijk zo.
6: Ik moet nu mijn levens verliezen.
5: Dan je levens verliezen?
6: Dan kan ik niet meer meedoen.
5: Maar de belangrijkste vraag, leef je nog?
7: Mijn telefoon deed niet.
6: Volgens mij was ik de enige waarbij het spelletje het wel deed, zeg maar.
7: Dat was eigenlijk een geheimpje. De helft van de telefoons deed het niet.
1: Ja, maar dat was geen vals spelen, zeg.
3: Nee, maar hardlopers en zombies, het is nu definitief bewezen. Hardlopers zijn...
1: Ja, dat zeg jij.
3: Doodlopers. Het weer dan voor vandaag.
1: Carmen denkt, ik zeg maar even helemaal niks.
4: Nou ja, ja.
3: Zombies.
1: Laatst nog een run gedaan.
4: Leuk verhaal gewoon.
3: Ja. Het weer.
1: Op de meeste plaatsen zonnig, maar in het noordoosten komt meer bewolking voor. En het wordt 19 tot 25 graden.
3: Isley Brothers, komen eraan. And this all hard.

0: Heaven is a place on earth. 9:10 is het. Spannende avond als het gaat om Roxanne Hazes, Sosja Duiske en Bauke Scholten. Want wat hebben zij gemeen? Nou, één van hen gaat waarschijnlijk vanavond Stars on Stage toch winnen.
1: Ja, dat is te hopen.
0: Even voor de mensen die niet kennen, wat voor programma is het, Eline?
1: Nou, dat is een van mijn lievelingsprogramma's. Want BN'ers die gaan zingen, maar niet zomaar zingen. Ze moeten musical nummers zingen. En daar komt natuurlijk ook bij kijken dat je moet kunnen dansen, dat je moet kunnen acteren. Dus zo'n Bauke, die natuurlijk een fantastische stem heeft, die moet ook ineens heel veel van zichzelf vragen, want die moet in rollen gaan stappen. En ja, dat is zo leuk om te zien. Ook om te zien dat dat vak natuurlijk niet zomaar een vak is, dat je daar heel veel voor moet doen. En dat je gewoon echt een hele andere kant van bijvoorbeeld een Bauke gaat zien.
0: De bedenker van Stars on Stage. En ik vind het hartstikke mooi dat we hem aan de telefoon hebben. Geef hem een groot applaus. Maurice Wijnen. Maurice, goedemorgen. Ja, jij bent een groot musical liefhebber. Ook BN'er. Had je zelf niet willen meedoen als iemand anders het bedacht had?
2: Nou, wat een goede vraag. Heb ik eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. Maar nu ik weet hoe ongelooflijk spannend het is om in dat programma te staan, en ik de stress zie bij de deelnemers vlak voor de opname, denk ik alleen maar, laat maar, dus dood denk ik.
0: Ja, die stress, bij wie zie je dat het allermeest?
2: Nou, dat hangt een klein beetje af van wat ze die week moeten doen. Kijk, Bauke is natuurlijk een begenadigd zanger, maar kreeg wel echt rode vlekken van het feit dat hij ook een paar keer moest dansen. En dat moet hij vanavond weer doen, omdat elke deelnemer die in de finale staat doet vanavond een nummer wat hij eerder in de serie al heeft gedaan, maar waar nog wat verbetering te halen viel. Naast natuurlijk een heel nieuw nummer. En Bauke gaat, en Trans Roxanne ook, gaan allebei een dansnummer eerder uit de serie vanavond nog een keer proberen. Okay. En dan hopen dat het beter gaat dan de eerste keer.
0: Kijk aan. Ik heb even een stukje van Bauke erbij gehaald, wat hij zong uit de musical Moulin Rouge.

0: is wel heel erg goed, vind ik.
1: Ik krijg meteen weer kippenvel, hoor. Ja? Maar Maurice, hoe kies jij nou die nummers uit? Want ik heb natuurlijk een beetje achter de schermen meegekregen... want mijn collega Diantha Broeks die deed ook mee. En dan zei ze, ja, Maurice heeft weer dit nummer bedacht... en ik moet weer gaan zingen en dansen. Maar hoe kies jij nou een nummer bij een artiest? Hoe bepaal je dat?
2: Nou ja, voordat ze beginnen aan de serie, dan hebben we eerst een werksessie waarbij we aan de piano eerst eens een paar dingen gaan proberen. En ik heb dan een klein lijstje met songs waarvan ik denk, dit zou die persoon wel eens leuk kunnen vinden om te doen. En ook wel eens goeds kunnen doen. En dat gaan we dan proberen aan de piano. En soms blijkt dan, ja, dat was een leuk idee, maar gaan we niet doen. Maar heel vaak blijkt dat dan wel te kloppen. Ja, dat is een soort van buikgevoel. Ik weet daar ook niet echt het geheim achter. Maar het lukt gelukkig heel vaak.
1: Ja. Ja, jij hebt natuurlijk ook wel heel veel ervaring. Want wat we nog vergeten te vertellen is dat jij natuurlijk ook achter de schermen voor heel veel grote musicals de casting doet. Maar ook de creatieve invulling. Dus wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat jij wel meteen ziet of iemand geschikt is voor een bepaalde rol.
2: Dat is daar helpt de ervaring wel een beetje mee. Ja. Ja, dat is waar. Ja.
0: Het zou ze leuk vinden. Het is mijn droom om Eline nog een keer in een musical te zien.
1: Nee. Dat is jouw droom, maar niet mijn droom.
0: Dat is mijn droom. Oh, ik dacht, ik gooi even een balletje op bij Maurice.
1: Nee, dat is heel lief.
2: Lijkt me enig.
0: Mij ook enig.
1: Ik vind dat doodeng. Ik geniet heel erg in de zaal ervan. En ik vind het heel erg leuk om Stars on Stage te zien. Maar als ik het zelf zou moeten doen, wat een stress, joh. Vreselijk.
0: Okay. Wat indruk op mij maakte was Roxanne Hazes uitvoering van I Know Him So Well. No. Mm-hmm.

0: uit jazz. En beroemd gemaakt door Elaine Page en Barbara Dixon. Zij gaat winnen vanavond, Maurice. Dan weet je dat alvast.
1: Oh, is dat zo? Oké.
2: Ja, ze is wel heel goed,
1: hè? Het leuke aan Roxanne is natuurlijk dat zij heeft zich zo opengegooid in deze wedstrijd. En aan het begin van de reeks had ze dit nooit durven zingen. Want ze kwam bij de repetitie om samen met Marlijn Weerdenburg dit duet te doen. En eigenlijk had ze bedacht dat ze het veel lager ging zingen qua toonzetting. En toen durfde ze om het hoger te proberen. En toen kwam er dus een hele nieuwe, veel klassiekere sound uit haar. Wat ze helemaal niet wist dat ze dat überhaupt in zich had. En dat is natuurlijk het leuke, dat mensen uit hun comfortzone komen en dan tot prestaties komen die ze nooit van zichzelf hadden durven verwachten.
0: Nee, nog één deelnemer van vanavond, Sosja Duiske. Mm-hmm. Uit Star is Born.

0: ben toch ook hier wel.
1: Ja, hier krijg ik heel erg veel kippen.
2: Waanzinnig. Ja, maar Maurice, heb je niet haar gewoon al vastgelegd voor een nieuwe musical?
3: Nou, dat zou ze zomaar kunnen, ja.
2: Ja, toch?
3: Nee, Sosja is echt een van de allergrootste verrassingen. Omdat die helemaal geen podiumervaring had. En ook stond te trillen als een rietje toen ze moest beginnen. Maar het elke keer op dat moment supreme waarop ze moet knallen... het toch weer voor elkaar krijgt. Ja, dat is echt heel erg knap.
4: Ik heb ook wel het gevoel dat zij het meest voor de kiezer heeft gekregen, Maurice. Want ze moest ook tappen en ze moest echt van alles doen.
3: Ja, maar dat wilde ze ook zelf. Kijk, je moet je voorstellen, iemand hoeft nooit iets te doen wat ze niet willen. Ik probeer ze wel uit te dagen in de keuzes van repertoire. Maar het gaat nooit leuke televisie worden als je ziet dat iemand een nummer moet doen wat hij eigenlijk niet achter stond. Nee. Dus als een kandidaat het zo aandurft om elke week weer iets totaal nieuws te proberen, ja, dan ben ik natuurlijk als samensteller heel erg blij. En voor de kijker is het elke week echt een verrassing. Wat doet die persoon nou weer?
0: De finale van Stars on Stage vanavond om 8:00 op RTL 4. Maurice Wijnen, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Philips op dit moment.
1: Ja, kunnen we wel een nieuwe versie maken?
0: Ja, loop Sammy, hè? Ja. Dat is een beetje twaalf. Zeg, wat zijn de wilde weekendplannen voor jou, Carmen?
1: Ik ga naar de kapper. Oh, ja. Ga je wat anders doen? Ik moet even, ja, ik moet even nieuwe koep. En mijn haar wordt geverfd, dus ik ben benieuwd.
2: Mijn allerliefste zusje is vandaag jarig, dus morgen ga ik dat lekker laten
0: zien. Oké, nou, mijn neefje is jarig zondag, dus dan ga ik op visite. Friso wordt 18. En jij, Dennis?
3: Met de schoonfamilie in een VIP-huisje zitten. Lekker in de sauna het hele weekend.
0: Prima. Hou je hoofd koel, zou ik zeggen. Dat doen wij zo meteen met Corné Klein in de arbeidsvitamine. Iedereen een goed weekend. We zijn er maandag weer.

0: Samen Max.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers.
7: Aan tafel.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 9 uur precies, dit is het Radio 5 NOS Journaal met Carolijn. Goedemorgen.
18: Goedemorgen Corné. Honderden daders van zware misdrijven zoals moord, verkrachting en kindermisbruik hebben de afgelopen jaren lagere straffen gekregen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daarvoor 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken regelmatig langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem en zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Het Openbaar Ministerie wil volgens de Telegraaf werk maken van de racistische opmerkingen tegen voetballers van Oranje. Kluivert, Timber en Somerville kregen na hun gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK veel haat en discriminerende berichten over zich heen. Er is nog geen aangifte gedaan. Als dat lang duurt, kan het OM ook zelf beslissen de zaak op te pakken. In Turkije is veel verontwaardiging over de aanhouding van een populaire stand-up comedian, Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij vanuit het buitenland op het vliegveld van Istanbul aankwam. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. En daarover grappen maken gebeurt bijna nooit, zegt correspondent Gülse Ercetin.
8: En dat komt namelijk omdat er een wet is in Turkije dat als je grappen maakt of de president zou kunnen beledigen, dan is dat strafbaar in Turkije. Die wet is er altijd al geweest, alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dus dat deze regering de laatste jaren daar heel gretig gebruik van heeft gemaakt. En dat mensen daardoor, dus ook waarschijnlijk comedians, zelfcensuur toepassen.
18: Een deel van de laatste shows van Göktaş staat op YouTube en is inmiddels 9 miljoen keer bekeken. En de komende dagen is Harlingen even het maritieme middelpunt van Nederland. Vandaag begint Sail Harlingen, met vanmiddag de Sail in. Metershoge schepen varen dan de haven binnen en een aantal schepen is er al.
19: De schepen die hier nu zijn, zijn voor een deel binnengekomen omdat er harde wind was. Die zijn iets eerder binnengekomen. En er liggen hier schepen waar straks 1000 gasten op meegaan richting de Waddeneilanden. En dan sluiten die grote schepen aan. Die kunnen hier alleen maar met sleepboten en met loodsen naar binnen. Dus die kunnen we niet even een dag eerder binnenhalen als het harde wind is. Dus die komen straks. Vanaf 12 uur loopt de hele vloot hier de haven binnen.
18: Er worden zo'n 300.000 bezoekers verwacht. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking, vooral in het noordoosten. En het blijft overal droog vanmiddag, 19 tot 25 graden.
20: Arbeidsvitaminen, Corné Klein.

hele goede morgen. Van harte welkom. Laatste arbeidsvitamine van deze week. 7 over 9 geworden. Met Boer, George en zijn vrienden van Culture Club. Je hoorde Karma Chameleon. Nog steeds super actief, Boer George. Heel erg afgevallen de laatste tijd. Ziet er heel erg goed uit. Nog steeds op het podium, Boy George. En dit dus met zijn Culture Club uit 1983, Karma Chameleon. 3 uur lang de arbeidsvitamine van de vrijdag. Liedjes aangevraagd door Zeemanskoor, Schip Ahoy, Angeren. En een mailtje gekregen van Ruud de Krom. De details hoor je zo meteen.

0: Legendary Piet Veerman hoorde je met Sailing Home op NPO Radio 5. En lekkere muziek van de Monkees, Daydream Believer en Donna Summers versie van Could It Be Magic. Heb je zelf 20 favoriete liedjes? Die zijn van harte welkom via arbeidsvitamine.nl. Arbeidsvitamine.nl, 20 liedjes met de hele buurt, met de familie, met je werk. Het maakt niet uit. Dit is Al Stewart en On The Border.
1: The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns.

Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

is op haar 42e weduwe geworden en heeft daarna haar 5 kinderen alleen opgevoed. In september 2023 is zij op 88-jarige leeftijd overleden. En wij, haar kinderen, willen haar op haar geboortedag, vandaag dus 3 juli, herdenken met de muziek die haar zo na aan het hart lag en waar ze zo van kon genieten. Ook staan er nummers bij die ons aan haar doen denken. Is het mogelijk om onze schuine streep haar muziek op deze dag 3 juli te draaien? We horen het graag van jullie. Groetjes de kinderen van Nel, Rian, Ruud, Anita, John en Mark de Krom. Nou, dat doen we. Fantastisch lijstje. Dank je wel daarvoor.

Plotseling was de film daar, plotseling was de hit daar. Een grote hit voor Roger Glover en guests. And Love Is All. Liedjes vandaag aangevraagd door de familie De Krom, maar ook door zeemanskoor Schip Ahoy. Het is niet Ship Ahoy, maar Schip Ahoy. Uit Angeren bestaat uit ongeveer 60 zangers. Een combo van 7 muzikanten. Enkel de kapitein, de dirigent, is een dame. En we repeteren op de maandagavond, treden ongeveer 30 keer per jaar op in verpleeghuizen, festivals en sales. 20 liedjes die we hebben aangevraagd komen uit ons repertoire. Dit is NPO Radio 5. En van het lijstje van Schip Ahoy, het zeemanskoor, deze van Chris Rea, On the Beach.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Nou, Caroline, je bent aan het aftellen, hè? Geloof ik. Bijna vakantie, toch?
4: Bijna vakantie.
3: Ja, wanneer gaat het gebeuren?
4: Regio Noord heeft nu ook als eerste vakantie. En daar heb ik zo nog een nieuwtje over.
3: Okay,
4: als je naar het zuiden gaat, dan kan je wat extra reistijd verwachten.
3: Perfecto. Het nieuws met Caroline.
4: Ja, goedemorgen. Het ministerie van Defensie heeft een belangrijke drone-deal getekend met het jonge Nederlandse bedrijf Intellic. Dat moet een grote rol gaan spelen in het ontwikkelen en leveren van besturingssystemen voor drones, zegt staatssecretaris Boswijk.
5: Dit is zulke cruciale kennis en ervaring, die moeten we borgen in Nederland. Dus daarom hebben we deze stap nu gezet, dat we eigenlijk nog veel nauwer met Intellic gaan samenwerken. Ook meer geld in gaan steken, zodat die innovatie sneller gaat. Onze afhankelijkheden kunnen afbouwen. En tegelijkertijd ook de kennis en het belastinggeld dat erin steken, ook zorgen dat die kennis ook hier in Nederland blijft.
4: In Portugal is vandaag en morgen code rood. En ook Spanje maakt zich op voor weer een hittegolf, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Bijna op het hele Iberische schiereiland is het warmer dan normaal. Bijvoorbeeld hier in Madrid, hè, is het normaal gesproken begin juli ongeveer 31, 33 graden. Nu hebben we het toch wel over zo'n 39 graden. Vandaag al 38 graden in Lissabon. Daar zijn de temperaturen nu al tussen de 34 en 37 graden.
4: Er is een grote kans op bosbranden, waar ze in Zuid-Frankrijk al volop mee te maken hebben. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van vorige maand ruim 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral veel ouderen die alleen thuis woonden stierven. De man die vanmorgen in zijn been en nek werd geschoten in Rotterdam is overleden. Hij werd vanmorgen nog gereanimeerd en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Er zijn inmiddels 7 mensen aangehouden. Gisternacht was in diezelfde straat in het centrum van Rotterdam ook al een schietpartij. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. En of die twee schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Ja, in de regio Noord begint vandaag dus de zomervakantie en rijden veel mensen naar het zuiden. Maar bij Antwerpen kan dat problemen opleveren, want daar zijn wegwerkzaamheden. Er komt volgens verslaggever Mark Hamer een overkapping over een gedeelte van de ring.
7: Je ziet echt overal dat ze met de weg bezig zijn. Je ziet overal hijskranen, vrachtwagens. De rijstroken zijn versmalt. De snelheid is omlaag. Ze zijn echt heel erg druk bezig.
4: Ja, je kunt dus beter naar het noorden rijden, Corné. Later wordt er ook nog een nieuwe tunnel gebouwd bij Gent. Dus ja, de verkeersproblemen in Antwerpen kunnen nog wel even duren.
3: Wat ga jij doen, hè, naar het noorden?
4: Ga ik doen, ja.
3: Perfect. Goeie keuze.
4: Ja. Het weer dan op de meeste plaatsen zonnig en droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
2: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

Kijk hoor, 2 minuten 54 hebben wij in de studio. Carolijn heeft al een huis gekocht in Zweden. Ik heb een huis gekocht in Frankrijk. En Chantal heeft een huis gekocht in Portugal. Zo snel kan het gaan, zeg maar. Goedemorgen allemaal, het tweede uur van de arbeidsvitamine. 6 minuten over 10. We gaan lekker genieten van Andrew Gold. En zometeen de arbeidsvitamine puzzel.

0: I Got You Babe van UB40 en Chrissy Hynde.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Lieve mensen, en

0: De vraag is, wat is de juiste volgorde van deze vier fragmenten? Luister goed de arbeidsvitamine puzzel met The Police en Every Breath You Take.
1: 1.
2: Every bond you break, every step you take.
1: 2.
2: Every breath you take.
1: 3.
2: Every move you make.
1: 4.
0: Wat is de goede volgorde van deze puzzel? Je antwoord is van harte welkom. Dat kan via de gratis app NPO Luister. NPO Luister.

0: Dusty Springfield en de arbeidsvitamine en Son of a Preacher Man. Daarvoor Gene Simmons, Paul Stanley en de mannen van Kiss en I Was Made for Loving You. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemiddag. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen is het nog. Ik weet niet hoe jouw klok gaat, maar bij mij is het goedemorgen.
1: Ja.
0: Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Volgens mij ben jij de jongste luisteraar ooit van NPO Radio 5. Want je bent...
1: Nee, joh.
0: Hoe oud ben je?
1: De jongste.
0: Ja, denk
1: ik ben 16.
0: 16. Oké, nou, maar je wordt een beetje, nou niet gedwongen, maar je vader die luistert heel erg vaak naar Radio 5, toch?
1: Zeker, zeker. Ja.
0: En jij hebt ook iets met deze muziek dan?
1: Ja, absoluut. Prachtig.
0: Oké, nou heel erg goed. Dat klinkt geweldig. The Police was jou dus niet vreemd. Every Breath You Take. Wat is volgens jou Anne de goede volgorde?
1: 2, 3, 1 en 4.
0: We gaan even luisteren.
2: 2.
3: Every breath you take.
2: 3.
3: Every move you make.
2: 1.
3: Every bond you break. Every step you take.
2: 4.
0: Je hebt hem helemaal goed. Gefeliciteerd. 2, 3, 1, 4 is de juiste volgorde. We gaan het puzzelboekje naar je toe sturen.
1: Hey, mooi, dankjewel.
0: Heb je nog goede plannen voor vandaag?
1: Nou, lekker zeilen.
0: Lekker zeilen? Oh, waar ga je dat doen?
1: Bij een dichtstbijzijnde plas.
0: Oké. En vakantieplannen?
1: Frankrijk.
0: Niet slecht, niet slecht.

Bring back that lovin' feeling. Echt een geweldige plaat. You've lost that lovin' feeling. En daarvoor een lekkere Deutsche Dijenkletser. Vanmiddag draai ik er nog een in de weekendborrel. Jürgen Markus, ein Festival der Liebe. Ik heb het steeds over die app NPO Luister. De gratis app met alle zenders van de NPO. Maar ben je nou groot fan van Radio 5? Dan kan je Radio 5 ook vastzetten in je app. Dat doe je met de punaise. Als je daar naartoe gaat, naar de app van Radio 5... zie je ook in het scherm een punaise zitten. Die klik je aan en als je dan de volgende keer de app opent... staat Radio 5 gewoon als eerste voor. Dus dan hoef je niet meer te zoeken. Hartstikke makkelijk. De punaise in de app NPO Luister. Een heerlijke soulklassieker op Radio 5. Dit is Sam Cooke en zijn versie van Cupid.

Oh jee, ik heb weer wat gezegd. Het gaat over de punaise. Er komen heel veel appjes binnen. Herman die zegt, waar zit de punaise? Ik zie hem helemaal niet. Ik heb een iPhone. Groetjes van Herman. Nou ja, je gaat naar NPO luisteren. Dan ga je naar de arbeidsvitamine. NPO Radio 5. Avro Tros staat er in beeld. Luister live. En daar rechts boven in dat blokje staat een punaise. En daar klik je gewoon op. En als je dan de volgende keer de app weer opent, de NPO Luister app, dan opent die dus op NPO Radio 5. Dat is het. Gewoon even de punaise in klikken. Ik krijg nog een appje van Frank. Die zegt ook van, hij doet het niet. Ik probeer het steeds. En dan klik ik hem weer aan. Is die weer weg. Misschien even weg. Wegswipe, dat helpt ook. En dan opnieuw opstarten. Dan moet het allemaal werken. De punaise die moet gewoon werken. Ik weet het zeker. Een hele goede morgen, zometeen het laatste uur van de arbeidsvitamine met muziek van Boudewijn de Groot. Welke, dat...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Vers aan tafel.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers
12: aan tafel.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers
12: aan tafel!
15: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Dit is het Radio 5.
11: NOS-journaal van 11 uur met Carolijn. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Corné. Portugal en Spanje bereiden zich voor op bosbranden, watertekorten en problemen met de energievoorziening. Want er komt weer een hittegolf aan, zegt correspondent Miral de Bruyne.
20: Het probleem is dat dit soort hittegolven ook steeds vaker voorkomen. Je kunt het niet meer als uitzondering zien. Dus het voorbereiden, dat moet wel gaan gebeuren. Er moeten structurele veranderingen gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan meer groen in steden en bosbrandpreventie. Eerder in het jaar eigenlijk al, want normaal gesproken komen die bosbranden dus al later. Maar nu moeten we dus eerder al met die bosbranden rekening gaan houden.
19: Ja, omdat er te veel fossiele brandstoffen worden verbrand, warmt de aarde op. In Frankrijk zijn honderden brandweerlieden aan het werk om de bosbranden in het land te bestrijden. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. De overheden betalen nog wel mee aan de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet. Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Hij won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Ook de nationale ombudsman houdt het na 12 jaar voor gezien. Reinier van Zutphen stapt op 1 april volgend jaar op. Dan loopt zijn tweede termijn af. En hij noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. De Kamer begint op korte termijn al daarmee met het zoeken naar een opvolger. En op het water is genoeg te doen. Sail Harlingen bijvoorbeeld. En het is ook feest in Monnikendam, waar de Jan Haring race is. Een zeilwedstrijd met platbodems. Er zijn koren en er is ook een visrookdag. Verslaggever van NH Nieuws stapt alvast aan boord.
21: De boot die wiepelt een beetje.
22: Kom lekker bij de mast staan. We gaan nu door de brug. De brug is open, de smalle brug.
21: Ik ga me even vasthouden aan de mast, hoor, want gaat het wel goed? We gaan rakelings langs die brug.
22: We moeten even een beetje duwen, denk ik. Maar goed, in ieder geval met platbodems dan op de Gouwzee uit voor Volendam een wedstrijd gaan varen.
19: Ja, vooral voor de gezelligheid. Het weer, een mix van zon en wolk. En het blijft droog bij 19 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
0: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

zijn begonnen met Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal. Het is 11:06. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Heb je zelf 20 favoriete liedjes? Laat het weten via arbeidsvitamine.nl. Dat mag gewoon in je uppie met de buurt, met de familie. Het bedrijf waar je werkt, helemaal goed. 20 liedjes zijn van harte welkom. Arbeidsvitamine.nl. Met zometeen Bird of Paradise. Prachtig liedje van Snowy White. En nu even lekkere rock'n'roll uit de 70s. Met Mud en Tiger Feet.

Ik kreeg zojuist nog een appje van een groot Elvis-fan van... Hey Corné, je hebt al 2 liedjes gedraaid van Elvis, gezongen door andere artiesten, maar waar is Elvis zelf? Nou, dat antwoord komt nu. Elvis is hier. It's now or never.

Het gaat nog steeds geweldig met deze oude gasten, als ik ze zo mag noemen. Rolling Stones gedraaid, de schijf van 5. Zij komen met een fantastisch nieuw album. De 2 singles zijn al geweldig. En ook het laatste album van Paul McCartney is fantastisch. Dit was The Man Himself met Wings en Mull of Kintyre. We

Discovery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

hele goede vraag. Who wants to live forever? Queen was dat. Tot slot nog een bericht van Ronnie Holwerf in de app. Goedemorgen, Corné. Gisteren hoorde ik een instrumentaal liedje aan het einde van de arbeidsvitamine. Een tune. Welk liedje is dat? Nou, dat is deze. Ik draai hem nog een keer speciaal voor Ronnie. Het is Silvetti en Spring Rain. Een heel fijn weekend allemaal en blijf hier gezellig bij NPO Radio 5. Want zometeen gaan we lunchen. Lunch Lekker komt eraan met Daniel Dekker. Hele fijne dag en tot vanmiddag bij de borrel met Corrie Konings. Gezellig.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
19: Goedemiddag, Daniel. Met een nieuwe methode kan bewezen worden of iemand betrokken is geweest bij een aanslag met explosieven. Daarin zit vaak flitspoeder, bijvoorbeeld uit illegaal vuurwerk. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat dat poeder niet zomaar op je kleding of huid terecht kan komen. In Nederland zijn er elke week gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe. De KNVB gaat aangifte doen vanwege racistische haatreacties tegen Oranje-spelers. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Kluivert, Timber en Somerville kregen een hoop ellende over zich heen nadat ze een penalty hadden gemist tegen Marokko. Het OM neemt de zaak serieus en denkt de daders te kunnen vinden. Ik ga het nog een keer proberen.
18: Nu moet jij het geluid nog zien te vinden.
19: Ja, hij loopt hier af, maar er gebeurt niks.
18: We horen niks, nee.
19: Nee. Ja. Momentje, ik kan dit niet hebben. Ik ga het nog een keer proberen.
18: Ik accepteer dit ook niet. Wacht even. Ik ga ook even kijken.
7: Onder hun eigen naam doen en dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
19: Ja, kortom, het Openbaar Ministerie gaat hier onderzoek naar doen. In Groot-Brittannië zijn er ook al mensen voor bestraft. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Die zegt dat het niet klopt dat die schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen, maar inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld en er zijn waarschijnlijk nog tienduizenden vermisten. Duitsland gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. Julian Nagelsmann is opgestapt na de teleurstellende WK-uitschakeling tegen Paraguay. Gisteren was er topoverleg bij de Duitse voetbalbond en daar was Nagelsmann zelf ook bij, zegt correspondent Charlotte Weijers.
20: Waarin hij nog één keer zijn keuzes kon verdedigen, zijn strategie kon verdedigen, en zou hij daar ook hen niet overtuigd hebben, en is hem toen de optie gegeven, of je stapt zelf op en je houdt de eer in jezelf, of je moet gaan, gedwongen vertrekken. En nu lijkt het er dus op dat hij voor die eerste weg heeft gekozen, en er zal in de loop van de ochtend waarschijnlijk iets meer duidelijk over worden ook.
19: De gedroomde opvolger als bondscoach is volgens Duitse media Jürgen Klopp. En een kringloopwinkel in Koudekerk aan de Rijn in Zuid-Holland heeft per ongeluk een peperduur horloge verkocht voor een habbekrats. Het ging om een Swatch, het horloge waarvoor honderden mensen zich 2 maanden geleden nog stonden te verdringen bij winkels in onder meer Utrecht en Amsterdam. Ja, het was toen 1 grote chaos. De eigenaar van de kringloopwinkel zegt tegen Omroep West dat hij niet wist dat dit horloge zo'n hype was. Hij verkocht het voor €35. Swatch zelf vraagt er €400 voor. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog bij 19 tot 25 graden.
18: Daar hebben wij wel wat mee, hè, deze week, met geluid.
19: Ja, eigenlijk
18: toch?
19: Wel.
18: Dat is een beetje, dus sluit hem ook helemaal
19: mag
18: af.
19: Mag ik straks voor de lol wat langer geluid meenemen? Ik heb iemand gevonden die ik zo grappig vindt.
18: Je neemt maar lekker mee wat je wil meenemen.
19: Prima.
18: En ik heb voor de schrik heb ik nog iets lekkers voor je. Hello,
21: lunch lekker met Daniel Dekker.

Leuk zijn even met Rio de Janeiro, maar niet minder leuk is de lunch voor vandaag. Pieter Ellen kreeg trouwens deze week nog een hele mooie prijs in Australië. Voor al het werk wat hij heeft gedaan in de muziek. En wij zitten hier weer klaar voor. Voor een paar minuten hoor je alles over boomers. Nou, jullie weten wel wat dat is, toch? Boomers. Dat zijn mensen die volgens de jongere generatie niet echt met hun tijd zijn meegegaan. En Ellen Dikker die heeft daar een boek over geschreven. En vannacht is er iets bijzonders gebeurd. In ieder geval voor de zangeres Amina. Zij is een nieuwe ster op de Nederlandse velden. Vannacht is haar allereerste... Nee, niet de allereerste, maar wel een nieuwe single van haar uitgekomen. En ze komt er zo meteen alles over vertellen. We zijn er snel bij hier. Vrijdag 3 juli. Dit is Lunch Lekker.

0: Muziek NPO Radio 5. De Traveling Wilburys. Nou, dat waren ze wel, hè? Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, The Electric Light Orchestra, Roy Orbison en Tom Petty. The End of the Line, de laatste dag van de week deze vrijdag. En daarvoor, niet minder goed natuurlijk, Sam & Dave en The Soul Man. Je bent bij het radiostation met de allerbeste evergreens. En we lunchen hier iedere dag, ik moet wel zeggen, gewoon lekker. Lunch lekker. Tussen 12 en 2. Eet ook smakelijk. En we gaan naar Ellen Dikker. Die zou je wel kunnen kennen. Die had een prachtige theatervoorstelling. Ruim 100.000 bezoekers. 250 voorstellingen. En dat ging over pubers. En nu is er weer iets anders. Dat heette Het is hier geen hotel. En daarna heeft ze een platform opgezet. Daar gaat Bellica ook over. En er is een boek uit. Het is wel veel, Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is veel, het? Hè? Nou, ja, is leuk, toch? Het is allemaal alleen maar leuk, denk ik.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Ja. Maar wat is het? Eerst even naar dat platform De Boomers. Want wat is dat precies eigenlijk? De Boomerclub.
1: De Boomerclub, ja. Nou, ik was dus gestopt met Tissie Geen Hotel, met de voorstellingen daarvan. En toen kwam ik eigenlijk op het punt dat mijn kinderen ook wat ouder werden. En ineens realiseerde ik me dat je gewoon weer meer tijd en ruimte hebt. En een nieuwe fase ingaat, eigenlijk met z'n allen, zeg maar, mijn vriendinnen en vrienden ook. En ik dacht, nou, daar wil ik een community voor. En vooral omdat we gewoon nog lang niet klaar zijn en het leven willen vieren. Dus ik organiseer vinyl dansfeestjes.
0: Oh.
1: Met muziek uit de jaren, nou ja, 70, 80, 90 vooral.
0: Zo, wat leuk.
1: Ja, ontzettend leuk. En ik merk ook dat mensen er echt... Want het is namelijk niet pretentieus of gedoe. Het is gewoon echt lekker dansen. 3 uur lang, van om 11 uur ben je weer thuis. En de volgende dag lekker spierpijn.
0: Mag je wel tussendoor even gaan zitten?
1: Mag, maar leuker is het. Het is een soort workout. Gewoon lekker dansen.
0: Okay. Helemaal goed, helemaal goed. Maar dat heeft niet zoveel met de Boomerclub te maken, of wel? Of komen er al heel veel boomers? Komen daar veel boomers
1: op? Ja, nee, het is speciaal een beetje voor... Nou ja, kijk, de Boomerclub is een geuzennaam, hè. Want het is niet voor babyboomers. Het is eigenlijk omdat mijn kinderen, mijn puberzonen, me een boomer noemden. Omdat ik, ja, nog met mijn wijsvinger-app en een leesbril altijd kwijt ben en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus vanuit, dit is eigenlijk meer een geuzennaam. Vanuit dat perspectief heb ik die Boomerclub opgericht. Maar het is veel meer eigenlijk voor generatie X, voor de 50ers.
0: Ja.
1: Met wat grotere kinderen.
0: Ja, en gewoon een beetje lol maken en gewoon doorleven, hè? Dat is het ook.
1: Ja, we moeten er wel wat van maken, hè?
0: Nou ja.
1: Ja, toch?
0: Dat heeft niks met leeftijd te maken, denk ik, Ellen. Je moet er gewoon sowieso altijd wat van maken, hè?
1: Ja, nee, maar je kan ook een beetje zo rond je 50ste... een beetje zo het vuurtje langzaam laten uitdoven... en nog wat rondputtelen op je werk.
0: Ja, maar
1: ik denk, gooi het...
0: Ja, ja? Die mensen blokkeer ik gewoon. Ik heb er geen zin in. Nee,
1: nee.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Dan heb je mij ook niet meer nodig. Maar je hebt er nu ook een boek over geschreven.
1: Ja,
0: en dat is jouw allereerste roman, of niet?
1: Ja, over op je opnieuw jezelf uitvinden gesproken. Hè?
0: Nou, dat vind ik wel mooi. Niet dat je niet kon schrijven, want volgens mij heb je een wekelijkse column in het Parool. Die werd al een keer gebundeld. En je doet ook iets voor Voetbal International, hoorde ik. En die, de Libelle.
1: Ja, dat is wel langer
0: geleden.
1: Ja,
0: en dat is jouw allereerste roman, of niet?
1: Ja, over op je opnieuw jezelf uitvinden gesproken. Hè?
0: Nou, dat vind ik wel mooi. Niet dat je niet kon schrijven, want volgens mij heb je een wekelijkse column in het Parool. Die werd al een keer gebundeld. En je doet ook iets voor Voetbal International, hoorde ik. En de Libelle.
1: Ja, dat is wel langer geleden. Dat is wel wat langer geleden. Dat is

0: En ze wordt eigenlijk aan de kant gezet, daar komt het op neer.
1: Omdat ze te oud is?
0: Omdat ze te oud is. Er komen jongere exemplaren voor haar in de plaats. Yeah. En maak je eigenlijk een jaar uit haar leven mee. Met haar twee kinderen die wel dan weer terug thuis komen wonen en dan weer weggaan. En een dementerende vader. En vriendinnen die zeuren over de overgang. En zij wil de roer nog een keer helemaal omgooien.
1: Ja, en dat gaat ze doen.
0: Dat gaat ze doen. Dan gaat ze naar op zoek. Ze neemt een tussenjaar, net als haar zoon. Hij hangt op de bank en zij gaat bedenken en uitvoeren wat ze nou eigenlijk echt wil. Dus ja, het is een soort proces van een vrouw die nog lang niet klaar is met het leven.
1: Maar Ellen, als ik je nu zou horen, dan denk ik dat boek gaat ook wel erg over jouzelf, denk ik. Of niet?
0: Daar zit zeker wel wat in van mij. Dat kan ik niet ontkennen. Maar het is ook fictie. Dus dat gaf ook heel veel ruimte om juist dingen te verzinnen. En erbij te slepen die niet per se waar zijn.
1: Maar wil je wel een moestuin? Ja, ik maak een lunchprogramma. Ik denk, misschien heb ik hier ook nog wat aan. Ja.
0: Nou, dat vind ik dus heel grappig. Dat ik, nu ik ouder word, heb ik wel een soort liefde voor planten en bloemen ontwikkeld. En dat had mijn moeder vroeger ook en vond toen heel stom. En nu merk ik het zelf, dat ik ook op straat, wat een mooie rozenstruik. Dus het is zeker aan de hand, deze ontwikkeling.
1: Ja, vroeger was je alleen maar bezig met die kinderen natuurlijk, dat ze niet de straat op renden en zo. Jij keek helemaal niet meer om je heen natuurlijk. Je bent nu weer vrij, nee. Dat is het ook.
0: Ja. Het geeft heel veel ruimte, hè? Dat je ineens weer veel meer tijd hebt en zo. Ja.
1: Ja. Nou, ik ga je nogmaals feliciteren met je boek. De Boomer Club is nu overal verkrijgbaar. En als je denkt van, ik ben toch ook wel benieuwd naar dat platform dat je dan hebt. Dat is gewoon ook heel eenvoudig aan elkaar geschreven. Deboomerclub.nl.
0: Hartstikke bedankt. Ja, leuk.
1: Nou, ik wens jou een hele mooie dag. Ga maar lekker doen wat je zin in hebt.
0: Huh? Jij ook, hè?
1: Fijn weekend ook. Dag.
0: Oké, jij ook, dag.

0: Veen in Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar opgaan. Met
4: gewoon goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan.

0: The Everly Brothers en Lucille. En daarvoor de vriendinnen van Lois Lane natuurlijk. En hun nieuwe single. Ze zijn hun jubileum aan het vieren en ze treden overal op. Het is net 12:30 geweest en hier is Caroline met het beste geluid. En natuurlijk ook het dierennieuws en het laatste nieuws van dit moment. Goedemiddag.
1: Ja, klopt. Goedemiddag, Daniel. Er is weer een hittegolf in Portugal en ook Spanje. En in Frankrijk is het bloedheet. Bij de Lidl in Nanterre moet ik zeggen, gingen de schuifdeuren tegen de vlakte toen klanten daar letterlijk de deur plat liepen. De winkel had een nieuwe lading airco's en ventilatoren binnengekregen.
0: Wat een paniek.
1: En daar werd al snel letterlijk om gevochten. Politie greep in. En het goede nieuws is dat die bosbranden bij Perpignan inmiddels onder controle zijn. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen. De bus reed met hoge snelheid toen hij in een kloof stortte. En ik had het beloofd, extra veel dierennieuwsgeluid.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Want er was een bijzondere geboorte in dierentuin Wildlands. Daar is een aapje geboren in een groep die alleen maar uit mannetjes zou bestaan.
0: Oh.
1: Het gaat om de dwerghoestiti. Dat zijn de allerkleinste aapjes ter wereld. Als ze geboren worden, zijn ze zo groot als je duim. De dierentuin in Emmen dacht dus dat er alleen maar mannetjes in die groep zaten. Maar blijkbaar niet dus. En dan had ik nog iets heel anders, want er was ook consternatie in Maasdam. Daar was heel veel politie op de been nadat er een melding was binnengekomen over een man die aan het schieten was op de dijk. Omroep Hoekse Waard ging erop af. Wat bleek? Het was een jager die op ganzen aan het schieten was en die zag een hele politiemacht op zich afkomen.
3: Op een gegeven moment kijk ik in mijn spiegel, zie ik politiewagen aankomen en ik zie er nog eentje met zwaailicht aankomen. Die helikopter hing aan boven me. Ik dacht, nou, en ik word stoppen, mijn handen buiten het raam, in de boeien. En zo werd ik afgevoerd naar de politiewagen.
4: Met wapens op u gericht?
3: Met wapens op me gericht, ja. Want ja, ze weten niet wie daar zijn voordeel hebben natuurlijk.
4: U bent geen gevaarlijke crimineel?
3: Nee. Nooit geweest.
0: Ja, maar dat de wapens op u gericht zijn, dat snap ik. Hij had zelf ook een wapen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, een alarmpistool. Ja, ja. Hij wilde namelijk, had een belletje gekregen van iemand die zei, ja, er zitten 600 of 700 ganzen hier op dat weiland, wil jij ze even weghalen? Nou, dus hij stond daar met een alarmpistool te schieten. En dat,
0: op die beest of gewoon in de lucht?
1: Ja, hij zegt in de lucht. Oh, maar dat alarmpistool moest hij inleveren.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, je mag niet zomaar op dieren gaan schieten, toch?
1: Nee, hij zegt dat hij een vergunning heeft. Maar nou, dat heb ik niet gecheckt.
0: Ik hoor hem heel veel zeggen, maar...
1: Ja. Vogel is weer gevlogen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Zon en wolken, het is 19 tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking, ook wat regen. In de loop van de volgende week gaan ook hier de temperaturen weer omhoog.
0: Ja, jij gaat er vandoor, want je hebt lekker vakantie nu, toch?
1: Ja, heerlijk.
0: Daar gaan we heel erg lekker van genieten.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: We gaan je missen, maar je komt ook weer terug, toch?
1: Natuurlijk,
0: okay.
1: Ja.
0: Fijne vakantie, Caroline.
1: Goed weekend.
0: Jij ook. Zo, nou ja, dan is het echt zomerig.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Hiermee begon het eigenlijk wel voor Bluff. In 1998, dat is ook al een tijd geleden, dat was Liefs uit Londen. Twee keer een kort fragment van een heel bekend liedje. En wij willen van je weten wie er het eerst mee was.
1: 1. Marina, Marina, Marina.
0: Ja, dat was Rocco. Rocco Granata met Marina.
2: 2.
3: You're lovely, you're sweet, you're divine.
0: Ah, die is ook leuk. Die is van Dean Martin. Wie was er het eerst? Welke evergreen was er het eerst? Rocco Granata. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2, Dean Martin. Ik vraag het aan jou en aan jou. En je kunt een gokje wagen, want je hebt al de 5% kans als je het goed hebt. En dan speel je mee vandaag met de dubbeldekker quiz. 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan wil je de lunch lekker kaas gaaf. Nou, je weet wat je te doen staat. Wie was het eerst met Marina, Rocco Granata, dubbeldekker 1, dubbeldekker 2, Dean Martin? Je mag een eentje of een tweetje sturen. Of, nou, kijk maar even wat je stuurt.

0: is dat. Uit een album dat nog niet zo lang geleden uitkwam. What a Way to Die, hoorde. Voor de laatste keer deze week, maandag, keren we gewoon weer terug met nieuwe dubbeldekkers. Maar deze gaan we nog spelen met Karel uit Alkmaar. Karel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Daniel.
0: Gaat het goed met je?
1: Heel uitmuntend.
0: Zo, nou, dat is fijn om te horen, zeg.
1: Ja.
0: En wat maakt het zo uitmuntend, Karel?
1: Nou, gewoon alles.
0: Het hele leven.
1: Ja.
0: Dat horen we graag, hè?
1: Gaat het met jou, Daniel?
0: Nou ja, nou, uitmuntend. Ja, ik eigenlijk ook wel uitmuntend. Misschien net iets onder uitmuntend, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik gooi je twee keer nu.
0: Ja, dan heb je dubbel. Twee keer uitmuntend, ja. net daaronder. Karel, ben je er klaar voor de quiz?
1: Ja, helemaal.
0: Wie was er het eerst met Marina? Dubbeldekker 1, Rocco Granata. Dubbeldekker 2, Di Martin.
1: Rocco Granata.
0: Ja, 1959. En Di Martin een paar jaar later in 1963. Karel, je hebt de Omroep Max sokken gewonnen.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dat is mooi. Je draagt ze met trots, hè?
1: Ja, zeker.
0: Rocco Granata die bracht in 2016 in Sittard, in ons eigen land, een eerbetoon aan een Nederlandse zanger en cabaretier. En die ken jij vast wel. Want die zong ook, 24 rozen en Mien, waar is mijn feestneus? Wie zoeken wij?
1: Mien, waar is mijn feestneus?
0: Ja.
1: Toon Hermans.
0: Ja. Zeker, Toon Hermans.
1: Toon Hermans.
0: We gaan naar vraag 2. Die Martin die maakte samen met Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. deel uit van een muzikaal gezelschap.
1: De Red Pack.
0: Zo, Karel. Ik moet jou zeggen, jij speelt deze quiz tot nu toe uitmuntend.
1: Uitmuntend?
0: Het is de sterfdag van Jim Morrison vandaag.
1: Oh ja?
0: Ja, die is overleden op 3 juli 1971. Van welke groep was hij jarenlang de zanger?
1: The Doors.
0: Ja! Zo, hé. Karel. En het gemak ook waarmee je dit doet eigenlijk, hè?
1: Ja, het was heel makkelijk,
0: ja. Ja, dat is echt niet normaal eigenlijk. Je bent echt wel de beste kandidaat van deze week. Ja, nee, echt. Je wint ook de lunchlekker kaasschaaf.
1: Ja, leuk.
0: En daar doen we dan nog even een persoonlijk briefje bij. Omdat je zo uitmuntend bezig was vandaag.
1: Ja, oké.
0: Welke wil je horen trouwens? Rocco Granata of Di Martin?
1: Di Martin, ben ik een fan van.

0: Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
13: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 1 uur, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
6: Goedemiddag, Daniel. Het Rode Kruis heeft 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Vorige week werd giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers. Het dodental staat op bijna 2300 en er zijn tienduizenden vermisten. En nu waarschuwt het Rode Kruis voor een nieuwe crisis.
7: Mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon. Hebben geen goede bescherming, geen veilig water en krijgen zo dus diarreeklachten. En ook alle andere uitbraken die bijvoorbeeld met muggen te maken hebben. Dat je niet meer goed kan beschermen tegen die muggen 's nachts. Dus dengue of malaria.
6: Er zijn ook wel lichtpuntjes. Zo werd er gisteren nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. En ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of ze handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. De internationale politieorganisatie Interpol heeft een opsporingsverzoek uitgevaardigd tegen de vrouw. 3 mannen uit Rotterdam zijn opgepakt voor het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Mogelijk nog veel meer. Via een constructie met een uitzendbureau werden miljoenen naar het buitenland weggesluist. Er is beslag gelegd op 4 huizen, een geldtelmachine en contant geld en allerlei voer- en vaartuigen, waaronder een boot. In de binnenstad van Den Bosch was vanochtend brand. Het vuur brak uit in een magazijn van een winkel. Er was veel rook en daarom werden appartementen ontruimd. Deze bewoner had in eerste instantie niks door. Alleen zijn lampen knipperden.
8: Een half minuut daarna hoorden we ergens een brandalarm. En daarna ging het in het appartement zelf. Toen we naar beneden toe liepen, toen heb ik de rook gezien. Toen heb ik gelijk de brandweer gebeld, maar het alarm was zo overdovend dat zij mij eerst ook niet konden verstaan. En 6 minuten later waren ze er.
6: De schade aan de winkel in Den Bosch is groot. 1 bewoner is door ambulancemedewerkers nagekeken. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. In het zuiden soms veel zon. Met een matige noordwestenwind is het 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. En morgen is het wat warmer.
4: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: trekken dit weekend of met vakantie gaan. Ik wens je natuurlijk heel veel plezier en mooi weer. Maar dat is het hier ook, hè, want morgen wordt het weer wat warmer. Lekkerste broodjes, de meest gezonde salades hebben we weer. En de mooiste evergreens. Dit is NPO Radio 5. Zometeen uit Rotterdam, Amina in de studio. Vandaag komt haar nieuwe single uit en die heet We doen toch allemaal maar wat. Het sprak mij enorm aan meteen. Ik dacht, dat ga ik eens even luisteren. En zij is een fantastische zangeres. Zometeen gaan jullie het ook horen. En we hebben ze weer, hoor.
1: De beleggingstips.
0: Op 4 juli 1776. Dat is dus 250 jaar geleden. Wordt de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring aangenomen. En dat is de oprichtingsakte van de Verenigde Staten van Amerika, waar op dit moment natuurlijk het wereldkampioenschap voetbal plaatsvindt. Niet alleen in Amerika, maar vooral ook daar. De Amerikaanse Independence Day wordt morgen groots gevierd. En daarom gaan wij bij de beleggingstips op zoek naar liedjes waarin Amerika wordt bezongen. Ik moet wel meteen denken aan dat fantastische liedje van Bruce Springsteen, Independence Day. Maar er zijn er nog een aantal hele mooie. Hebben de Hollies ook niet eens een keertje iets gemaakt? Nou ja, ik laat het graag weer aan jullie over. Als je liedjes weet waarin Amerika wordt bezongen, of die daarover gaan natuurlijk, over onafhankelijkheidsdag, dan kun je dat laten weten via onze NPO Luister-app.

0: Michel Delpech, lekkere zomerse muziek, Pour un Flirt. En daarvoor nog de Mindbenders uit 1965. En Phil Collins dat liedje ook niet een keertje opgenomen. Dat, ja, best wel lang daarna. Kan ook wel een keer mee in de dubbeldekker quiz natuurlijk. A Groovy Kind of Love, hoorde je. Nou, ze is vandaag bij ons. Ik vind het toch wel een bijzonder momentje even. Want vandaag is haar nieuwe single uitgekomen. En precies op die dag zit ze hier bij ons aan de lunchtafel. Het is Amina.
1: Hallo.
0: Nou, wat leuk dat je er bent en vanuit gefeliciteerd, want het was natuurlijk om 12 uur vannacht raak.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb feest gevierd om 12 uur.
0: Echt waar?
1: Ja, ik zat op mijn salsa-feestje en allemaal mensen die ik niet kende, die zagen mijn vriendinnen met mijn merchandise-shirts met de titel van de song. Ze zeiden, wat zijn jullie aan het doen? En ze zeiden, nou, moppie, luister, straks komt een liedje uit. Dus ik heb feest gevierd.
0: Maar waar zijn die shirtjes? Heb je
1: nou,
0: niet
1: ik, heb er, twee mee voor jullie.
0: Ah.
1: Dat was een verrassing voor de naam, maar goed, die heb ik wel mee.
0: God, hoe kan ik dat toch weer verpesten eigenlijk? Heeft iemand een verrassing, dan ga ik alweer heel graaierig vragen wat de shirts zijn. Nee, maar ik wilde gewoon eens weten hoe het eruit zag.
1: Wat staat, ja, dat snap ik. Dan? We doen toch allemaal maar wat.
0: Ja, nou, die titel sprak me enorm aan meteen.
1: Leuk.
0: Want dat is toch eigenlijk wel ook het leven?
1: Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja. En we werken allemaal hard en we doen wel gewoon het beste wat we kunnen. Maar ik denk dat we aan het einde van de dag toch allemaal maar gewoon wat doen, wat goed voelt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat geloof ik wel, ja.
0: Ja, ik ook wel. Nou, Amina, toch een klein beetje voorstellen aan de mensen die jou niet kennen. Maar je bent best wel al lang in de muziek bezig. Want je hebt al voorprogramma gedaan voor Maan.
1: Ja, klopt.
0: Voor Mo en voor Roxanne Hazes.
1: Ja, klopt.
0: Dat waren wel mooie ervaringen, denk ik.
1: Ja, echt te gek. Ik vind die supports heel leuk om te doen.
0: Ja. Is het een beetje ondankbaar ook, omdat de mensen dan niet echt voor jou komen?
1: Ik ben er gewoon al heel erg van bewust. Dus ik zie het alleen maar als, ik kan alleen maar winnen. Dus bijvoorbeeld bij Roxanne Hazes, ja, je merkt gewoon dat Jopie achterin in Enschede gewoon met een biertje zit. En dan kom ik met mijn singer-songwriting liedje. En dan weet ik, ja, jouw hartje ga ik misschien niet kunnen winnen. Maar ik zie het wel als een soort uitdaging. Dus dan, ik pas het ook een beetje aan op het publiek.
0: Ja.
1: Dus ik vind het vooral heel leuk om te doen.
0: Ja, en je kan ook denken, jouw hartje ga ik gewoon later winnen.
1: Precies,
0: sommige dingen duren wat langer.
1: Zeker, 100%.
0: Ja, zo is het toch?
1: Ja.
0: Je hebt inmiddels wel al heel veel streams op Spotify, zag ik.
1: Ja.
0: Dat gaat best goed, toch?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja. En ik ga even het laten horen aan onze luisteraars natuurlijk, want we moeten je een beetje voorstellen. Wervelwind was bijvoorbeeld van Amina, even een stukje ervan. MUZIEK

0: zometeen is het ook welkom bij een nieuwe single. Want we doen toch allemaal wat. En ja, inmiddels is er wel hoop gebeurd. Afgelopen 12 juni, dat is nog niet zo lang geleden, stond jij in een uitverkochte zaal van Tivoli in Utrecht.
1: Ja, klopt. Echt mijn droomplek. Want ik kom uit Bunnik, dat ligt net naast Utrecht. En er was wel, ik zei altijd, oké, ik wil ooit op Concert at Sea spelen. En ik wil ooit een eigen show in Tivoli. Okay. En het liefst uitverkopen. Mm-hmm. Dus dat was wel echt een droom. Ja, dat was wel heel vet.
0: Ja. De show was ook in 10 dagen uitverkocht, hoorde ik.
1: Ja, klopt.
0: Dat is echt knap, hoor, toch? Ja. Dat je dat,
1: Ja, en ik had ook echt 2 jaar daarvoor gewoon niet meer eigen shows gedaan. Heel veel support shows. Mm-hmm. Dus ik vond het ook wel gewoon heel spannend dat mijn team zei van, we geloven erin, laten we het gewoon doen. Dat ik dacht, oh, ik hoop gewoon dat er mensen komen. Ja. Dus dat was wel heel vet, ja.
0: Nou, ik ga Basis draaien. Dat liedje, dat stuurde je mij ooit, volgens mij vorig jaar al, toch?
1: Ja, klopt, ja.
0: En ja, er zat wel een mooi, en, ja, ik vond het een ontroerend verhaal.
1: Ja.
0: Wil je dat zelf even vertellen? Want
1: ja.
0: Dat sprak mij ook heel erg aan, namelijk.
1: Ik kwam er gewoon heel erg achter als kind zijn. Mijn vader is vorig jaar overleden. Maar ik schreef het liedje echt al jaren daarvoor. En hij struggelde heel lang met kanker. En ik zag gewoon aan hem van, oh mijn god, je houdt jezelf nog zo sterk. Maar eigenlijk doe jij dit ook voor het eerst, vader zijn. En wat een cadeau heb ik als kind, dat ik mag kijken naar zo'n vader die het zo moeilijk heeft en nog steeds zeg maar, we gaan er doorheen. En er zat zoveel kracht in en zoveel liefde. En dat was voor mij wel echt een cadeau om te zien als dochter. En dit liedje schreef ik om hem te laten weten van, zelfs op je slechte dagen ben je nog steeds mijn superheld. En eigenlijk gewoon, je doet het goed. En je bent altijd mijn basis als mens. Dat zal je altijd blijven.

0: En de Girls Talk was dat. En daarvoor Amina, die is bij ons vandaag. Nederlandse zangeres, zometeen haar nieuwe single.
1: De beleggingstips.
0: Maar dit was wel heel erg mooi ook, Amina, wat we net lieten horen.
2: Dankjewel.
0: Ja, er is heel veel met dat liedje nog aan de hand geweest. Heb je veel reactie op gekregen natuurlijk. Dat kan niet anders, hè?
2: Ja, zeker. En het is gewoon zo indrukwekkend hoeveel meer jonge mensen en ouders zijn verloren ook. Of juist mensen die zeggen van, oh, eigenlijk vergeet ik mijn ouders vaak te bellen. Ik ben aan het studeren en ik woon in Groningen en zij wonen daar. Ook moeten ze eigenlijk wat vaker bellen om te zeggen dat ik ze dankbaar ben. Dus dat, het maakt veel los.
0: Niet moment. Alleen je was brengen, ook af en toe eens even gewoon bellen voor de gezelligheid.
2: Precies.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: En je moeder, die is er nog wel natuurlijk.
2: Zeker, ja.
0: Dus daar hebben jullie wel veel aan elkaar. Dat heeft jullie misschien wel dichter bij elkaar gebracht ook.
2: Ja, nou moet ik zeggen dat mijn vader was 14 jaar lang ziek. Dus we waren eigenlijk al wel echt een soort vrouwenfront. Ik, mijn moeder en mijn zus. Hey. En het is wel bizar dat sinds het overlijden, dat als een van ons een slechte dag heeft, dan hebben we dat alle drie. Terwijl mijn zus woont in Indonesië. Dus het is niet alsof we bij elkaar in de straat wonen. Maar het is echt gesynkt. Dus we hebben wel een soort vrouwenpact of zo met elkaar. Dat is wel heel bijzonder.
0: Er is iets gebeurd in het universum.
2: Ja, dat denk ik.
0: Zoiets. We zijn bezig ook met onze beleggingstips. Morgen is het de viering van Independence Day in Amerika. In het hele land zijn dan festivals en feesten. En bij het Witte Huis staat onder andere een recordbrekende vuurwerkshow op het programma. Nou, dat kun je aan die Amerikanen wel overlaten. En een enorme vliegtuigshow wordt er ook nog gehouden. Allemaal te vieren dat 250 jaar geleden op 4 juli Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. En daar zoeken we liedjes bij. Deze kwam bijvoorbeeld al binnen. The Beach Boys en Surfing USA. De mooie liedjes over Amerika of over Independence Day. Je kunt het allemaal laten weten via onze app. Bij ons is Amina. En er is een nieuwe show aangekondigd. We hadden het net al even over de uitverkochte zaal van Tivoli in Utrecht.
2: Ja.
0: Dat was bij jou om de hoek. Maar nu moet je iets verder weg. Want wat gaat er gebeuren?
2: Ja, ik sta in Paradiso op 11 november. In de bovenzaal. Echt heel gaaf.
0: Paradiso in Amsterdam?
2: Ja, in Amsterdam.
0: Daar ben je natuurlijk wel eens een keer geweest.
2: Ik heb er heel vaak gekeken. Ik heb er nog nooit gespeeld. Dus dat wordt een eerste keer weer.
0: En welke? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat vind jij goed dan? Welke muziek? Wie heb je daar gezien bijvoorbeeld? Of?
2: Even denken hoor, in Paradiso. Ik heb Typhoon daar gezien, in de grote zaal. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik ben een keer naar Guus wezen kijken, Nederlandstalige artiest.
0: Oh ja.
2: En heel lang geleden bij Olivia Dean ook. Die was toen nog daar. Ik heb haar laatst in Ziggo Dome gezien. Maar en nog een paar meer, maar dat weet ik even.
0: Is Olivia Dean ook een soort voorbeeld voor je? Of heb je nog andere namen die jou inspireren?
2: Ja, Olivia Dean is echt een groot voorbeeld voor mij. En ik ben sinds ik jong ben echt wel heel groot fan van Adele en van Ed Sheeran, Amy Winehouse, dus die ook wel.
0: Ja, dat zijn toch de singer-songwriters een beetje.
2: Klopt. Ja, die echt vanuit hun hart schrijven.
0: Ja. Ja. Want schrijf jij veel liedjes zelf?
2: Ja. Ja, meestal, ik ga wel de studio in met een team. Maar daarvoor is eigenlijk het concept er al best wel in mijn hoofd. Ik vind het gewoon fijn dat ik zelf al weet waar ik die dag over wil schrijven. En dan maken we het samen. Soms heb ik al het hele idee. Soms dan maken we dat met elkaar.
0: Ja. Nou ja, er is al een EP uitgekomen. Een jaartje of 2 geleden. En er is een heel album eigenlijk. Want dat was Wervelwind, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja. En jouw live show zit dan vol met die nummers. Doe je ook nog iets van anderen? Doe je iets van Adele bijvoorbeeld, of niet?
2: Nee, ik doe dat soms als ik een hele lange set mag spelen ergens. Dan denk ik, nou, ik doe er zo'n liedje in. Maar eigenlijk niet echt.
0: Nee.
2: Ik zou eens een keer een mooie vertaling moeten maken van een liedje van Adele of zo.
0: Is een idee.
2: Dat zou wel mooi zijn.
0: Dat is helemaal geen gek idee,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Amina, zometeen praten wij verder natuurlijk. En dan zeker over je nieuwe single. Die gaan we ook draaien. We doen toch allemaal maar wat. Maar nu eerst. Ach, dat is altijd lekker zo radio passend bij het weertype van vandaag, maar ook morgen en overmorgen wordt het een heerlijk weekend.

0: daar is Ewout met het laatste nieuws opnieuw. Goedemiddag, Ewout.
1: Goedemiddag, Daniel. Oekraïne zegt dat het 2 Russische vliegvelden heeft aangevallen op de bezette Krim. 7 vliegtuigen en meerdere gebouwen met drones zijn volgens de Oekraïners verwoest. Het kabinet wil dat alle studenten die stage lopen een vergoeding krijgen. Een stagevergoeding wordt in de wet vastgelegd. Een minimumbedrag komt er niet, omdat bedrijven en instellingen dan misschien geen stageplekken meer willen of kunnen aanbieden, zegt onderwijsminister Letschert. In het MBO krijgt nu minder dan de helft van de studenten een stagevergoeding. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij raakte 16 jaar geleden in opspraak toen bekend werd dat hij zijn minderjarige neefje had verkracht. Dat leidde tot een breed onderzoek naar misbruik binnen de Belgische kerk. En het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, kan met nieuw explosieve onderzoek bewijs aanleveren of iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan op iemands huid of kleding worden teruggevonden. De nieuwe methode kan dit daarna koppelen aan een gepleegde of voorbereide aanslag. In Nederland zijn er per week gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. In het zuiden soms veel zon.
2: Best wel veel, hè, trouwens.
1: Het is best, ja, dat is best veel. Ja,
2: 29?
1: Per week.
2: Iedere week?
1: Iedere week, gemiddeld. Oh. Ja, dat is veel, hè. Het meeste komt ook niet, haalt het nieuws ook niet.
2: Nee, kan je nagaan. Dan vallen hier meer bommen dan in Kiev.
1: Ja, daar komen de meeste bommen ook niet in het nieuws, hoor.
2: Okay.
1: Nee, dat lijkt me een ingewikkelde bewering.
2: Ik vind het echt wel heel veel.
1: Het is echt ook wel
2: dat bedoel ik graag mee te zeggen, hoor.
1: Ja, ja. Weer nog, nou, weet je wat, het wordt best wel lekker weer. En morgen nog wat warmer.
2: Okay. Ja. Je hebt er geen zin meer in. Nee, omdat ik dat heb gezegd. Nee, toch?
1: Nee.
2: Even de temperaturen nog.
1: Ja, weet je het gewoon?
2: Nou, ja, okay. Toch wel.
1: Met een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Best lekker, toch? En morgen wordt het wat warmer.
2: Kijk, thuis zeggen ze het ook. Je moet niet zo overdrijven, man. Dat is het vaak erbij.

0: Louis Green is dat uit de jaren 70. En Who Do You Think You Are? Nou, dat is Amina. Ja, die is bij ons vandaag. Je bent op dit moment volgens mij bezig met een toertje toch langs de openluchttheaters met Fleming samen.
1: Ja, klopt. Morgen weer. Twee.
0: Waar sta je?
1: Morgen sta ik in Caprera.
0: In Bloemendaal?
1: Ja.
0: Oh, het is de middag- en de avondeditie, weet ik dan toevallig. Ja. Ja. Oh ja, wat leuk, man. Dat is een mooi theater, hè?
1: Ja, prachtig. Ja, ik vond Valkenburg tot nu toe echt de mooiste. Die was echt niet normaal. Die was ook helemaal zo stijl naar beneden. En dan zat je in een soort grot.
0: Oh, daar hou ik niet van. Dan krijg ik altijd... Heb je zo stijl naar beneden?
1: Ja, maar ik stond beneden, dus ik was... Ik stond te chillen.
0: Heel goed.
1: Te werken, maar. Ja, was heel mooi.
0: Nou, Amina bij ons, Nederlandse zangeres, komt vandaag een nieuw liedje vanuit. Gaan we zo draaien binnen een paar minuten. Maar jij moet ook nog even vertellen, je hebt ook een tijdje in Denemarken gezeten. Je hebt best wel veel gedaan op jonge leeftijd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Toen heb je daar een muziekstudie gedaan.
1: Ja, ik wilde naar het conservatorium in Rotterdam. Daar zeiden ze, je bent gewoon nog te jong, ga nog maar even ontwikkelen.
0: Wat was je toen?
1: Ik was toen 17.
0: Oh ja.
1: En toen was ik net klaar met de HAVO en ik dacht, ja, ik wil gewoon niet meer naar school. Ik wil ook niet een jaar dan... ergens werken en dan met mijn ouders op de bank zitten. Ik wil gewoon beginnen aan muziek. En toen kwam ik een jongen tegen en die zei... weet je wat jij moet doen? Jij moet naar Denemarken gaan. Dat is... daar heb je een muziekschool. En daar heb ik de muziek gestudeerd. Ja, okay. Voor een half
0: jaar. Scandinavië zijn er veel van dat soort initiatieven.
1: Ja, Hoyskolen heet dat.
0: Ja, overheid steunt daar ook muzikanten op een hele goede manier.
1: Echt geweldig, ja. En ze zeggen ook, neem de tijd. Als je er 1 of 2 jaar van wilt maken, doe maar. Ja, echt heel vet was dat.
0: Je hebt het in Zweden ook heel veel. Maar, wat gebeurde er met Amina? Je gelooft het gewoon niet, die kreeg heimwee. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, wat was er aan de hand dan?
1: Nou, wat grappig is, ze zeiden tegen mij, het is een internationale school. Dat was niet zo. Het was echt 100 studenten, waarvan er 2 buitenlands waren. Ik en een Chinees meisje. Dus iedereen zong daar en sprak daar in hun eigen taal. Maar de muziek werd ook geschreven in het Deens. Toen dacht ik, ja... Ik merk dat ik eigenlijk ook gewoon mijn moedertaal nu mis en mijn land.
0: Ja, dat snap ik wel eigenlijk.
1: Ja, en toen ben ik dus van Engels naar het Nederlands gegaan. Dus als ik niet naar Denemarken was gegaan, dan had ik misschien nog steeds Engels geschreven. Maar ik heb daar wel echt een goede tijd gehad. Dus het was niet de heimwee van, oké, ik wil echt weg hier. Maar wel dat ik dacht, oh, ik mis wel ook gewoon mijn thuisfront en ook mijn taal.
0: Ja. En was jouw vader toen al ziek in die tijd, of niet?
1: Ja, toen was hij, ik was echt 9 toen hij ziek werd.
0: Ja, dan snap ik het eigenlijk ook wel dat je terug naar huis wil ook.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, voor mij was reizen eigenlijk in mijn hele tienertijd en ook 20 jaren gewoon heel spannend. Want elke keer als ik reisde dacht ik, oké, ik hoop dat er niks gaat gebeuren nu met mijn vader. Dus dat was wel, dat was altijd dubbel.
0: Ja, altijd een naar gevoel heb je er dan bij, hè?
1: Eigenlijk wel.
0: Terwijl je eigenlijk lol aan het maken bent.
1: Ja, dat was soms wel lastig kind zijn eigenlijk, ja.
0: Maar goed, je bent terug naar Nederland gekomen en toen... ging je naar het conservatorium in Rotterdam? Toen had je de juiste leeftijd waarschijnlijk of zo?
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Heb je het afgemaakt?
1: Ja.
0: Oké, nou, mooi allemaal. Ja. Toch? Dat is fijn.
1: Ja, dat is heel fijn, ja.
0: Nou, we gaan je nieuwe single draaien, want we kunnen natuurlijk nog wel blijven praten. Maar ik weet wel een beetje genoeg eigenlijk. Dus dat bedoel ik goed, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar even je single bespreken. Want die nummer is geschreven door jouzelf, maar ook door Sander de Bie en Thijs Vroegop, oftewel Tim Dawn.
1: Ja, oh, fantastisch om met hun in de studio te zitten. Dat is echt een cadeau, ja.
0: Ja. En het heeft ook wel met jezelf te maken weer, of niet?
1: Ja, het is een soort reminder om het leven ook een beetje te relativeren. Soms kan ik het gewoon... Ik wil het heel graag goed doen en ik wil... Ik kan best wel streng zijn voor mezelf. En met dit liedje wil ik mezelf eigenlijk ook vertellen. Als je moet huilen, huil maar. Als je wilt dansen, dans maar. Weet je wel, dans in die kamer met een traan. En vaar maar mee met de golf en kijk maar waar je strandt. En geniet ook. Eén ding wat mijn vader zo heeft gezegd altijd is... je moet hard werken, maar je moet ook echt genieten. Want het leven is niet voor altijd. En dat wilde ik eigenlijk vangen in dit liedje. En ik denk dat het goed gelukt is.
0: Dat is zeker goed gelukt en daarom was je ook vandaag hier.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik vind het een prachtig liedje geworden. We doen toch allemaal wat. Ik ga je een heel mooi weekend wensen. En kom nog maar een keer terug als je weer nieuwe muziek hebt. En veel plezier met Fleming ook. Want dat is natuurlijk ook niet ongezellig om in Bloemendaal op te treden.
1: Nee, ik heb er zin in. En heel erg bedankt dat ik mocht komen.
0: Altijd.
1: Dankjewel.
0: Je bent welkom aan onze lunchtafel. Want je bent geen grote eter. Dat was me al opgevallen.
1: Nee, maar ik wil misschien wel voor de spits straks een broodje mee. Als dat
0: mag. Ik pak hem zo voor je in.
1: Oh,
0: komt er helemaal goed op binnen. Luister naar een nieuwe single.

0: Toto en Afrika. Daarvoor Amina op de radio. Die ga je natuurlijk vaak horen met haar nieuwe single. Er komen ook veel goede reacties op binnen.
1: De beleggingstips.
0: Dat is alleen maar mooi natuurlijk. En nu gaan we naar, even kijken, is het Hanny? Ja toch, Hanny uit Hierugewaard.
2: Ja,
0: daar is ze dan, hè.
2: Hallo Daniel.
0: Hoe gaat het ermee, Hanny?
2: Ja, goed.
0: Goed zo. Nou, en het zit er alweer bijna op, maar we hebben toch best lekker zitten lunchen vandaag, vind je niet?
2: Ja hoor, ik luister. Als ik thuis ben, luister ik altijd natuurlijk.
0: Ja, wat had jij onder het potje vandaag? Wat heb je gegeten?
2: Gewoon een broodje. Vanavond ga ik bloemkool eten.
0: Dat is altijd lekker met een sausje erop.
2: Ja, dat is lekker anders. Het is een beetje droog.
0: Dat deed mijn moeder altijd. Die maakt altijd lekker sausje bij de bloemkool.
2: Ja, klopt. Doe ik ook.
0: Nou, is het niet zo dat we nou heel vaak bloemkool aten. Maar
2: nee.
0: Ik ging eigenlijk altijd toen ik klein was wel voor het sausje eigenlijk.
2: Oh.
0: Ja, ik vond het sausje lekkerder dan de bloemkool. Maar ik moest het opeten natuurlijk in die tijd.
2: Ja.
0: Nou, we dwalen alweer af. Dat ligt niet aan jou trouwens, hoor. Dat ben ik. We gaan kijken wat er nog meer aan suggesties binnenkwamen met Independence Day in Amerika. Deze natuurlijk.

0: elkaar ervoor op de reis. En dag, zuster Ursula. Maar jij hebt wel een hele mooie uitgezocht, Hanny.
1: Ja, wel. Ik vind het fijn dat je mij hebt uitgekozen. Ja, grote Elvis-fan.
0: Ja, maar ik bedoel, ik ga nu heel eerlijk tegen je zijn. Ik heb jou niet uitgekozen, ik heb het liedje uitgekozen.
1: Oh, nou ja, dat bedoel ik dan toch.
0: Nee, dat weet ik ook wel.
1: Ja, snap je
0: maar,
1: toch.
0: Ik snap jou natuurlijk wel, Hanny. Maar weet je wat ik wel, waar ik weer wel op heb uitgekozen? Is dat ik dacht, ik zei het hier nog in de studio, bel Hanny nou. Want die kan het heel erg mooi aankondigen.
1: Nou, oh jee.
0: Ja.
1: Ja, ik doe mijn best. An American Tridal Tea. Ja?
0: Ja, van wie?
1: Ja, Elvis natuurlijk.
0: Ach, ja, natuurlijk, hoef ik niet te vragen.
1: Zelf.
2: Oh, I wish I was

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum, Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hij was luis in de pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
8: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
7: Is die gecanceld?
8: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
7: Maurice de Hond in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Tim Dame, hoe laat is het?
15: Ik heb het 2 uur. Nu helemaal precies. Ja,
14: exact 2 uur. Het is exact 2 uur. Je reist zometeen met de Magical Mystery Tour. Een busreis geheel op jouw golflengte. Maar nu eerst is het hier het NOS Journaal met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Stefan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelde in 2 zaken dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog. Vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter in Utrecht noemt het een verkapte belastingheffing. En de komende tijd moet blijken hoe andere rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad ernaar kijken. Alle studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten verplicht een stagevergoeding ontvangen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, zegt onderwijsminister Letschert.
6: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er, of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. En dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
16: Hoe hoog de stagevergoeding moet zijn is niet duidelijk. Er komt ook geen minimumbedrag. De wet gaat op zijn vroegst pas over anderhalf jaar in. Lokale partijen, politieke partijen, zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Ruim 30 jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Soesterberg komen er weer militairen terug in het dorp. Vanaf deze maand verhuist het 45e Panzerinfanteriebataljon uit Havelte naar 4 kazernes bij Soesterberg. De gevechtseenheid bestaat uit 700 mensen en deze Soesterbergers zijn er wel blij mee.
17: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp.
18: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar één supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog één bij kwam.
16: Ja, toch zijn er ook inwoners niet blij met de komst van de militairen, want die moeten ook ergens wonen. En ook in Soesterberg is er een woningtekort. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden.
14: Dankjewel, Ewa. Tot over een uurtje.
16: Uurtje, ja, okay. Is goed.
14: Tot straks.
16: Jo.
19: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
20: The Magical Mystery Tour.

0: Een evergreen uit 1977. Steve Miller Band, Jet Airliner. Tim, ben jij daar helemaal klaar voor?
1: Ik zeker weten.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: Bij de Magical Mystery Tour een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En een hartelijk welkom natuurlijk voor al die mensen die op dit moment zijn ingecheckt. En als ik zo eens even kijk, zie ik daar El Snoeke, zie ik daar Mevi, ik zie daar Fijne Hans. Ik zie daar Harry van der Maat. Ik zie daar zoveel mensen die ik ken en ook weer mensen die ik niet ken. Zometeen het reisschema. En die komt tot u dankzij onze tour operator en geluksanimator. Niemand minder dan Tim Damer.
2: Reisschema.
3: Jazeker, beste reizigers, van harte welkom bij deze psychedelische busreis. De komende 2 uren beloven we opnieuw verrassend te worden. Want we zijn inmiddels de Rijn overgestoken en rijden langzaam Arnhem binnen, beste reizigers. Ja, prachtig is het hier. Het is een stad waar geschiedenis en vooruitgang al decennia lang zij aan zij optrekken. En waar we zometeen zelfs een ritje maken met een vervoersmiddel dat nergens anders in Nederland rijdt. Verder ontmoeten we hier in Arnhem een vaste reiziger van dit programma, Geet Roepel. Natuurlijk spelen we ook weer een potje pim-pam-pen met 3 zomerse categorieën, 2 kandidaten. En zoals altijd een floating pen waarin deze bus onverstoorbaar blijft rijden. Hoor. Ja, dat is heel mooi. En er is nogal wat gaande in de klassieke muziekwereld. U heeft er misschien al van gehoord. En anders hoort u straks om 3:30 een extra ingelast klassiek nieuwsbulletin. Dit zijn in grote lijnen vandaag de route. Maar de route, ja, dit zijn de grote lijnen van vandaag,
0: moet
3: ik zeggen.
0: Maar de route staat nog niet vast waarschijnlijk.
3: De route staat helemaal nog niet vast. Nee. Dus als je een omweggetje hebt, laat het ons weten via die NPO Luisterapp.
0: Tot zover.
3: Tot zover.
2: The Magical Mystery Tour.

0: Beste reizigers, hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Mijn naam is Inge Fris en ik speel mee aan het Magical Mystery Tour spel op magischspel.nl. Makkelijk en leuk.
2: Speel ook mee. Ga naar magischspel.nl.

0: James Brown. God heerlijk, hè?
1: Dat stemt vrolijk.
0: Ja, lieve mensen, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op jouw zender, op jouw frequentie. NPO Radio 5, de snelst groeiende zender van Nederland. Tim Dame is hier natuurlijk aanwezig. We zijn op dit moment in Arnhem aangekomen. Daar hebben we wel het een en ander over te vertellen. We hebben natuurlijk straks ook een ontmoeting met Geet Hoepel. Voor een zelfportret. Maar eens even kijken wat er allemaal binnenkomt qua incheckers. Want er komt echt behoorlijk wat zijn mensen binnengekomen. Heeft ook met weer te maken, denk ik.
1: Ja, komt allemaal tegelijk ineens binnen.
0: Ik zie bijvoorbeeld Sam, die is ingestapt in Zaandam. Marijke, we gaan weer gezellig mee. Wim Oost Tirol zegt lekker weer van de partij vandaag. Wat een feest op zo'n feestdag als vandaag. Waar ik 7 jaar geleden... Oh, het licht zag.
1: Zo,
0: hij zag 7 jaar geleden het licht.
1: Gefeliciteerd. Hè? Ja,
0: dat is ook mooi om te zeggen. Dus niet... Ik ben jarig, maar ik zag het licht 57 jaar geleden. Jij hebt ook een aantal mensen die je graag wil genoemd hebben. Hè?
1: Ik heb Henny van Willig hier. Die zegt, ik ga mee en ik check gewoon in. En zo is het. Paulien die is erbij. Cornelia die zegt, ik ben er weer bij hoor. Verheug me op de reis uit Innsbruck. Do is erbij. Ik zie hier ook nog een appje binnenkomen. Een audio-appje. Nou, die parkeer ik even. En ik heb ook nog Peter uit Onstwedde. Die zegt, na een warme week in Zwitserland schuif ik weer een plaatje in de bus. Een fijne uitzending en grote groeten van Peter Altena.
0: Ja, wil je ook een kort signalement geven via die glashelder NPO-luisterapp? Schroom niet, hè, want wij vinden het heerlijk om dat allemaal voor te lezen. Want dat maakt dat we één grote familie worden. Ja. Zo is het toch eigenlijk?
1: Zo is het, ja.
0: We zijn het daarnet op een prachtige manier de Rijn overgestoken. En we rijden nu dus Arnhem binnen. Een stad waar geschiedenis en vooruitgang al decennia lang zij aan zij optrekken. En waar we zometeen zelfs een ritje gaan maken met een vervoermiddel dat nergens anders in Nederland rijdt.
1: Ben jij nou mijn reisschema aan het voorlezen? Dat is mijn reisschema.
0: Ja, dat is toch ook... Maar
1: dat heb ik net al allemaal gecommuniceerd.
0: Jawel, maar dan heb ik toch alvast een inleiding nog...
1: Oh nee, jij mag het best gebruiken hoor, daar niet van. Nee,
0: maar je hebt helemaal gelijk hoor. Want ik wou nog even vertellen dat de hoofdstad van Gelderland aan de rand van Veluwe gelegen... dat is natuurlijk Arnhem, aan die prachtige oevers van de Rijn. En er bestaan ongeveer 171.000 Arnhemmers. En dat wil ik toch even melden, want onze eigen buschauffeur, onze vriendelijke buschauffeur Cor Snijder, dat is een Arnhemmer. Goedemiddag. Ja, je hoort het meteen aan zijn accent ook, hè. Ja, en natuurlijk straks een ontmoeting met Geert Hoepel. Maar dat is natuurlijk Arnhem, aan die prachtige oevers van de Rijn. En er bestaan ongeveer 171.000 Arnhemmers. En dat wil ik toch even melden, want onze eigen buschauffeur, onze vriendelijke buschauffeur Cor Snijder, dat is een Arnhemmer. Goedemiddag. Ja, je hoort het meteen aan zijn accent ook, hè. Ja, en natuurlijk straks een ontmoeting met Geert Hoepel. Maar Tim, jij hebt een...

0: Petersburg, Kiev, Boekarest en Shanghai.
1: Ja, maar ik wil toch even zeggen dat als je in Arnhem in een trolleybus rijdt, dan denk je van, dit is volgens mij de enige trolleybus die over de hele wereld rijdt op zo'n manier. Hè,
0: ja,
1: op zo'n
0: het voelt heel anders. En heel zeker in Arnhem. Ja, zeker weten. Tijd lijkt ons voor een ingelast magazine. Mag ik je namens presentatoren Gerda Zaandam en Freddy Samson uitnodigen om in te stappen voor een ritje met een Arnhemse trolley.
2: Vandaag presenteren we magazine vanuit Arnhem en omgeving.
3: En Arnhem is de enige plaats in Nederland waar trolleybussen rijden.
2: Maar we gaan nu eerst, en dat is eigenlijk vanzelfsprekend, een ritje maken in zo'n trolleybus, ons benzineloos voertuig van vandaag.
3: Goedemiddag, we zijn vandaag de gast. We gaan een ritje met u maken van Oosterbeek hier naar Velp.
4: Ik heb het gehoord, gaat u maar zitten.
3: Ja, fijn, dank u.
2: Meneer Butselaar, ik wilde enkele vragen stellen over deze trolleybus. Het is geen gewone bus.
4: Passagiers zitten er veel rustiger in. Ze remmen prima. En voor het milieu zijn ze natuurlijk bijzonder prettig. Ja. Brombeek.
3: U ziet mij intussen hier staan in de remise waar alle trolleybussen en ook het andere materieel gestald worden, opgeborgen worden. Meneer Ausums, misschien kunt u onze luisteraars in het kort iets vertellen over de voor- en nadelen van dat elektrisch trolleybusbedrijf.
5: Afwezigheid van lawaai, het geruisloze, bijzonder in woonwijken waar we blijven rijden tot in de late avonduren en vroeg in de ochtend weer beginnen. En ook voor wat betreft de zittende passagiers afwezigheid van trillingen.
2: En na deze uitleg van de heer Ausums
3: en met dit ritje in de bus naar Velp, in de trolleybus, is ook een eind gekomen aan dit magazine.
2: Jammer genoeg moeten we nu afscheid nemen. En daarom zou ik willen zeggen, tot ziens in onze volgende aflevering van Magazine.

0: Kamps met Be By You. Ja, lieve mensen, er worden enorm veel appjes voor het ingesproken. En die willen we even laten horen. Zullen we even beginnen met Leo?
1: Ja, heel fijn.
0: Ja, Leo is er altijd bij. En inmiddels is het zoals Leo geen appje heeft gestuurd. Dan zijn wij niet echt vertrokken.
1: Nee, dan klopt er iets niet.
0: Nee.
2: Goedemiddag, Stefan, Tim en Cor. Leo stapt in vanaf Heideweg 65. Even een droger plaatsen. Dan lekker in de bus. Genieten van jullie fijne programma. Hoedoe.
0: Wat zei hij nou?
1: Hij is ingecheckt vanaf de Heideweg 65, dacht ik.
0: Ja, en dan?
1: Even een droger plaatsen.
0: Oh, hij is even een droger aan het plaatsen.
1: Ja.
0: Ja, dan hebben we ook nog een ingesproken berichtje van Gert. Onze amateur-dj. Hij is gewoon een dj.
1: Hij is echt een prof.
0: Is echt een dj.
3: Hey Stefan, goedemiddag. Ingecheckt vanuit Staphorst. Jawel, het hele mooie Staphorst. En de zon die schijnt.
0: Woont hij in Staphorst?
1: Nou, dat vraag ik me nu ineens ook af.
0: Want dat lijkt me leuk om een keer naar Staphorst te gaan.
1: Ja.
0: Dan gaan we bij Gert langs.
1: Ik had bij Gert altijd een heel ander idee in mijn hoofd.
0: Ik dacht,
1: Westland of zo.
0: Almere.
1: Ja,
0: meestal
1: dat kan ook.
0: De meeste dj's wonen in Almere.
1: Ja, of in Zoetermeer.
0: Ja.
1: Ja, het is Harry van de Maat.
0: Dus dankjewel Gert. Ja, en dan hebben we inmiddels, dat wordt wat hoor. Dat is Bert, onze schaduwredacteur. En zijn vrouw waar hij zoveel van houdt, Esta. En die kunnen het samen op creatief vlak ook heel goed vinden. Want ze appt altijd afzonderlijk naar ons.
1: Ja.
0: Maar nu hebben ze een vorm gevonden. En ik noem het een soap, een radiosoap.
1: Ja.
0: Waarin ze in dialoogvorm tot ons komen.
1: Om en om ook, hè. Want vorige week vrijdag was het Esta.
0: Ja.
1: En toen was zaterdag Bert. Volgens mij zondag Esta.
0: Ja,
1: en dan nu weer Esta. Dus het is ook afwisselend.
0: Ja, maar ze zitten er wel altijd allebei in.
1: Ja, maar de een speelt dan nu de hoofdrol en de andere de bijrol.
0: Oh, dat is zo.
1: Volgens mij hoor ik
0: wie speelt nu de hoofdrol dan?
1: Ik denk Esta.
0: Oké, nou laten we maar eens gaan luisteren.
4: Oh Bert, ik heb er even een klein probleempje. We gaan natuurlijk inchecken, maar ik moet nog even boodschappen doen. Door die kraamvisite is alles in het 100 gelopen.
5: Oh ja, het is 2:10. Dus ja, Koen die zal onderweg zijn, schat. Dus...
4: Ja, nou ik vraag wel even of Koen heel eventjes... Ik kan heel flux heen en weer mijn boodschappen doen. Dat ik dat even onderweg doe en dat hij me anders ergens anders weer oppikt.
5: Dan ga ik nog even gras maaien.
4: Ja.
5: En dan spreken we af, gaan we de bushalte weer.
4: Ja.
5: Dan komt Koen wel langs.
4: Ja, oké. Okay, ik hoop dat het lukt.
5: Ja. Koen, regel jij dat even?
4: Ja? Doeg, tot zo.
0: Ja hoor. Ontzettend leuk zeg. Ja, dat willen we graag elke vrijdag, zaterdag en zondag.
1: Ja, ik zie alweer uit naar morgen. Ben benieuwd.
0: Hoe laat is het? Dit is de tijd. Het is 27 minuten over 2 hier op NPO Radio 5. We hebben een afspraak met een reiziger, een vaste reiziger van onze Magical Mystery Tourbus. Ik ga je voorstellen aan de Arnhemse Greet Roempel. Nou weet ik, ja, ik zie het nu weer anders.
1: Roempel, ja.
0: Reumpel.
1: Nee. Ja, ik Roempel, denk ik. Nou ja, ze zegt het zo meteen zelf.
0: Ik
1: dus,
0: heb de hele tijd gezegd Geert Roempel. Dat was ook niet goed. Maar ik denk Greet Roempel, houden we het nu maar even op.
1: Ja.
0: Greet Roempel.
6: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Greet Roempel.
7: Mijn naam is Greet Roempel. Ik ben 68 jaar, sinds vorig jaar gepensioneerd. Ik heb altijd vanaf mijn 17e op een reisbureau gewerkt. Dus het is ook wel een beetje logisch dat ik van reizen houd. Mijn favoriete bestemming is Zuid-Afrika, omdat dat een heel gevarieerd land is. Je hebt er de wildlife, je hebt de natuur en de safaris. Je hebt de hele leuke plaatsen ook. Mijn levensmotto is... Life is short, use it well. Om gewoon alles eruit te halen wat er kan uit jouw leven. En vooral de leuke dingen doen, als dat kan. Ik ben ook ziek. Maar goed, daar is mee te leven. Maar de oncoloog heeft toen wel gezegd... je moet vooral blijven doen wat je wilt doen en wat je kunt. Dus niet jezelf daardoor laten beperken. Zelf hou ik heel erg van wandelen in de natuur, lezen en puzzelen. Ik hou gewoon van een beetje spannende en ingewikkelde boeken met complotten. Ja, ik ben niet zo van de romannetjes. Heb ik een eigenaardigheid? Ja, maar dat is een beetje gegroeid. Ik begin wel een beetje autistisch te worden. Ja, te worden. Ja, ik had dat vroeger nooit. Maar nu is het inderdaad, dat moet zo staan en dat moet zo liggen. En dat moet je zo doen en niet zo. Misschien wel omdat ik gepensioneerd bent. Dat je toch wel de hele dag thuis bent en dat je daar nu meer tijd of meer op let. Want dat is hetzelfde als wanneer je nog werkt. Als je dan met vrienden afspreekt, dan kan eigenlijk iedereen. En nu is bijna iedereen om me heen gepensioneerd en iedereen heeft wel wat. Dus voordat je met elkaar kan afspreken, ben je een paar weken verder. Het wordt lastiger, ja. Ja. Mensen zijn heel druk, die pensionado's. Ik had gehoord dat ik mijn meest favoriete plaat moest noemen. Dan kom ik denk ik toch wel uit bij I still haven't found what I'm looking for. Ja. Ik vind die hele LP goed van de Joshua Tree. Dus ik moest een beetje kiezen, maar deze heb ik gewoon grijs gedraaid. Ik vond de tekst wel mooi van I still haven't found what I'm looking for. Dus ja, wat kan ik allemaal nog tegemoet zien? Oké, beste luisteraars, dan gaan we nu luisteren naar U2 met het schitterende nummer I still haven't found what I'm looking for.

Ja, ik kondig het altijd af als de zingende dameskapper Antoine. Maar ik weet eigenlijk niet of dat zo is. Dus misschien kan iemand me helpen of dat, echt, nee. Dat verhaal klopt, dat hij ook een dameskapper was. In ieder geval kennen wij hem als Fats Domino, Red Sails in the Sunset. En daarvoor I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2. En dat is de live versie. En dat is die bijzonder met het gospel choir. Is ook terug te vinden op dat legendarische album Rattle and Hum.

0: Pim. Ja, dat is de floating pin. Ik dacht Wim, maar
1: nee,
0: kan ik Pim
1: Tim
0: lezen?
1: Ik zei Tim.
0: Oh.
1: Ik dacht dat ik Tim zei.
0: Pim.
1: Pim pam pin.
0: Ja.
1: Pim.
0: Tim.
1: Dus, de floating pin. En daar, als je wil meedoen met dat spel, moet je nu bellen. Want
0: ja,
1: dat is wat we hadden gedacht. Dat is leuk om te doen. 0800-3000-555. 0800-3000-555. En je belt op onze kosten en je speelt mee. En je kan zo'n pin winnen. 0800-3000-555.
0: Ja.
1: Want jij zei, er zijn ook mensen die luisteren via de radio.
0: Nou, in de auto. Ik zat te denken van, er zijn mensen die zijn onderweg en die vinden de mogelijkheid misschien om te bellen heel fijn.
1: Ja.
0: Al dat appen, dat gaat dan niet.
1: Toen zei dat zou zomaar eens kunnen.
0: Dus misschien kunnen we nu eens spelen met mensen in de auto. Nou, het is even afwachten.
1: Het hoeft niet hoor, het kan ook gewoon
0: nee,
1: thuis.
0: Nee, nou, uiteraard niet. 0800-3000-555.
1: Ja, we hebben iemand aan de lijn. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Ik ben Marco Roos uit Den Haag.
1: Marco!
0: Marco Roos!
1: Marco, je hebt je direct geselecteerd via 0800-3000-555, ons noodnummer. En we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Ja, Dirk Filippo.
1: Met wie?
3: Dirk Filippo.
0: Dirk Filippo.
1: Dirk Filippo, je hebt je ook geselecteerd via het noodnummer 0800-3000-555.
3: Okay.
1: Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we het meteen spelen.
3: Ben ik klaar
1: voor? Ja.
3: Ja.
1: We hebben Filippo en een andere kandidaat was Marco, hè?
0: Marco Roos.
1: Marco Roos. Oké, we gaan spelen. Pim, pam, pen.
4: Pim, pam, pen.
5: Pim, pam, pen.
1: Ja hoor, en ik geef het woord aan onze spelletjesredacteur Tim Dane.
0: Ja, Marco en Dirk, 3 categorieën en ik ga aan het rad draaien. Maar voordat ik ga draaien voor een letter, eerst categorie 1.
4: Categorie 1.
0: Categorie 1 is het woord dat het beste beschrijft hoe jij eruit ziet met een... Stop.
1: Dat is een lang rad.
0: Ja, met een B van Bart.
3: Bruin.
0: Bruin?
3: Ja.
0: Oké, perfect.
1: Bruin is hartstikke goed.
0: Wie was dat nou?
3: Dat was Dirk.
0: Dirk.
1: Dirk Filippo.
0: Fantastisch, 1-0 voor Dirk. Perfect, gaan we door naar de tweede categorie.
4: Categorie 2.
0: Iets waar jij als volwassene nog steeds net zo enthousiast van wordt als toen je een kind was. Met een... Kom op, hè, Marco. 1-0. Met een K.
3: Knikkeren.
0: Sorry, eventjes. Dit ging door.
3: Knikkeren.
1: Dat is Marco.
2: Marco, knikkeren.
0: Marco, had jij knikkeren?
2: Ja.
0: Oké, Marco, ja. Dat maakt het 1-1.
1: Dat is leuk, dat is spannend dat we nu meteen weer een ronde spelen. Leuk.
3: Mooi spannend.
0: Nou, gaan we naar categorie
4: 3.
0: 3, inderdaad. Beloftes die je jezelf maakt aan het begin van de zomer, maar die je toch stiekem weer laat schieten zodra het echt warm wordt. Met een... Oh, weer een B. Ja, B.
3: Bruin brood eten.
0: Bruin brood eten?
3: Ja.
0: Ja?
3: Dat doe ik niet meer. Ik doe nou wit brood eten.
0: Maar dat had je wel voorgenomen deze zomer.
3: Ja, ja. Dat was gezonder, hè?
0: Nou, dan vind ik het correct.
1: Maar hij eet nu wit brood.
3: Ja, eet nu wit brood.
1: Ja, dus dat klopt.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat klopt dan.
1: Van bruin naar wit brood. Heel mooi.
0: Ja. Was dit dan Marco of Dirk?
3: Dat was Dirk.
1: Dirk Filippo.
0: Nou, dan is er maar 1 uitslag mogelijk.
1: Ja, eerst eventjes degene die verloren heeft bedanken voor het meedoen.
0: Ja, Marco Roos, hartstikke bedankt voor het meedoen. Jij wint als troostprijs een heel mooi borstspel.
2: Oh, nou, dat is toch prachtig?
1: Ja, het is eigenlijk nog mooier dan die floating pin, hoor. Nee, dat is niet waar. Die floating pin, dat is iets...
0: Nee, dat is een hoofdprijs.
1: Dat is echt een hoofdprijs.
0: Ja. En Dirk, mag ik jou ontzettend feliciteren met het winnen van die floating pen. Applaus.
3: Oh ja, hoor. Ja, dat mag. Oh, ik ben blij mee.
1: En blijf even allebei aan de lijnen, noteren we de gegevens.
2: Gefeliciteerd.
1: Wat zegt u?
2: Dirk, gefeliciteerd.
1: Ja.
3: Bedankt, hè.
1: Ja.

0: Zijn Marco en Dirk er nog? Marco?
1: Zijn er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
1: Oh, ik dacht dat jullie wat wouden zeggen. Nou, blijf nog even aan de lijn, hè?
3: Ja, doen we.
1: Oké, nogmaals. Dag.
2: Doei.
1: Dag. Doei. Dag. Doei. Dag. Doei. Dag. Doei. Dag. Doei. Dag. Doei.

0: leuk stukje dit. Komt alles bij elkaar, die klokken, vogeltjes.
1: Dat is net een film.
0: Ik krijg nu net ook een nepje van Erik Somers. Die zegt, wat zijn dit toch een mooi muziekprogramma. Dat vind ik ook wel eens leuk, hoor.
1: Dat vind ik een mooi compliment.
0: Mooi compliment. Goed, ik krijg ook hier een appje van Jaap. Die zegt, fantastisch, het nieuwe Tour de France poolspel van jullie. Magisch gewoon, ik ben aan boord. En jij hebt een mededeling voor alle mensen die nog niet aan boord zijn.
1: Klopt.
2: Het Magical Mystery Tour spel.
1: Ja, want de klok die staat op 1 dag en 38 minuten. Dat is de tijd die je nog hebt om je in te schrijven op magischspel.nl. Als je wil meedoen aan onze tourpool. En speciaal voor al die mensen die denken van ja, dat is lastig. Of ik ben nog niet aan boord zoals Jaap. We hebben een nieuwe feature. Want je kunt vanaf nu via die NPO Luister-app het woord tourpool sturen.
0: Echt?
1: Gewoon alleen tourpool.
0: Heb je dat van elkaar gekregen?
1: Ja, dat heb ik net geregeld met Emma Willems. En je kunt het ook op gevoel schrijven. Want ik vind tourpool een woord, dat schrijf je op gevoel. Ik schrijf het met een U. Maar je kunt het ook met een OU schrijven. Of pool met een U. Of met dubbel O.
0: Ja.
1: Je verzint het maar.
0: Ja.
1: En dan krijg je direct de link terug. En dan kun je je nog inschrijven voordat morgen om 16:30... magischspel.nl gaat sluiten.
0: Ja, en het is nu, denk ik, 52 minuten over 2. En het is tijd voor Merg en Been.
3: Door Merg en Been.

genoeg om Jood te zijn. Niet elegant genoeg voor Nederland.

0: maar dan een vriend te zien die huilt.
1: Ja, dit is toch prachtig, dit.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers! Aan tafel!
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Wat een lekker weer, hè?
16: Zo, ja, inderdaad. Valt me nu ook op.
1: Kun je nog eventjes uitleggen, want dat ging net even mis. Zijn mensen die niet helemaal begrepen hebben wat ze nou moeten invullen? Of appen als ze willen meedoen met de Tourpool?
16: Heel makkelijk, Tourpool. Op jouw manier geschreven, hoe jij het wil.
1: Mag ook T-O-E-R-pool?
16: Ja, Tour, ja, als je het zo wil schrijven.
1: Oh, wacht, het is op dit moment exact 3 uur. Je reist met de Magical Mystery Tour, een busreis geheel op jouw golflengte. En hier is het NOS Journaal met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Stefan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. De voormalige Belgische voormalige bisschop Roger van Geluwe is overleden. Hij was van de jaren 80 tot 2010 populair als bisschop van Brugge. Tot hij bekende dat hij zijn neefje jarenlang seksueel had misbruikt. Het was het begin van een groot misbruiksschandaal in de Belgische katholieke kerk. tientallen slachtoffers melden zich. En de bisschop van Antwerpen vreest dat het overlijden van Van Geluwe nu vooral oude wonden zal openrijten.
13: Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het bleef zijn familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
17: Roger van Geluwe is 89 jaar geworden. Een Duitser van 60 jaar die zaterdag bij een strandtent in Renesse door de bliksem werd geraakt, is overleden. Zijn vrouw raakte gewond. In dat weekend was er ook een blikseminslag bij Concert at Sea op de Brouwersdam. Daarbij raakte niemand gewond. En Normaal, de popgroep Normaal, treedt in september nog één keer groots op bij het Sallands Bakfeest. Misschien wel voor de laatste keer. Wie kaartjes wil, moet daar moeite voor doen. Vanavond om 7 uur start de kaartverkoop. Niet online, maar in het echt. In Dalfsen, Overijssel. En dat betekent ouderwets in de rij liggen.
18: Ik ben Nico de Man. Ik kom uit Rosmalen. Ik sta vanaf gisteren om 9 uur hier op parkeerplaats.
19: Want jij denkt, ik moet op tijd zijn voor die kaarten van Normaal.
18: Ja, zeker. Het kan zomaar de laatste keer zijn, hè?
20: Ik was gisteravond hier al op tijd aanwezig. Om er zeker van te zijn dat we vooraan in de rij zouden kunnen staan. Jaren vind vanaf mijn 16e. Achter alle concerten aan. Dus misschien kan dit de laatste zijn. Dus dan zou ik er graag weer bij willen zijn.
17: Ja, mochten er na vanavond nog kaarten over zijn, als ik het zo hoor, zal dat wel tegenvallen. Maar dan gaan die zaterdag online in de verkoop. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden.
15: Zo lekker, hè?
17: Ja, hè?
15: Dankjewel.
17: Graag gedaan.
15: Dankjewel, Ewout. Ja, Ewout, mogen we je nog even iets korts even
17: zeker
15: iets vragen? Iets heel anders? Of iets heel anders? Het is
16: nou ja, het heeft wel te maken met nieuws.
15: Ja.
16: Ja, want Ewout, er is nogal wat gaande in de klassieke muziekwereld. En daarom hebben we een speciaal ingelast klassiek nieuwsblok. Straks om 3:30.
15: Ah ja.
16: En het zou voor mij heel veel betekenen als jij dat zou willen voordragen.
15: Ja, voor mij ook trouwens. Ja,
16: okay. Ja, voor jou ook. Ja,
17: ja, ja, nou, dat kan ik niet weigeren dan natuurlijk. Hè. Ja. Als dat zoveel betekent voor jullie.
16: Ja.
17: Ja, dat doe ik.
16: Ja, om het wat gewicht te geven ook. Fantastisch.
15: Ja, ja. En het heet Kort Klassiek, hè?
16: Kort Klassiek Nieuws.
15: Kort Klassiek,
16: ja.
15: Kort Klassiek,
16: ja,
15: Nieuws.
16: Hoe het is eigenlijk.
15: Heb jij wel eens Klassiek Nieuws gedaan?
17: Nou ja, ik ben wel eens te horen op radio NPO Klassiek.
15: Ja, maar niet specifiek Klassiek Nieuws, hè?
17: Niet specifiek Klassiek Nieuws, nee. Nee, nou, dat zou nieuw zijn voor mij. Ook leuk. Ja.
15: Hoe laat spreken we af? Zetten we de klokjes gelijk?
16: Ja, om 3:30. Ik heb hier de tekst van het bulletin.
17: Oké, okay, nou, dus daar kan ik wel wat mee.
16: Perfect.
17: Ja,
15: geweldig. Dankjewel.
16: Dankjewel.
15: Dit is toch leuk, Tim?
16: Dit is fijn, ja.

0: Ja, het is leuk. Ja, Tim zegt net, die kaartjes zullen ook wel oerend hard gaan.
1: Nou, inderdaad, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, maar wat wel heel erg leuk is, dat we op deze manier wel kunnen inspelen op de actualiteit. Want we hoorden net van Ewout de Jong, die zometeen natuurlijk het klassiek nieuws gaat doen. Hier om 3:30, hè?
1: Ja, om 3:30.
0: Ja, vind ik leuk. Dat is nog nooit eerder gebeurd, denk ik.
1: Nee.
0: Oké, dan hadden we natuurlijk wel als eerste plaat gepland Go Like Elijah. Als mensen zich daar heel erg op hebben verheugd, dan kunnen we die nog eventueel later ook nog plaats van maken.
1: Ja. Dus ik wil me al aanmelden.
0: Wat?
1: Ik wil me al aanmelden.
0: Of was het maar omdat jouw moeder...
1: Chai Coltrane...
0: Lijkt.
1: Ja.
0: Lijkt,
1: toch?
0: Ja. Goed, lieve reizigers, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis. Onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus nog steeds aanwezig Dimmers. Dimmer, goedlachse buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Uit Arnhem komt hij. En ook hier aanwezig touranimator, geluksanimator. Het asfalt fluistert zijn naam, Tim Dame.
1: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Het wordt geapplaudisseerd worden.
1: Dankjewel. Taco die stapt in. Die zegt heerlijk, net klaar met de tuin. En nu even uitrusten in de bus met heerlijke muziek. Wat? En ook Dick Terpstra is ingestapt vanuit Zuid-Frankrijk. Gelukkig is er airco in de bus, want moeder, wat is het heet. Hele campings branden hier spontaan af. En 3000 mensen zijn al geëvacueerd. Dus eruit.
0: Hij zit in Saint-Cyprien, geloof
1: ik. Ja, inderdaad. Ja, ja. Zo, wat een nieuws zeg. Ja. Nou, toch welkom in de bus. Maud is ingestapt in Amsterdam en zit nog even met een laptopje op schoot in de bus.
0: Ja, Freek die zegt hallo allemaal. Ik ga ook maar even achter in de bus zitten. Wel het bank en... Wat zegt hij nou? Hallo allemaal, ik ga ook mee, maar ik maak achter in de bus wel het Bank om Boom project af. Groetjes van Freek uit de Molvan.
1: Bank om Boom?
0: Ja, dat vind ik zo leuk. Dat zie je in Nederland ook wel. Een boom?
1: Ja.
0: Dan doe je dan zo'n bank omheen. Dus meestal zo'n ronde bank. Heel gezellig.
1: Dat is nog niet makkelijk hoor, rond houtsnijwerk.
0: Nee, gaat vaak mis.
1: Ja.
0: Gaat vaak mis.
1: Inderdaad.
0: Freek, hou ons in ieder geval op de hoogte als het klaar is. En jij kunt ons laten weten wie je bent en waar je bent.
1: Ingecheckt. Hey? Ja, zeker.
3: Dit is tot 4:00 de Magical Mystery Tour.
4: Oh. Ich frage mich mal ab, wie geht's dann unsere Kodo, der Dritte aus der Sternemitte?
5: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: Viel Spaß.
1: Döf. Hè?
0: Viel mehr Spaß.
1: Kodo. Hebben we al heel lang niet gedraaid, hè?
2: Nee.
1: Al heel lang niet. Volgens mij nog nooit in de bus gedraaid.
2: Ik dacht het misschien één keer. Hooguit, ja. Maar.
1: Nou, het is hartstikke leuk om dat weer eens te horen.
2: Nou, zeker weten.
1: Lieve mensen, je luistert naar de Magical Mystery Tour. En verdrietig nieuws. Afgelopen week kregen wij het bericht dat onze vaste reiziger Dirk Vos is overleden. Ik ken hem al, denk ik wel 30 jaar of zo. Dat hij in alle programma's die ik in ieder geval heb gepresenteerd, daar kwam hij. En toen jij erbij kwam bij de Staat, was hij ook regelmatig te gast.
2: Ja.
1: De ene keer weette hij Dirk Vos. En soms dat ging een beetje van zijn humeur af ook, hè. Dan was hij in één keer DJ.
2: Ja.
1: Dan noemde hij zich DJ Vos en Dave Vos. Maar vaak was het toch ook Dirk Vos. En ik had altijd het idee, als hij als Dirk Vos ondertekende, dat hij zich lekker in zijn vel zat. We kregen een bericht van zijn zus Helene. En zij schreef ons het volgende. Dat wil ik toch even voorlezen. Dirk was al tientallen jaren een hartstochtelijk radio- en muziekliefhebber en een grote fan van NPO Radio 5, in het bijzonder van jouw programma's. Hij heeft ons, zijn beide kinderen en mij, vaak genoeg laten delen in zijn bijdrages aan veel programma's en ook aan zijn interacties via de radio met jou. Zijn contacten bij de radio zijn heel lang een wezenlijk onderdeel van zijn leven geweest. En het is daarom ook dat ik je op de hoogte stel van zijn overlijden. Daar dank ik je voor, Helene. En ik wens iedereen, alle vrienden en alle familieleden van Dirk Vos heel veel sterkte de komende tijd. En altijd natuurlijk.
2: Als ode aan Dirk Vos willen we graag een korte podcast laten horen die hij maakte voor de Staat van Stassen in 2022. Toen kondigden we die zo aan. We gaan luisteren naar een podcast over de zomer met Summer in the City als afsluiter. Een lichte verwijzing naar de titel, naar een vrouw en dat alles omlijst met zijn stem. Precies op de juiste manier ingesproken, opgenomen in het altijd zonovergoten Amsterdam. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten, doe je ogen dicht en laat je inspireren door de korte podcast van Dirk Vos.
3: Op zomer ontkronen zomerkoninkjes. Het zijn allemaal zomerse woorden. Het zomerste woord dat ik ken is wel zomerjurk.
4: Waar ik naar verlang vandaag. Een frisse zomerjurk te dragen met blote schouders, een uitgesneden hals en rug en vooral goed los om de heupen. Waarmee ik dan de tuin in loop, de zon schijnt warm, maar de wind houdt het draaglijk en brengt de jurk in beweging. En dan ben jij er natuurlijk ook, die de jurk al even mooi vindt. En samen trekken we hem uit en hangen we hem aan een tak. En liggen te kijken in het gras, naar zo'n frisse zomerjurk in een boom. Daar verlang ik het meest naar vandaag.
3: Dankjewel Miet Ooms uit Herk de Stad dat je dit vanmiddag voor me hebt voorgedragen en opgenomen en opgestuurd. En dankjewel Jo Govaert uit Leuven voor het gedicht. Jo schreef het in 1994 toen ze 22 jaar was. Poëzie laat de zomer zweven, zwerven, zwelgen, zwenken en zwaaien. En vanmiddag was ik in mijn buurttuintje en in het midden staat een grote boom, een robinia. Een prachtig is die. En als je nu weer eens buiten komt, kijk dan eens goed om je heen naar alles. En neem de tijd en loop eens niet, zoals altijd gedachteloos, al die bomen voorbij. Kijk er eens aandachtig naar hoe mooi bomen zijn en hoe bijzonder. En dan zie je dat geen enkele boom hetzelfde is, net als mensen. En let dan ook speciaal op alle vrouwen in zomerjurkjes, op alle meisjes die ijsjes eten. Een kusje voor Jo en voor Miet. Mwah. Ha!

moment. Van waar gedreven naar waar. Even, mijn lief, even zijn wij maar bij elkaar. Van het eeuwige vergeten is dit ene ogenblik al wat wij zullen weten. Jij, mijn lief, en ik,

0: hier rijdt die bus lekker op.
1: Nou,
0: hè,
1: inderdaad, ja. Zo.
0: Het is toch anders als je in een bus zit en er gebeuren dingen en je hoort muziek.
1: Ja.
0: Daarom zeg ik, kom een keer de bus in en check je in.
1: Ja, probeer het eens.
0: Het kan allemaal via de NPO Luister hebben. Zoals John bijvoorbeeld, die zegt hier, of John kan ook.

0: Hallo allemaal, ik luister al een tijdje naar jullie, maar ik kon nu pas instappen vanuit Den Haag. Groetjes John, en we vinden het heerlijk dat je erbij bent,
1: Geen
0: John.
1: Geen probleem, ja, tijd is ook maar relatief.
0: Zeker. Tim, jij zei laatst, zeg maar, is het niet leuk om een keer een blokje spontaniteit te hebben?
1: Ja, gewoon gedwongen spontaniteit eigenlijk.
0: Ja, en daarmee zeg je eigenlijk van, zet die lijn eens open. Of bellen ze iemand op, ja, die niet verwacht dat we hem of haar zullen bellen.
1: Het gebeurt nauwelijks meer in Hilversum.
0: Nee,
1: maar gewoon is de boel laten. Spontaniteit. Ja.
0: Alles wordt in Hilversum, zo logisch, ik snap het ook wel. Maar alles wordt van tevoren voorbereid. Ja. En vroeger eigenlijk nog veel meer, laten we wel wezen.
1: Ja,
0: in de jaren 50 werd alles uitgeschreven.
1: Ja. En dan, dan verdwijnt die spontaniteit eigenlijk.
0: Ja. Ja, en ter voorkoming van die verdwijnende spontaniteit, ja, mogelijk verdwijnende spontaniteit, hebben we dit blokje.
1: Ja.
0: Had je ook een titel voor het blokje?
1: Blokje spontaniteit, gewoon. Ja. En ik heb een telefoonnummer.
0: Ja, nou, die gaan we bellen. En hij weet niet dat we bellen.
1: Nee.
0: En we bellen met, dat is misschien wel goed, want anders denkt diegene van, hey, de telefoon gaat over en ik weet niet wie het is. Maar dat zijn wij dan.
1: Ja. Moeten we zijn naam even noemen?
2: Dit is de
0: 50PLUS Mobiel voicemail van Bert de Bel.
1: Ja. Hey, jammer dat hij niet opneemt, maar ja, dat is hè, met de spontaniteit.
2: Na de toon.
0: Ja. Ja, we spreken nu iets in, Bert Bel. Of Bert de Bel uit Den Bosch. Overigens stuurde hij ons een appje. Met een warme groet. Daar eindigde het appje mee. Maar hij wilde wat. Of je wilde wat. En kun je even zeggen wat hij wil? Want ik weet niet meer.
1: Ja, hij wil graag een zomerplaat aanvragen. En wel het nummer Palco van Gilberto Gil. Uit 82. Afkomstig van het album Loire. En dat wilde hij graag horen. Hij vindt een geweldige intro. Daar moeten we echt op letten.
0: Ja.
1: En hij wenst ons een warme groet vanuit Den Bosch.
0: Ja. Ja, nou, eens even de vraag, Tim. Want jij bent een beetje, zeg maar, de coördinator van dit blok. Draaien we dan nu ook de plaat? Of wachten we tot Bert de Bel ons terugbelt?
1: Ja, dan kunnen we hier spontaan nu beslissen.
0: Ik heb zo'n zin in dat nummer, hè?
1: Oké. Okay.
0: Ik kan ook.
1: Zullen we nog even mee wachten dan?
0: Nou, we kunnen ook zeggen van, er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, maar daar hebben jullie nou Go Like Elijah niet gedraaid.
1: Ja, laten we dat doen. In godsnaam eerst doen en dan wachten we even af of Bert nog contacten met ons opneemt.
0: Ja, en als hij dat doet, dan gaan we Palco draaien.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Perfect.
0: Nou, hebben we eigenlijk iedereen gelukkig gemaakt?
1: Dat is het mooiste.
0: Ja, hier is de moeder van Tim Dame. Go Like Elijah. Zij komt.

0: Mijn naam is Inge Fris en ik speel mee aan het Magical Mystery Tour spel op magischspel.nl. Makkelijk en leuk.
1: Speel ook mee.

0: dat is leuk. Ja, dat maakt Tim Damen een touranimator. Want hij zet tegen iedereen meeklappen met die klikkende vingers. Knippende vingers. Ja, dit is zo grappig om dit te horen. Want je draait meestal dus de live versie. Maar deze is ook echt heel leuk. Cheap Trick, I Want You To Want Me. En daarvoor draaiden we dus Go Like Elijah van Chai Coltrane. Eens even kijken, hoe laat is het? Het is op dit moment is het 34 minuten over 3. Het is tijd voor een extra ingelast klassiek nieuwsbulletin en daarvoor is hier in de bus aangeschoven Ewout de Jong.
1: NPO Klassiek.
2: Klassiek nieuws.
1: Dat voel je.
2: Met Ewout de Jong.
3: Ja, het is 3:55. Mijn naam is inderdaad Ewout de Jong. Dit is het kort klassiek nieuws. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Ewout.
4: Goedemiddag.
3: Omroep KRO NCRV komt met een nieuwe podcast over klassieke muziek. In Al dit wil meer klassiek zoekt presentator Aldit Hunkar naar de verhalen achter beroemde composities.
5: De verhalen, de roddels en achterklap, maar ook de feitjes die schuilgaan achter de meest geliefde en mooiste klassieke muziek. Muziek die misschien iedereen wel kent, maar waarvan niet iedereen alle details weet. En daar zijn wij dus voor.
3: Aldit maakt de podcast samen met muzici en muziekredacteuren van NPO Klassiek. Of je nu alles al weet van Bach en Mahler of nog nooit een noodklassiek hebt gehoord, deze podcast is er voor zowel de beginner als de kenner. De eerste aflevering van
5: Aldit wil meer klassiek
3: is vanaf maandag te beluisteren via NPO Luister en alle andere podcast-apps. Actrice Carice van Houten is zaterdag voor het eerst te horen op NPO Klassiek. Ze presenteert samen met haar oom, radiomaker Stefan Stassen, het programma Een Goedemorgen Met. De twee draaien favoriete werken en onbekende klassieke stukken die ze zelf hebben uitgekozen. En die keuze is persoonlijk geworden.
6: Dit leeft een hele eclectische ochtend, denk ik. Ja. Met heel veel toch wel sentiment, zou ik willen zeggen, voor beide ouders. Jouw moeder en van mijn vader.
3: Ja, muziek als familieverhaal dus. En Stassen ligt alvast een tipje van de sluier.
7: Ik zag al stukken van Edgar Elgar van jouw vader. Dus dan weet ik, nou niet van jouw vader, maar heeft jouw vader. Daar ken ik het verhaal van ook. Dus dat ga je dan straks vertellen.
6: Ja.
7: Dus daar verheug ik me nu al op. En ik ga natuurlijk een verhaal vertellen over André Rieu bijvoorbeeld. Over mijn moeder. En dat is dan ook weer mooi, want ik ken haar vader, heb ik heel goed gekend. En zij heeft natuurlijk mijn moeder weer heel goed gekend.
6: Ja, ja. De cirkel is rond.
3: Het programma is zaterdag van 10 tot 12 te horen op NPO Klassiek. Tot zover kort klassiek nieuws.
0: Ja, dankjewel Ewout.
4: Oh, dankjewel.
0: Ja, dit is toch heerlijk, vond ik dit, zeg.
4: Nou, inderdaad.
0: Dus voor herhaling vatbaar wellicht.
3: Ja.
0: Toch?
3: Geen probleem.
0: Dankjewel Ewout.
3: Graag gedaan.
0: En tot, nou moet je opschieten, want over vier uur ben je er weer, hè?
3: Om 4 uur ben ik er weer.
0: Met het normale nieuws tussen aanhalingstekens.
3: Het normale nieuws.
0: Dankjewel.
3: Tot straks.
0: Wat wou je zeggen, Tim?
4: Nou, als je ook klassiek nieuws hebt, hou ons op de hoogte.
8: Ik rij een onver...

0: Ja, echt. Het was fijn. Er is hier gedanst in het gangpad van de Magic Community Tourbus. En dat gebeurt vaker op Ricky Martin. En met name dit nummer, Maria. En daarvoor, mijn grote held Cornelis Vreeswijk met Bakker de Baksteen. Tim, zullen we even een klein kort spelletje doen? Of even iets vragen aan de mensen in de bus?
1: Nou, ben benieuwd. Ja.
0: Of iedereen, ja, je hoeft niet mee te doen, maar we vragen het even aan iedereen. Wil iedereen intikken? Even een appje sturen en dan met de volgende tekst. Tourpool.
1: Ja, moet je dan eens opletten wat er gebeurt.
0: Ja, en iedereen die meedoet, onder alle mensen die meedoet, floten we een floatingpen.
1: Onder alle mensen verloten we er een.
0: Ja, onder eentje.
1: Hartstikke mooi. Ja.
0: Goed, dan is het op dit moment alweer 45 minuten over 3. Dat gaat snel allemaal, hè?
1: Nou, inderdaad, zeg. Ja,
0: ja, want het is wel de bedoeling. En ben jij klaar voor je doorgeefvraag?
1: Ja, daar ben ik. Mooi. Zeker.
0: En
1: ja.
0: Het is dit keer een hele lange vraag.
1: Ja, het is wat langer, maar het is ook een grote gast.
0: Oké, okay. Ja. Zometeen na 4 uur hoor je.

0: is inmiddels, dat hoort er helemaal bij. En we hebben de vraag extra lang gemaakt. Dat heeft ook met de vrouw te maken die te gast is. En dat is niemand minder dan Corrie Konings. En jij hebt een vraag voorbereid. Ja. Ik zet de muziek wat zachter. Dan kun je je helemaal concentreren dat je geen fouten maakt. Nee, dat wil je niet bij zo iemand.
1: Ik heb het een paar keer geoefend, dus ik hoop dat het goed gaat.
0: Ja.
1: Oké, daar komt ie. Beste Corrie, het begon allemaal als kapster in Sint-Willebroort, maar op je 19e verandert alles. Met Corrie en de Rekels scoorde je Huilen is voor jou te laat. 41 weken stond je onafgebroken in de top 40. Daarna ging je solo en hoe? Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Adios amor, mooi was die tijd. Het duet met Frans Bauer, hit na hit na hit na hit. En in 2002 werd je benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Je zong de titelsong van New Kids Nitro, werd publiekslieveling in Expeditie Robinson en vorige maand nog kreeg je een gouden award omdat je, ik krijg een heel apart gevoel van binnen, na 50 jaar de 10 miljoen streams op Spotify passeerde. Een nieuwe generatie zingt je gewoon weer mee. Je bent nog steeds de onbetwiste koningin van het Nederlandse levenslied. Jij lijkt alles te kunnen, Corrie. Zingen, overleven op een onbewoond eiland. Je kunt zelfs rappers laten swingen. En daarom is de doorgeefvraag: wat kun jij nu nog niet, maar zou je dolgraag willen kunnen?
0: Fantastisch, wat een vraag zeg hij.
1: Ja, poeh. Ja. Het is de langste doorgeefvraag ooit, denk ik. Ja.
0: En ook nog met inhoud. Dat is fantastisch. Het antwoord op die vraag hoor je, hoop ik, misschien wel zo meteen al in het eerste uur. Maar het kan ook het tweede uur zijn. Ja. Ze blijft
1: wie
0: op
1: weet,
0: twee uur.
1: Spannend altijd. Ja. Ik hoop het wel.
0: Ja. Wij luisteren altijd. Het is hartstikke gezellig met z'n allen te luisteren naar de Weekendborrel.
1: Ja.
0: Goed, komt er al wat binnen? Tourpool. Oh, er komt heel veel tourpools binnen. Via de MBO-luisterapp, tik gewoon even in Tourpool. Ja. Maakt niet uit hoe je het schrijft. Tourpool.

0: tijdje niet gedraaid, deze Evergreen in de bus. En dat doet deze Evergreen goed. Want nu hoor je weer in één keer wat een geweldig nummer het is. En we hadden de speakers hard staan. En toep, toep, ja. Toep. Het is toch geweldig. Ja, massaal weer gereageerd op onze oproep om Tourpool door te geven via NPO Luisterapp. En de NPO Luisterapp, en dat is gebeurd. Ja. En nu is het aan jou om iemand uit te kiezen.
1: Nou, ik heb iedereen hier in deze bak gedaan, dus alle namen zitten erin. En ik ga er gewoon een briefje uithalen.
0: De tijd, hè?
1: Pak deze.
2: Oh, Bouke Bakker.
0: Nee!
2: Bouke Bakker, gefeliciteerd. Bouke Bakker. Jij krijgt een floating pen.
0: Gefeliciteerd, Bouke.
1: Maak je team aan.
0: Hè?
1: En maak je team snel aan, want je hebt nog maar één dag.
0: Zeker.

0: wat een heerlijk einde van deze prachtige busrit. Voor de eindtekst geef ik het woord aan Tim Damen. Veel succes.
1: Tot zover deze vijfdimensionale geestverruimende radioreis. Deze werd je belangeloos aangeboden. Namens de reisleiding zeg ik dan ook bedankt voor uw komst.
0: Morgen is er weer een Magical Mystery Tour.

0: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
1: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: 4e zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is precies 4:00. Dit is het Radio 5 NOS Journaal met Ewout. Goedemiddag.
18: Goedemiddag, Corné. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten. Blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het gaat bijvoorbeeld om obligaties, zegt economieverslaggever Roland Muller.
19: Stel je voor, een jaar geleden leende ABP nog 29 miljard euro uit aan de Amerikaanse overheid. Dat was een half jaar geleden al een stuk minder geworden, 19 miljard. Daar is nu iets meer dan 4 miljard van over. Dus ze lenen een stuk minder geld uit aan de Verenigde Staten. Daarnaast hebben ze ook aandelen verkocht. Ze hebben zo ongeveer 111 miljard aan aandelen in Amerika. Dat hadden ze. Daar moet je iets van 10 miljard van afhalen.
18: Dat zijn vooral aandelen die ABP heeft in grote Amerikaanse techbedrijven zoals Nvidia en Apple. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 plekken honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien daarna ontstond een zuurstoftekort in het water. Vooral baarzen, voorns en stekelbaarsjes zijn doodgegaan. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Het gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen het in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. En een kringloopwinkel in Dokkum moet tijdelijk de deuren sluiten omdat er veel te veel spullen binnenkomen. Mensen brengen massaal hun oude troep naar de kringloop, met nadruk op troep. Want het meeste moet naar de stort, zegt de eigenaar van de kringloopwinkel.
4: We krijgen zoveel goed binnen en onze afvalstroom rennen vast. Dus we kunnen het niet meer kwijt. En net alleen, we krijgen te veel goed om in de winkel te verkopen.
18: Ja, er zijn ook te veel bruikbare spullen. Die kunnen ze niet allemaal kwijt in de winkel in Dokkum. De komende maand gaat hij dus dicht om even ruimte te maken en alles te reorganiseren. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden.
16: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: Goedemiddag Cornelis, goedemiddag Luisterend Nederland, liefhebbers van Nederlandstalige muziek en in Nederland gemaakte muziek tussen nu en 6 uur. Een kerstverse aflevering, een zomerse aflevering van het gezelligste programma op NPO Radio 5, de Weekendborrel.
1: Yes, met vandaag de gast, speciale gast Jan.
0: Corrie Konings.
1: Corrie Konings komt langs. Ze is al in de house, Chantal is even naar beneden, want we hebben deze week Chantal, want Bart, onze protégé, is er niet.
0: Nee, die is...
1: Hij heeft vorige week de grootste fout van zijn leven gemaakt.
0: Hij heeft voor het altaar gestaan en hij heeft gezegd, ja, ik wil.
1: Ja.
0: Ja. Daarna heb ik niks van hem gehoord.
1: En hij is in Amerika op dit moment. En ik geloof dat Donald Trump hem nooit meer laat gaan. Dus,
0: dat denk ik ook.
1: Hij denkt dat rode haar van Bart, dat wil ik ook hebben. We gaan het doen 2 uur lang. Alleen maar Nederlandse producties, Nederlandstalige liedjes. Suggesties zijn altijd welkom. Ik ben vanmorgen nog begonnen in de arbeidsvitamine over de punaise in de app.
0: Ja, ja.
1: Als er nog vragen zijn over de punaise, het is hartstikke makkelijk. Je kan zeg maar Radio 5 vastzetten in de app NPO Luister. Door op de punaise te drukken. En dan blijft hij dus vast in je scherm staan.
0: Dat is wat je wil hebben eigenlijk.
1: Dat is wat je wil hebben. Maar er waren heel veel vragen over. Maar heb je nog vragen over de punaise? Wend je tot Jan via de app NPO Luister.

0: zomernachten. En zij is binnen, dames en heren, onze gast van vandaag, Corrie Konings. Corrie, ondertussen alweer 60 jaar in het vak. 60 jaar?
1: Ja, ik weet het niet meer van wanneer dat we het moeten gaan tellen. Want ja, ik heb in een band gezeten.
2: De Mooks zat je in, ja.
1: In de Mooks. Ja. Dus dan zit je bijna aan 60 jaar, ja. Ja.
0: Bizar. En ja. Wat is jouw, dat vraag ik me altijd af, wat is jouw schoonheidsgeheim? Is dat oil of horlaas of wat? Geen rimpels, geen...
1: Mijn moeder die deed dat altijd, die gebruikte dat voor haar gezicht, ja.
0: Echt waar?
1: Ja, of Nivea, mag Nivea, je dat zeggen allemaal?
2: Ja, het is er al uit.
0: Ja, het is er al uit.
1: Maar ja, ik denk dat wij dat gewoon in de genen hebben. Mijn moeder zag er ook nog zo goed
0: uit. Goede genen.
1: Maar ja, je verzorgt je wel heel goed, hè?
0: Ja,
1: dat hoort
0: zeker.
1: Er wel bij, ja.
2: Ja, je bent niet op de bus terug, hoor. Nog lang niet.
0: Maar misschien is het een beetje een linkervraag natuurlijk, maar er is niet gesleuteld, zeg maar.
1: Nee.
0: Niet gesleuteld.
2: Het is ook natureel.
0: Nee, dat kan tegenwoordig. Ja, dat kan tegenwoordig.
2: Het is makkelijk, tuurlijk.
0: Een botoxje hier en een beetje trekken daar. Dat kan allemaal. Maar puur natuur.
1: Ja.
0: Goede genen.
1: Maar dat is puur natuur. Ik heb natuurlijk, toen ik heel jong was. Ik was denk 34.
0: Ja.
1: En dan had ik allemaal wallen onder mijn ogen.
0: Oh.
1: En, dus die heb ik even laten weghalen.
2: Ja, maar goed.
0: Ja, dat is al zo lang geleden.
1: In koor.
0: Maar goed, 60 jaar in de business en alweer een hit te pakken met Er hangt iets in de lucht, Amore. Die gaan we straks draaien natuurlijk.
1: Lekker.
0: Dat is toch bizar?
1: Ja,
0: dat maakt toch gewoon helemaal niemand mee?
2: Hoe doe je dat, 60 jaar in deze business?
1: Ja, gewoon door blijven gaan. En gewoon lekker gezellig met iedereen meedoen.
2: Want jij houdt echt van je vak, hè, Corrie?
1: Als
2: ik jou tegenkom een aantal keren per jaar op de bühne, jij straalt echt op het moment dat jij gaat zingen.
1: Omdat ik het met plezier doe. En ook altijd, ja, en vooral nu ook, want de jongere mensen zijn er ook allemaal bij gekomen. Van 13 jaar, ook 18 jaar. Ja. En gaan zo door, ouder. En als je dat dan eigenlijk ziet en hoort hoe de mensen dan zo met je meedoen, ja, dan krijg ik daar
2: echt... Dat is toch een cadeautje eigenlijk? En dan krijg je eigenlijk een apart gevoel van binnen.
1: Daar heb ik al...
0: heb je al heel erg lang... maar Corrie, ik kreeg laatst van vrienden kreeg ik een filmpje doorgestuurd. Jij was volgens mij bij een tractor-pooling-avond of zo in Brabant ergens. Dat was zo'n gigantisch festival en dan stond jij op het podium met... ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Het is toch bizar dat er dan 2.000-3.000...
1: Elshout.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, dat was de zeepkistenrace.
0: Oh, dat. Ik heb in elk geval iets gezien.
1: Dat was echt gezellig.
0: Ja, dat was goed.
1: En leuk, het bliksem erbuiten, maar we mochten nog doorgaan. Dus, en toen is het weggegaan, dus dat was alleen maar een heerlijke avond.
0: Ja, in Brabant ergens, dat was zo'n gigantisch festival... en dan stond jij op het podium met... ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Het is toch bizar dat er dan 2.000-3.000...
1: Elshout.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, dat was de zeepkistenrace.
0: Oh, dat. Ik heb in elk geval iets gezien.
1: Dat was echt gezellig.
0: Ja, dat was goed.
1: Leuk, het bliksem erbuiten, maar we mochten nog doorgaan. Dus, en toen is het weggegaan, dus dat was alleen maar een heerlijke avond.
0: Je had gewoon een extra lichtshow, zeg maar.

0: Ik zeg de meest eclectische show van de Nederlandse radio. We draaien Nederlands product, maar dat kan van alles zijn. Volkse muziek. En ook Tower. Jan en ik dachten altijd van, nou, dat is gewoon de band Tower, that's it. Maar het is gewoon Katapult.
1: Ja, het is echt Katapult dit. Katapult uit Leiden, die hebben zich regelmatig bemoeid. En dat kan je ook goed luisteren. Als je goed luistert, dan hoor je het ook, dat zo is.
0: Precies. Tower and See You Tonight. En daarvoor nog Corrie Konings. De hele studio ging mee.
1: Ja.
0: Heel apart gevoel van binnen. En Corrie is vandaag onze gast. Zo ontzettend lang in het vak al. En Jan, je hebt ook nog een hele bijzondere track uitgezocht. Die
1: we gaan draaien. Zo meteen gaan we dagen en nachten draaien. Dat is namelijk een van mijn favoriete platen van Corrie en de Rekels uit begin jaren 70. En dit was destijds in 1972 kort de laatste van de Rekels die jij maakte. Voordat je solo ging. Ik blijf op je wachten.
2: We zijn 4 jaar samen geweest. Ja. En daarna ben ik op solo tour gegaan eigenlijk. Ja. Maar die foto's zijn allemaal in zo'n reeks gemaakt ook. Want wat ik je net ook al vertelde. We kwamen van een optreden terug. Het was al 4 uur.
1: 4 uur 's nachts.
2: En dan moesten we in Utrecht toch maar even foto's maken. Want er was verder geen tijd. Dus hebben we nieuwe foto's gemaakt. Ik had een witte jurkje, hadden ze voor mij uitgekozen. Was veel te wijd, met knijpers vastgemaakt van achter. Dat zag je toch niet voor, hè. Dus, maar wel een leuke tijd was dat. Ja, absoluut. Maar die single was ook geweldig.
1: Ja, prachtige plaat dit, dagen en nachten. Ja. Gaan we zo meteen draaien uit de tijd van Corrie en de Rekels. Ja, Corrie, jij gaat natuurlijk al zo lang mee. En ook voor de luisteraars van NPO Radio 5. Jij realiseert je toch wel dat je een onderdeel bent van hun leven. Van hun muzikale leven, van de luisteraars, hè?
2: Zo lijkt dat wel, ja. Want als je dan al bijna 60 jaar zo in het vak zit, dan maak je ook veel mensen mee die er dan allemaal nog zijn. En dan zeggen ze, oh ja, wat leuk. Ik zeg, jij bent er ook nog, weet je wel.
1: Ja.
2: Jij ook, zeggen ze dan tegen mij. Ik zeg, nou, gelukkig wel met z'n allen. Ik zeg, maar dan hebben we allemaal best wel veel meegemaakt. En leuke dingen meegemaakt ook.
1: Ja, en jij bent je hele leven zangeres geweest. Je hele leven, als je dat niet was geworden, wat was je dan gaan doen?
2: Nou ja, ik was eerst kapster. En daar heb ik dan een opleiding voor gedaan. En dat heb ik ook behaald. Dus dat was de bedoeling dat ik dat ging doen.
1: Je had altijd nog iets om...
0: Een soort van cynica.
2: Maar cynica eigenlijk ook, hè?
0: Ja, zo kapster, ja.
2: Ja. Ja, dat kan zo goed, hè? Dat is makkelijk, hè?
0: Ja, dat zie je aan mij.
2: Ja, je hebt de tondeuzen opgezet.
0: Ik heb eigenlijk een gigantische bos met haar, maar dit is het werk van Basilicus, zeg maar.
2: Je had vroeger zeker heel veel krullen.
0: Ja, zeker. Heel veel krullen. Ja, geweldig. Die dagen en nachten, Jan, wat zijn de details van deze plaat?
1: Ja, dit was de laatste single van... Dat staat echt op de hoes. Het werd aangekondigd als de allerlaatste hitsingle van Corrie en de Rekels. Want Corrie ging van de Rekels af na 4 jaar. 4 jaar met succes. En gouden platen en heel veel hits. Honderdduizenden platen verkocht en singles verkocht. Al die platen waren grote hits, zonder het te weten. Fantastische plaat natuurlijk.
2: Ja, blijft ook een geweldig nummer.
1: En dit was de allerlaatste. Corrie, je ziet dat het staat op het hoesje. De allerlaatste single van Corrie en de Rekels.
0: Corrie en de Rekels, ja. Dat heb je nu niet zelf opgezet?
1: Nee, het is echt van de platenmaatschappij. Van 11 provincie is het uit die tijd.
2: Ik heb het er nu aan van het liedje van Igorowitz.
1: Ja. Die zat er net voor.
2: Ook een leuk nummer, hoor.
1: Ja, en alle teksten van Pierre Gardner, hè?
2: Ja.
1: Hoe ging dat in die tijd, Corrie? Pierre ging dan, kwam naar je toe of hij hield het voor je, hield het tegen je aan of zei hij, je moet het gewoon gaan zingen?
2: Nou, maar hij had gewoon zoiets van, ik trek gewoon een jasje van jou aan, als het ware. En dan ga ik gewoon schrijven en dan komt er wel iets uit. En dat was ook elke keer zo. Elke keer kwam er een heel mooi lied uit.
1: Ja, deze ook, Corrie.
0: Ja, geweldig, hè?
1: Kippenvel.
0: Zal ik hem draaien voor
1: je? Draai maar. Start hem maar.

0: Ja, dat waren ze weer, Corné.
1: Ja, ze hebben gebeld bij Tower, See You Tonight. Leuk dat je dat zegt, maar wij willen onze eigen muziek horen. Catapult en Remember September op NPO Radio 5. In de weekendborrel met Jan en Corné zonder Bart. Ik moet er nog even goed uitleggen. Bart is vorige week getrouwd.
0: Ja, de warmste dag van het jaar.
1: Ja, de warmste dag van het jaar. Ook dat nog met zijn pakken en zijn stropdas en zijn hele hem aan houden. Ja. En hij had dus ook een jaar geleden, een hele trip gepland door Amerika met een camper en zo. En toen was zeg maar hotelkamer was 100 euro. Maar door Trump zijn hotelkamers nu 500 euro per nacht.
0: Ja.
1: En dan loopt hij helemaal leeg.
0: Hij loopt helemaal leeg nu, deze jongen.
1: Gaat hij helemaal failliet. Maar goed, als we maar lol hebben. En nou ja, je weet het met die huwelijken van tegenwoordig. Dat duurt even 2 jaar. Dus weer klaar.
0: De inkt is opgedroogd en dan zoeken ze weer een advocaat.
1: Dan is het weer klaar, ja.
2: Ik denk dat hij wel langer blijft.
0: Ik denk het ook wel, ja. Het is een even stabiele, een beetje conservatieve jongen. Dat komt wel goed.
1: Corrie, als je zo lang in de business zit, dan zie je ook die business veranderen. Wat zijn de laatste jaren, zeg maar, nou, vooral het laatste jaar, gaat het zo hard met Nederlandstalige muziek? Volgens mij is dat nog nooit gebeurd.
2: Het gaat als een speer.
1: Het gaat zo gigantisch.
2: Er komen ook steeds meer artiesten komen erbij. En ook met zijn geweldige stem. Dat is niet te geloven.
1: Nou, wie vind jij geweldig nu? Wat zijn de grote helden voor jou nu?
0: Is dat dan Sven Versteeg bijvoorbeeld? Of
2: nou
0: Samuel
2: ja,
0: Delft?
2: Sven Versteeg, dat vind ik natuurlijk een schatje. Ja,
0: die heeft een liedje over jou gemaakt.
2: Die kan bij mij niet meer kapot, hè? Nee. Dat is gewoon, ja, dat is ook een hele fijne fans ook. En heel gezellig.
0: Ja.
2: Nee, dat is hartstikke mooi. Ja, wat nog meer. Er zijn zoveel artiesten ook. En ik hoor ook dat ze... Barneveld, die heeft Rutger ook in één keer zo'n... Ja.
1: Nummer 1 dit. Ja, Justin de Wild met Cheerio op nummer 1.
2: Gefeliciteerd, jongen.
0: Ja, echt fantastisch, ja.
2: Ja, dat is toch geweldig. Ja.
1: Maar een hele goede zanger vind ik Jeffrey Hayes. En die kan echt goed zingen.
2: Die vind ik echt te
1: die
2: gek.
1: Die kan echt goed zingen. Zullen we Loco zo even doen?
0: Loco past
1: goed
0: draaien.
1: Bij het weer, ook perfect. Maar ja, goed.
2: Ik heb hem wel gevraagd. Ik zeg, oh, nou moet je ook eens een keer een liedje van mij schrijven.
0: Heel goed van jou, want hij schrijft heel veel van andere artiesten. Onder andere die grote heer Cheerio heeft die gemaakt. En ja, jij bent ook wel iemand die... heb je niet meer nodig. Maar toch, een klapper van een hit uit zijn koker zou mooi zijn voor die.
2: Mij maakt het niet uit of het een zetje nodig heeft. Als er maar een leuk lied uitkomt,
1: ja,
2: weet je wel.
1: Natuurlijk.
2: En dan kan hij gewoon te gek schrijven. Ja. En wie weet waar hij dan misschien mee aankomt.
0: Precies.
2: Ja, dat weet je maar nooit.
1: Zeg, Corrie, als je nou terugkijkt op jouw oeuvre, zeg maar. Wat is dan voor jou een hele mooie plaat die je echt heel erg... Ja, bij je hart zit, zeg maar.
2: Ja, dat zijn er meerdere natuurlijk. En dat nummer ook van Zoals Je Weet is ook een heel mooi nummer. Zoals je weet, hou ik nog steeds van jou. Benny Nijman vond dat ook altijd zo mooi.
0: Ja.
2: En dan heb je natuurlijk ook een Teken van Leven.
0: Ja. Is ook mooi, maar is ook al bijna 50 jaar oud, hè, een Teken van Leven.
2: Ja, dat was zo'n tijd geleden. Ja.
1: Bizar. Heb je nu, stel dat je ze nu zou moeten zingen, heb je nog moeite met teksten of...
2: Dat
1: vind ik altijd zo knap bij artiesten, dat ze al die teksten kunnen onthouden.
2: Een teken van leven doet mensen weer goed.
0: Een teken
2: van leven. En dan?
1: dan houdt het op. Adios Amor, hoe belangrijk was deze plaat voor jou, voor jouw carrière, in jouw carrière?
2: Ja, Adios Amor, dat was ook een fantastisch nummer. Samen met Tommy Peters, we hebben het laatst nog bij Muziekfeest op het Plein, hebben we het er nog over gehad. Ik zeg, Tommy, weet je nog? Ik zeg, toen dat lied eigenlijk voordat het uitkwam, ik ging naar huis toe en ik ging het met de gitaar nog eens even spelen. En ik bel hem op, ik zeg, het is te laag.
0: Oh ja?
2: Ja?
0: Vond je te laag?
2: Ja, maar dat kan niet, het is klaar.
0: Ja.
2: Ik zeg, ik krijg er geen kippenvel van. Ik zeg, maar als het hoger is, ik zeg, dan gaat dat veel mooier klinken met dat randje eromheen. En later zei hij wel, je hebt gelijk.
0: Okay,
2: en toen hebben we het opnieuw opgenomen.
0: Maar dat was een hit van een Duitse zanger, hè? Andy Borg. Dios Amor. En dat was in 1982 een klapper voor jou, Corrie.
2: Ja, geweldig.
1: De plugger ken ik ook nog, Jan. Dat was Willem van Schijndel.
0: Willem van Schijndel
1: was de plugger toen.
2: Van mij?
1: Ja, van die plaat.
2: Oh, echt?
1: Zeker, ja, dat goed, weet ik. Ik heb hem van hem gekregen. Dat weet ik nog als de dag van
2: gisteren. Ja, dat kon hij wel.
1: Dat vergeet ik niet.

0: een van de favorieten van Jan en van mij, maar dus ook van Corrie. Jeffrey Hazen, de man met de geweldige stem. Dit was Loco Loco.
1: Een geweldige artiest.
0: Ja, geweldige artiest, ja. Geschreven door Billy Dans, hè, dit.
2: Ja, ja.
0: De Nederlandstalige muziek zonder Billy Dans, dat is ook een probleem. Ik sprak hem laatst bij het muziekfeest in Moergestel. En hij zei, ik ga nu naar huis. En als ik thuis ben in Amsterdam, dan schrijf ik gelijk een liedje. Ik schrijf 12 liedjes per week.
1: Oh, serieus?
0: Ja, meestal 2-3 per dag of zo. 12 per week.
1: Bizar,
2: als iemand dat kan, ik vind het heel knap altijd.
0: Ja, maar ze moeten ook goed zijn natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, wij kunnen ook gaan zitten en even 2 minuten hoppa. Maar het moet wel goed zijn. Het moet wel goed zijn. En dat is zo bij Billy Dans.
2: Absoluut.
0: Goed, we hebben de doorgeefvraag nog van de Magical Mystery Tour. De show hiervoor van Stefan Stassen en zijn kornuiten. Dit is de doorgeefvraag voor Corrie.
3: Beste Corrie, het begon allemaal als kapster in Sint-Willebroort. Maar op je 19e verandert alles. Met Corrie en de Rekels scoorde je huilen is voor jou te laat. 41 weken stond je onafgebroken in de top 40. Daarna ging je solo en hoe? Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Adios amor, mooi was die tijd. Het duet met Frans Bauer, hit na hit na hit na hit. En in 2002 werd je benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Je zong de titelsong van New Kids Nitro, werd publiekslieveling in Expeditie Robinson en vorige maand nog kreeg je een gouden award omdat je, ik krijg een heel apart gevoel van binnen, na 50 jaar de 10 miljoen streams op Spotify passeerde. Een nieuwe generatie zingt je gewoon weer mee. Je bent nog steeds de onbetwiste koningin van het Nederlandse levenslied. Jij lijkt alles te kunnen, Corrie. Zingen, overleven op een onbewoond eiland. Je kunt zelfs rappers laten swingen. En daarom is de doorgeefvraag: wat kun jij nu nog niet, maar zou je dolgraag willen kunnen?
2: Ja, dat is dus echt een goede vraag.
0: Dat is echt een goede vraag. Wij komen nooit verder dan... Corrie, hoe is het met je? Was je vroeger kapper? Of houdt het
2: op vakantie?
0: Hoe was je vakantie? En de doorgeefvraag van de Magical Mystery Tour is altijd goed.
2: We laten het hierbij.
0: Het was een vraag van 3 seconden, maar de inleiding was 57 seconden.
1: Wat was de vraag weer? Nee.
0: Wat kan je niet en zou je heel graag willen?
1: God, wat kan ik niet?
2: Ben je handig bijvoorbeeld? Of
0: slecht in koken bijvoorbeeld? Of zo,
1: Maar ik doe altijd mijn best.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet subliem daarin.
0: Nee, maar is dat dan gewoon een aardappeltje? En zoals mijn moeder altijd had, slappe worteltjes. Ja, en alles doorgekookt, zeg maar.
2: Maar het wordt wel warm?
1: Het moet wel een beetje knapperend zijn.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat
1: vind ik wel lekkerder. Dan blijven de vitamintjes erin, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Maar ja, ik heb wel eens een tijd gehad dat ik wat meer gekookt heb. En dan zocht ik het altijd op, of online. En toen hadden we van die kookboeken dat ik dan iets uithaalde. Ik hield altijd heel erg van soepjes.
2: Soepjes?
1: Ja, okay. En dan maakten we zo van allerlei soepjes. Een mosterdsoepje of een julienne. Je hebt van die tomatensoep met crème. En asperges, dat vind ik heerlijk om te maken.
2: Maar dat kan je dus al. Dat kon je al.
1: Dat kan ik niet. Nou, de rest kan ik niet dan. Nee, ik weet niet. Er zijn zoveel dingen dat ik eventueel of niet kan, nooit gedaan heb. Ja.
0: Maar ja, de vraag is, wat kan je niet komen? En zou je heel graag willen? Ja. Bijvoorbeeld, ben je slecht in skiën en zou je graag willen skiën? Of
2: wil je nog een keer een taal leren, Italiaans of Spaans?
1: Skiën?
0: Chinees, ben je slecht in Chinees?
1: Skiën?
0: Ja, skiën, ja.
1: Ik heb altijd geskiet, ja.
0: Echt waar?
1: Dus ja.
0: Dus dat is ook al, dat kunnen we ook niet gebruiken als antwoord.
2: Eigenlijk is Corrie een soort superwoman, Corné.
0: De vrouw van 6 miljoen.
1: Ik ben nog nooit uit een vliegtuig gesprongen met een parachute.
2: Dat zou je toch misschien wel graag willen?
1: Ik twijfel.
0: Er is vast iemand die doet aan parachutespringen.
1: Ja, wordt het wel een tandem.
0: Er is vast iemand die doet aan parachutespringen en die ons kan helpen. Ja. Die gaat zich nu melden in de app NPO Luister, dat weet ik zeker. Om te springen met Corrie Konings.
2: Ja, en dan kunnen we inderdaad weer zeggen, er hangt iets in de lucht. Als Corrie springt.
0: Ja, precies, er hangt iets in de lucht. Want zo heet de nieuwe zeel.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 5 uur, zometeen nog meer weekendborrel met de Dolly Dots en Radio. Maar nu het nieuws met Ewout. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Corné. Verschillende getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Het gebeurde voor hun verhoor of erna, zegt de commissievoorzitter. En die noemt dat onacceptabel.
4: Op de eerste plaats voor de getuigen zelf en hun omgeving. Maar het ondermijnt ook de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen. En dit is niet goed en dit accepteren we ook niet. En dat signaal willen we afgeven.
3: Volgens hem is er contact met de politie en de beveiliging. Welke getuigen zijn bedreigd is niet bekendgemaakt. Bij de explosie en brand in een woning in Huizen gisteren is iemand overleden. De politie zegt niet of het gaat om de bewoner. Door de ontploffing werd de gevel van het rijtjeshuis weggeslagen. En er zitten gaten in het dak. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. Nou, over het algemeen kunnen burgers niet meer doen dan bezwaar maken tegen een boete. Maar tegen een verhoging is niks te doen. En dat klopt niet, zegt ook de advocaat-generaal van de Hoge Raad.
5: Nou, dat betekent dat je eigenlijk die verhoging zelf ook als een straf in de zin van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet zien. En tegen straffen moet je eigenlijk altijd als burger naar de rechter kunnen gaan om die te laten toetsen.
3: En andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten ook nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. En de zomervakantie in de regio Noord is begonnen vandaag. In Jouren werd het schooljaar vandaag officieel afgesloten met een vossenjacht. Een buitenspel waarbij je zo snel mogelijk op zoek moet naar verklede mensen. De kinderen uit groep 8 zijn de vossen. Deze 2 jongens hadden zich verkleed als oude mannetjes. Compleet met Oud-Hollands spelletjes is te zien bij RTV Spannenburg.
6: Wat de eerste spel hadden bedacht was toeperanden. En dan toen dachten we van dat is een heel oud spelletje. En toen kwamen we op oude mensen.
7: Waarom hebben jullie voor dit spel gekozen?
8: Nou, omdat die kinderen steeds op een telefoon tok-tok en YouTube zitten te kijken en spelletjes. Nou.
3: Ja, ze namen hun rol heel serieus, dat is duidelijk. Het weer, een mix van wolken en zon. Vanavond is het nog lang zonnig. In de nacht meer bewolking. In het noorden misschien wat regen. Een minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en een graad of 20. In het zuiden zonnig en zo'n 26 graden.
1: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: alweer 30 jaar in de business. Jan Smit, zijn leven is allesbehalve tranquilo. Zo lang in de business. Tranquilo, tranquilo. Nou ja, 30 jaar is de helft van Corrie, hè? Hij moet nog even partij tijd. Ja. De start van zijn carrière, een enorme bak met hits. En morgen weer te horen bij de buren van NPO Sterren NL. Met het muziekfeest op de radio. Samen met zijn allerbeste vriend Jan Paparazzi.
1: En dat gaat allemaal gebeuren tussen 3 en 5 morgenmiddag.
0: Ja, 3 en 5. Nog speciale dingen? Jan Keijzer natuurlijk.
1: Jan Keijzer bellen rond 4:30. We hebben de hit van Smit. Er is morgen een plaat van Wilma. Een klomp met een zeiltje. Weet ik uit betrouwbare bron.
0: Helemaal goed.
1: En voor de rest alles wat ter tafel komt op Sterren NL.
0: Het is een soort van top 10. Hè? Jan is de beste vriend van Jan Smit. Ik sta op 2. Ik ben de tweede beste vriend van Jan.
1: En Corrie, hoe zit jij met Jan Smit? Sta jij in de top 10, denk jij, van zijn beste vrienden?
2: Nou ja, ik heb heel veel vrienden. Ja, maar Jan vind ik ook een hartstikke fijne vent.
1: Topper, echt waar. Absoluut waar.
2: En hij maakt goede liedjes.
0: Zeker weten, ja. Ik bedoel, een liedje geschreven door Billy Dans, door Jeffrey Hazen. Voor Corrie, samenwerking met Jeffrey Hazen. Dan nog een liedje door Jan Smit. Laten schrijven, dat lijkt me ook een goed idee, weet je wel. Dus je bent nog wel even aan de bak, Corrie.
2: Ga maar door, ja. ga maar door.
0: Zeg, hoe gaat het weekend eruit zien? Wat ga je doen?
2: Wat ik ga doen is, morgen hebben we een leuk feestje. Eerst nog even morgen vroeg een radio doen in Best. Bij
3: JND.
2: Dus daar gaan we leuk even gezellig naartoe. En dan morgenmiddag hebben we een feestje. Zondag ben ik lekker vrij om me voor te bereiden. Want de maandag vertrek ik even naar Winterberg. Maandag en dinsdag zijn we woensdag weer terug. En dan ga ik lekker optreden voor de mensen allemaal. Gewoon gezellig.
0: Oh, gezellig.
2: Jij zei al, we gaan skiën.
0: Ja,
2: we gaan skiën,
0: je weet het niet.
2: We gaan bobsleden, want ze hebben wieltjes.
0: Ik liet vanmorgen nog een filmpje zien aan Chantal, onze producer. Dat gisteren op... Gisteren was het eerste? Nee, eergisteren. De tweede, ja. Vielen dus gewoon een laag 10 centimeter sneeuw op de Stelvio in Italië, de pas. Dus ik dacht, ja goed, er is sneeuwgevallen in Winterberg. Corrie gaat skiën.
2: Ja, nee.
0: Nee, niet. Oké. Okay. Nee.
2: Okay. Wel leuk.
0: Nou, perfect. En hoe gaat het er morgenmiddag uitzien met de familie? Ga je barbecue of zo?
2: Nee, we hebben gewoon lekker gezellig voor de kinderen stormbaan. Dus die ga ik ook proberen.
1: Maar tegelegenheid waarvan dan, Corrie?
2: Eigenlijk van meer dat het gezin, de Munneke-gezin . Sharon en Mark en de drie kinderen, die willen gewoon aan de mensen, want ze hebben de verjaardag meestal, kunnen we die niet vieren, omdat we altijd op vakantie zijn dan, in die tijd. En dus dan doen we dat, mam, kunnen we dat bij jou in de tuin doen?
1: Oké, okay, mama woont lekker ruim, dus laat me komen dan, zeg je.
2: Maar wordt gezellig.
1: Wordt gezellig.
2: Zeker.
0: En een stormbaan, ik geloof dat jij die kant op moet morgenmiddag, Jan.
1: Ik heb een radioprogramma met Jan Smit, ik ben verhinderd.
0: Ik kom er weer goed vanaf. Hier komt u weer goed vanaf. Corrie, super dat je hier was. Superleuke nieuwe plaat gemaakt, alweer een hit. En tot de volgende keer zou ik zeggen.
1: Onverwoestbaar.
0: Het gaat maar door.
2: Het gaat maar door.
1: Hou vol, Corrie.
2: Ga maar door.
0: Het gaat maar door. Volgens mij is dat de titel van de volgende single. Het gaat maar door.
2: Ja, doorgaan.
0: We zullen doorgaan. Tot slot, Jan, jij bent gekomen met een prachtig duet. Corrie,
1: ja, dat
0: met.
1: Is Corrie met Koos Albers. Dan gaan we exact 40 jaar terug in de tijd. Zitten we in 1986. Dat was een hele bijzondere cd die uitkwam, een duettenalbum. Corrie Konings met Koos Albers. En op dat album, op die cd, staan eigenlijk alleen maar toppers, Corné. En ik weet zeker dat de luisteraars van NPO Radio 5... de radiozender met de beste evergreens... dit woord voor woord mee kunnen zingen. Ook al is het vandaag 40 jaar geleden.
0: Mag ik een groot applaus voor Corrie Konings? Yeah!

0: lekker bij dit weer. Een beetje zonnig, heerlijk. Mocht je buiten zitten op je terrasje, drankje erbij. Niet te veel, want we worden al bestempeld op Facebook als alcoholist.
1: Ja.
0: Tijdens ons programma. Terwijl wij gewoon elke week aan een watertje zitten.
1: En een koffietje.
0: En een koffietje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: Weekendborrel. TV-toppers van toen.
0: Janneman, we gaan het over een tv-topper hebben van toen. Het is een beetje onduidelijk, want ik dacht dat het een serie was uit de jaren 60 en jij denkt 70.
1: Ja, ik denk jaren 70. Voor mij is de jaren 70 Frankrijk, maar ik wil er even vanaf zijn.
0: Ja. Ja. Het is het wel een detective-serie?
1: Ja, het was wel een detective. Het was een detective. Ja, ja. Het werd uitgezonden volgens mij door de VARA.
0: Ja, oké. Okay. En het is weer afdeling. Ik vind hem super ingewikkeld. Jan die had zoiets van, oh, ik ken hem gelijk weer. Maar die man die sport niet helemaal. Die weet alles, zeg maar. Hij weet echt alles. Maar dit is de opgave van de tv-topper van toen. Luister goed.

0: Ja, ja.
1: Hoort niet helemaal, die weet alles, zeg maar. Hij weet echt alles. Maar dit is de opgave van de tv-topper van toen. Luister goed.

Corné, het logo van Radio 5, het rode logo van Sterren NL. Het staat er allemaal op. Je antwoord is welkom. Welke serie is dit? Via NPO Luister. NPO Luister.

0: van de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. Cheerio van Justin de Wild, geschreven dus door Jeffrey Heesen. Janneman, je hebt een plaat van Nova Aurora. Wat is het verhaal van deze plaat?
1: Dat is een bijzondere plaat, Corné, die dit jaar, precies 44 jaar geleden, op nummer 1 belandde in de toenmalige top 40. Een muzikaal gezelschap uit Dordrecht. En een plaat, ja, we gaan hem zo meteen draaien, maar daarna hoor je hem een hele tijd niet meer. Deze plaat is eigenlijk nergens meer op de radio te beluisteren op de een of andere manier. De groep Nova met Aurora, waar kwamen deze jongens vandaan? Dat heeft te maken, Corné, met de uitvinding begin jaren 70 van de Moog Synthesizer, begin jaren 70... Dat was een groot en peperduur apparaat waar opvallende dingen mee konden worden gedaan. Het was een kruising, eigenlijk een soort orgel waar je rare geluiden uit kon halen. En dan moet ik ook de naam noemen van Giorgio Moroder. Dat was een man die daar heel veel in betekend heeft in de muziekindustrie. Hij zat onder andere, hij speelde op die apparaten, op die synthesizers, die grote, die manshoge kasten eigenlijk. En een van de eerste grote synthesizers hits in de jaren 70 was Popcorn van de Popcorn Makers. Een klein stukje. Dan weet je over wat voor apparaat het gaat, zeg maar, de synthesizer. Nou, die synthesizer die deed zijn intrede in de popmuziek, later ook, eind jaren 70, begin jaren 80 in Engeland. En dat was met name te horen bij groepen zoals Ultravox en Depeche Mode. Maar in Nederland was er geen enkele groep die met een synthesizer bezig was. Behalve dan drie heren, Ruud van Es, Rob Papen en Peter Kommers. Dat waren drie echte synthesizer-gekken. En onder de naam Peru hadden ze een LP gemaakt met New Age-achtige instrumentale muziek, een beetje vage muziek allemaal, vermengd met Peruaanse volksmuziek. En Peru was de naam van de groep eigenlijk, en het was gekozen door de voornamen van beide heren, Peter en Ruud, Peru. Nou, die LP, die verkocht voor geen meter die ze gemaakt hadden, kwam toch onder de aandacht van Willem van Kooten, de platenbaas destijds. En die bracht de jongens in contact met Chris Pilgram, de belangrijke man in deze historie van de groep Nova. Want Chris Pilgram was een muziekproducent en arrangeur. En Willem van Kooten gaf hem de opdracht om met deze gasten het ietsje anders, ietsje commerciëler aan te pakken en te kijken of er dan een hit uit voort zou kunnen komen. Nou, en die Chris Pilgram die kwam ook niet uit de lucht vallen natuurlijk. Dat was niet de eerste de beste. Die had al een aantal hits gemaakt. Onder andere met Lenny Koer, met Lisbeth List, met Herman van Veen. En hij had een jaar voordat hij met Nova zou gaan losbarsten een top 3 hit gehad met Max Werner, het nummer Rain in May. En hij was ook in de jaren 70, dat weten ook weinig mensen, de man achter de grote hit van Ramses Shaffy geweest. Het arrangement van We Zullen Doorgaan. Maar goed, die single kwam uit van Nova, Aurora, uiteindelijk. Met Chris Pilgram als arrangeur. En geen enkele zender, geen enkele radiozender wilde die plaat draaien. Behalve Corné, de NCRV, die op de vroege zaterdagochtend op Hilversum 3 het nummer een paar keer draaide voordat de uitzending begon om 7 uur. En toen begonnen de mensen te bellen met de vraag: draai die plaat nog een keer, draai dat nummer nog een keertje. En daarna ging het razendsnel. Deze plaat stond namelijk in 1982 slechts 2 weken in de tipparade, schoot gelijk de top 40 in. Op 20 maart 1982 kwam die als klapper van de week binnen op 24, de week daarna op 8 en de week daarna ging die naar nummer 2 en de week daarna nummer 1. Aurora met Nova. Het werd een hele grote hit. En Corné, het is het eerste instrumentale synthesizerplaatje van Nederlandse bodem, wat ook in België een grote hit werd. Nou ja, helaas was dat na deze plaat afgelopen. Er kwam nog een opvolger, die heette Sol, maar die haalde wel de top 40, maar het was geen grote hit. En het was klaar met Nova. Behalve dan dat deze jongens, en dat weet helemaal niemand dit, maar dat heb ik van de week uitgevonden, na dit succes te horen zijn op een nummer van Hans de Boy, Annabel, aan het begin, dan spelen zij op die synthesizer. Dit zijn de jongens van Nova. Echte synthesizergekken uit Dordrecht. Dit is ongeveer het laatste wat ze gehoord hebben, want Nova hield op te bestaan en de drie jongens gingen verder onder de naam Peru weer, net zoals daarvoor. En daarmee hadden ze wel overigens internationaal succes, maar in Nederland werd hun muziek helemaal niet meer gedraaid. Zo snel als ze gekomen waren in 1982 waren ze ook weer een jaartje later verdwenen. Ik heb nog even nagezocht wat ze doen, deze jongens tegenwoordig. Ruud van Es, Corné, die maakte in de jaren 90 nog een aantal succesvolle, let wel, synthesizer LP's en CD's met de titel Conquest of Paradise, misschien zeg je dat nog wat. Rob Papen, die was destijds pas 17 jaar toen hij in Aurora zat. Die ontwerpt tegenwoordig geluidsbanken voor synthesizers, nog wel indirect met de synthesizer bezig. En Peter Kommers is niet meer actief met de synthesizermuziek bezig. Hij doet hele andere dingen. En dit is hem dan, hun grote instrumentale hit van 44 jaar geleden. Altijd mooi om weer te horen, al is het maar eenmalig. De toenmalige nummer 1 in de top 40, de groep Nova uit Dordrecht, met het prachtige instrumentale nummer Aurora.

0: verhaal van onze Janneman, Jan Paparazzi en het verhaal van Aurora. Dit was Nova op Radio 5 in de Borrel. We zijn nog op zoek voor zometeen een Deutscher Dierkletzer. Ook gezellig, laat het weten via NPO Luister, onze gratis app. Je favoriete Deutscher Dierkletzer is van harte welkom. Nu het nieuws van, ja, normaal gesproken half. Sorry, Ewout. Het is 6:30.
1: Het is allemaal mijn schuld, Ewout. Sorry.
2: Ja, maar dat vind ik niet erg. Ook een leuk verhaal.
0: Dus helemaal goed, helemaal goed. Je mag zometeen een bitterbol pakken.
2: Oh, lekker.
0: Ja, voor de wachttijd. 6:06. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Ewout.
2: De KNVB doet aangifte vanwege racistische en beledigende opmerkingen op sociale media na de verloren wedstrijd tegen Marokko. De drie spelers die een penalty misten kregen allerlei haat over zich heen. Volgens het meldpunt online discriminatie waren 10 tot 20 reacties strafbaar. Veel reacties op Instagram waren van anonieme troll-accounts of van profielen uit het buitenland. Door lockdownfeestjes in studentenhuizen kwam de avondklok in beeld. Dat zei een oud-topambtenaar tegen de commissie die de coronacrisis onderzoekt. De eerste discussies over de avondklok waren er al in 2020.
3: De aanleiding was wel dat er in die periode veel studentenhuizen waren waar de maatregelen niet werden gevolgd. En dat er een handhavingsprobleem was met die studentenhuizen. En in dat perspectief kwam die avondklok op tafel.
2: Maar die avondklok kwam er toen nog niet, want ze vonden dat er nog geen medische noodzaak voor was. Een jaar later werd die alsnog ingevoerd. Toen was het wel nodig. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die erbij vrijkomt. En ook zijn wegen afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om er voorlopig niet naartoe te gaan. En er wordt heel wat afgevist in Ens in Flevoland. Daar was vanochtend een viswedstrijd voor kinderen. Deze jongen heeft gewonnen.
4: Ik heb de grootste vis van alle vissen gevangen.
5: En waar is hij?
4: In het water.
5: Hoezo is hij in het water? Je had hem toch gevangen?
4: Ja, maar vissen moeten wel weer terug in het water, anders gaan ze dood.
2: Ja, eten doen ze niet aan. De viswedstrijd is onderdeel van de zomerviskaravaan. Zondag kun je meedoen in Valkenswaard. Het weer vanavond nog lang zonnig. In de nacht meer bewolking. In het noorden misschien wat regen. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en een graad of 20. In het zuiden zonnig en zo'n 26 graden.
0: Mijn vader ging gewoon elke dag vissen in de Maas. Ik heb alle vorentjes uit de Maas heb ik opgegeten in die tijd. Ja, echt waar. Ja. En nu worden ze teruggezet. Nee, dat is eigenlijk beter.

0: ook nog belanden in Malibu.
1: Uiteindelijk, ja. Op aan de Malibu.
0: Aan de Malibu. Ja, in Malibu. Ik zie dat helemaal voor me. Dat Bart dan voor het eerst in zijn leven naar Amerika gaat. Bart, onze protégé. Dat hij in Malibu, daar stikt het van alligators en krokodillen. Ja, dat hij een zwembad induikt. Ja, ja. Zwembad induikt. En dat hij daar zo'n ding treft, zeg maar.
2: Weekendborrel. Ja. TV-toppers van toen.
0: Loek, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo dan. Is het Mac Peters of Mac Peters?
3: Nou, het is officieel Mac Peters, hè. Tegenwoordig mag dat, hè.
0: Ja. Oké. Okay. Maar Jan dacht Schotse naam, toch?
1: Ja, Schotse voorouders, dacht ik eigenlijk, Loek.
3: Nee, helemaal niet. Oh. Mijn man heet Mac en mijn meisjes naam heet Peters.
1: Zo is het. Dat is het verhaal. Ja, oké.
0: Okay. Loek, ja, Mac, ja. Mac en ja. Peters. Dat is het. Niet aan elkaar. Heb je een goede vrijdagmiddag, Loek?
3: Hartstikke goed. Mooi weer. Wat willen mensen nog meer?
0: Ja. En lekkere muziek op Radio 5. Gezellig.
3: Ook dat. Helemaal sfeertje, goed. Gezellig.
0: Sfeertje met Conor Konings.
1: Ja, hoppakee.
0: En Loek, je hebt ook nog antwoord op onze vraag. Welke tv-serie heb ik laten horen?
3: Maigret.
0: Dat gaan we eens even controleren.
4: Well, now for Inspector Maigret. How did this turn up?
5: Last year, just before Good Friday, I was playing Caiaphas, the wicked high priest, in a passion play put on by the BBC in Bristol Cathedral. I drove home on the Good Friday, and in the evening, Andrew Osborne telephoned me and said he'd got rather a long project which he thought might interest me. So I went over to him and talked about it. And that was the start of it. Yes.
0: Ja, ik weet niet wat hij gezegd heeft, maar...
1: ik denk dat hij de moord opgelost heeft.
3: Ik kon het ook niet volgen, nee.
0: Wij ook niet, Loek, maar je hebt het wel goed. Maigret is helemaal goed. En jij krijgt onze rugzak.
1: Ja, leuk.
0: Ja,
1: je kan onze rug op.
0: Ja, nou ja.
3: Kijk eens aan.
0: Hallo dan. We hebben een hele mooie vrijdagmiddag.
3: Dat zullen we maar niet doen.
0: Nee. Ja. We hebben een hele mooie vrijdagmiddag weekendborrel rugzak. Die gaan we naar je toesturen.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd.
3: De eerste winst vandaag.
0: Heel fijn weekend, Loek.
3: Dankjewel.
0: Doei.
3: Fijne uitzending.
0: Dank je, doei.
6: Der Deutsche Dialekt.

0: Wat een plaat, hè? Heerlijk.
1: Ik moet het even uitleggen, want ik heb dit nog nooit gehoord. En jij zegt, het is een geweldige plaat.
0: Deze man, Ernie Bender, een paar jaar geleden overleden, kwam uit Amsterdam. Hij werd Big Ernie genoemd in de begin jaren 60. Big Ernie werd hij genoemd, dat hij een aantal echte Nederlandstalige rock'n'roll platen maakte. En dit was zijn klapper. Oorspronkelijk de Italiaans nummer dit. Werd gemaakt door Tony Vos, de man van Tineke in die tijd.
1: Ja.
0: Van Veronica, die vertaalde dit Het Strandfeest. Fantastische plaat. Als je dit hoort in de zomer, ja, superplaat.
1: Echt waar?
0: Klassieker. Big Ernie.
1: Hebben we echt nog nooit gehoord. Nee. Nog nooit. Nee. Jij ook niet, Chantal, toch? Nee, nooit gehoord.
0: Ja, want daar is de weekendborrel, Coné. Je steekt er toch wat van op, vind
1: ik. Ja, dat is waar. Dat is waar. Wat zijn de weekendplannen, Jan?
0: Nou, ik verhuis zo 500 meter deze kant op. Ik ga naar de haringparty in het pandje.
1: De haringparty?
0: Ja.
1: Nou, ik heb nu al medelijden met Jan Smit morgenmiddag.
0: Nou, er gaat toch helemaal wat gebeuren voor die tijd, hoor.
1: Okay. Je raakt nog wel een douche, zeg maar.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En jij?
1: En nou, ik ga even denken, hoor. Wat ga ik doen? Ik heb vanavond een feest. Ik ga met gierende banden weg.
0: Ja.
1: 45 gasten thuis in de tuin. Met Italiaanse catering. Dus dat wordt gezellig.
0: Je hebt het gras voor niks gemaaid gisteren.
1: Ik heb het gras voor niks gemaaid. Nee, ze mogen niet op het gras. Dat gebeurt dus ook vaak.
0: Mijn gras.
1: Ik ben heel voorzichtig met mijn gras, zeg maar. Ja, dan ben ik net André van Duin. Mijn gras, denk aan mijn gras. Maar ja, sommige van die gasten die komen dan met die auto. Maar dan kunnen ze niet goed parkeren, nee, zeg maar. Nee, ik zeg het even
0: netjes.
1: Even netjes, ja. En dan scheuren ze over mijn gras. En dan heb je dus 3 weken lang zo'n modderspoor, zeg maar. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Wordt een mooie avond. Dat wordt een
1: kanaal. En morgen is natuurlijk weer Radio 2 en Sterren NL. Het gaat

0: met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hij was luizende pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
6: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
5: Is die gecanceld?
6: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
5: Maurice de Hond in Miesje en de Mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: En we hebben op Radio 5 niet alleen de beste evergreens, maar we hebben ook Ewout de Jong met het nieuws van 6 uur. Hallo.
11: Hi Angela. En goedenavond. Verschillende getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat zegt de commissie zelf. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden. En dat gebeurt nu opnieuw, zegt de voorzitter van de commissie.
12: Het gaat zowel om digitale als fysieke bedreigingen. Verder ook in het kader van veiligheid ga ik er ook niet op individuele gevallen. Kan ik daar helaas niet op ingaan. Dat we dit niet moeten accepteren in een democratie, dat mogen duidelijk zijn.
11: De oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX zei vorige week al dat ze opnieuw bedreiging had gekregen. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. Over het algemeen kunnen burgers niet meer doen dan bezwaar maken tegen een boete, maar tegen een verhoging is niks te doen. En dat klopt ook niet, zegt ook advocaat-generaal van de Hoge Raad.
13: Nou, dat betekent dat je eigenlijk die verhoging zelf ook als een straf in de zin van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet zien. En tegen straffen moet je eigenlijk altijd als burger naar de rechter kunnen gaan om die te laten toetsen.
11: Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend jaar bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. En het was vandaag weer goed weer voor een autotocht. Zorginstelling Terphoeven uit Wieringen nam vandaag cliënten mee in 18 oldtimers. Deze vrijwilliger organiseerde de boel, vertelt hij tegen de omroep Noordkop 247.
14: Ik reed al een paar keer mee met de cabriotocht in Schagen. En ik denk, dat vind ik zo leuk, dat wil ik ook eens gaan organiseren.
15: Hoe vond u het vandaag?
16: Geweldig. Ja? Ik heb heel erg genoten, maar ik kom zelf van Wieringen. Dus dan kom je ook veel bekende plekken tegen. Hè?
17: Geweldig, dat Wieringen, ja. Wij kennen het dan wel, maar lang niet alles wat we vanmiddag gezien hebben. Zo mooi.
11: Ja, de oudste oldtimer, de auto dan, die kwam uit 1928. Het weer, een mix van wolken en zon. Het is vanavond nog lang zonnig in de nacht. Meer bewolking, in het noorden misschien wat regen. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en een graad of 20. In het zuiden zonnig en zo'n 26 graden. De dagen daarna nog steeds droog zomerweer met af en toe zon.
10: Ja, en doe je snel naar huis, nog eventjes in het zonnetje.
11: Ja.
10: En je bent vrij, eindelijk. Ja. Ja.
11: Even weekend.
10: Ja. Ja, nou, je bent ook van mij af, want maandag is Sipi er weer.
11: Ja. Ik ga je missen, Angela.
10: Oh, gelukkig, dat wil ik even horen.

0: De BB en Q Band met On The Beat. De avond start, de avond start. Hartelijk welkom bij je vrolijke vrijdagavondstart. Nou, tot 8 uur gaan we je blij maken met de mooiste evergreens. En straks een country parel uit de jaren 60. Ik heb er zin in. En een iconische Braziliaanse percussionist zetten we even in het zonnetje. En we hebben natuurlijk een overheerlijke klikjesdrilling voor je klaarstaan. En ik heb je hulp nodig bij het vullen van een leeg plekje op de playlist aan de hand van de...
1: Avondspreuk.
0: Ja, die komt namelijk van Prins. Hij zei ooit... The key to longevity is to learn every aspect of music that you can. De sleutel tot een lang leven is om elk aspect van muziek dat je kunt leren onder de knie te krijgen. Dat is bij hem niet gelukt. Die man die kon echt alles, maar hij is gewoon heel vroeg dood gegaan. Ja, dat is toch doodzonde. Maar goed, het is een mooie uitspraak. En als je denkt, nou, daar heb ik wel een leuk liedje bij. Zet het op de NPO Luister app. En dan kan je ook gewoon alle berichtjes naar sturen. En dan gaan we nu even verder met de Kinks. All day and all of the night.

0: Bas Cax, Georgia uit 1976.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, we gaan weer een liedje toevoegen aan die geweldige catacombe der vergetelheid. Een Spotify playlist en die kan je heel makkelijk vinden via nporadio5.nl. Want ik wil het even met je hebben over een belangrijke zangeres in de Amerikaanse countrymuziek. Jean Caroline Stephenson. Nou, ik denk niet dat de belletjes gaan rinkelen. Maar misschien als je de artiestennaam kent, Jeannie C. Reilly. In de jaren 60 verhuisde ze van Texas naar Nashville om in eerste instantie te werken als secretaresse. Maar ondertussen blijft ze demos maken en wanneer die op de mat bij een platenlabel binnenkomen, verandert haar leven voorgoed. Haar debuutsingle wordt niet alleen in één klap een van de bekendste countrynummers aller tijden. Nee, Jeannie C. Reilly wordt ook de allereerste countryzangeres ooit die bovenaan de hitlijsten staan. En we gaan lekker naar haar luisteren. Hier is ze met Harper Valley PTA.

0: De dochters van de dominee, wat kunnen ze ook nog zingen? Ze leven niet allemaal meer, maar de Pointer Sisters met Jump For My Love uit 1984. En de percussie op deze track werd gedaan door legendarische Paulinho da Costa. Hij is inmiddels 78 en speelde onder andere mee op albums als Thriller van Michael Jackson, Madonna's True Blue en ontelbaar veel platen. Ook van jazzplaten, Dizzy Gillespie, Earth, Wind & Fire, Donna Summer. En hij maakte zelf ook muziek. Dit is van hem, het bedje. African Sunrise heet het. Heerlijk, heel relaxed. En met dit muziekje eronder krijg je nog eventjes de avondspreuk. Ja, er komen al hele leuke suggesties binnen, hoor. Van Prince. Het is een spreuk van Prince. Hij zei, de sleutel tot een lang leven is om elk aspect van muziek dat je kunt leren onder de knie te krijgen. Nou, hij speelde alles, die man. En ging toch veel te vroeg dood. Dat is zo jammer. Aan welk liedje moet jij denken? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En nou gaan we even luisteren naar het nieuwe liedje van de Rolling Stones. Want over een week komt hun album uit. Moet je toch voorstellen, mensen. Die oude knakkers zijn 84 plus. Echt. En het klinkt gewoon nog zo goed. Nou, het liedje wat we nu heel vaak gaan horen deze maand op NPO Radio 5. Want dat is namelijk de schijf van 5. Dat is Jealous Lover.
1: De schijf van NPO Radio 5.

0: Hartstikke live was dit. Ja, applaus, applaus. Jeetje, Elvis. I Just Can't Help Believing live uit 72. Hartstikke mooi. Van het album That's The Way It Is. En dat werd opgenomen in Las Vegas in de zomer van 1970. En het is...
1: Vrijdag Klikjesdag.
0: Ja, Vrijdag Klikjesdag. En dat brengt ons bij de muzikale klikjesdrilling. We hebben drie plaatjes uitgekozen. Die zijn overgebleven uit die stapel verzoekjes en suggesties van de afgelopen tijd. En we beginnen met een berichtje van Wayne de Graaf uit Groningen. Hij schrijft: hoi Angela, ik moet bij dit liedje altijd denken aan mijn vader. Die zette het altijd op als we naar, op familieweekend naar Duitsland gingen. Zou je hem willen draaien? Het gaat om Bruce Springsteen en The Rising. Natuurlijk doen we dat, Wayne. Komt-ie!

Fox the Fox en Precious Little Diamond. En Trudy uit Friesland, bedankt voor dit nummer. Ze schrijft erbij dat ze dit liedje altijd opzet als ze gaat sporten en dat dat nooit verveelt. Nou, heel goed. Die was voor jou. En daarvoor hoorde je de Commodores met Flying High uit 1978. Aangevraagd door Andy Broekman uit Venlo. Omdat hij, hou je vast, vanavond de Commodores gaat zien in Californië. Nou, wat leuk, Andy. Dat hoor je natuurlijk nu niet. Maar wellicht wel. Je weet het. Later. Veel plezier. Nou, dank voor alle leuke suggesties en verzoekjes. En blijf het vooral doen, hè, want ze kunnen zomaar voorbij komen in de klikjes op vrijdag. We gaan door met Carly Simon. Met haar dat liedje over die ijdele mannen. Eén daarvan was Warren Beatty. Een van haar exen. Yours Over Heen.

0: Uit 1969, Sly and the Family Stone met Stand.
1: De avondspreuk.
0: Ja, die is van Prins. De sleutel tot een lang leven is om elk aspect van muziek dat je kunt leren onder de knie te krijgen. Nou, we zijn gegaan voor Iggy Pop. Last for Life, we kunnen hem niet helemaal draaien, maar het hele lange intro krijg je van mijn cadeau. Haha, tot zo na het nieuws.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Hij was luis in de pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
10: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
9: Is die gecanceld?
10: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
9: Maurice de Hond in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties nu de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Miral de Bruyne.
17: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen, maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen, omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
16: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden en is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het er wel mee eens.
18: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
19: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete.
20: Je bent gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
16: Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van die verkeersboetes. En de politie in Amsterdam heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Het gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval waren online te zien. Het weer. Vanavond is nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het dan in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig en er worden 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

The Beatles, Lady Madonna uit 1968. Ach, van harte welkom bij het tweede deel van je muzikale reis door de tijd en de wereld. We hebben allemaal hele mooie evergreens voor je. En in de avondster schitteren de Pretenders al een hele week. En straks nog één keer en kan je weer meedoen ook aan de notenkraker. Ja, leuk. En je maakt kans op geweldige prijzen als je weet... Nou, het is een muzieksleutel, sleutelhanger, Brady. Geweldige prijzen, dan denk je toch aan een Lotus of zo. En niet aan een muzieksleutel, sleutelhanger. Maar goed, je mag weer meedoen. Het is natuurlijk voor de lol. En dan kan ik je vast verklappen. Het is niet Ian Dury in de Blockheads, want die hoor je nu. Met Sex, Drugs en Rock'n'Roll.

0: Oh, die bassist van de Brothers Johnson. Oh, hoorde je hem slappen. Zo'n goede bassist.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja, ik neem je mee naar een Londense buurt, Hornsea Rise. Daar raken begin jaren 60 vier jonge guppies met elkaar bevriend. En ze besluiten om een bandje te vormen. Onder de naam de Equals. Nou, die zou je kunnen kennen van de hits Hold Me Closer en Baby Come Back. Ken je wel, hè? Uit 1968. En die liedjes zorgen ervoor dat de band vaak wordt gevraagd als opening act voor Amerikaanse artiesten die in het land komen spelen. Bijvoorbeeld Bo Diddley, Solomon Burke, Wilson Pickett. Allemaal grote namen, toch? Maar het begon eigenlijk allemaal in 66. Toen brachten ze hun debuutsingle uit. En die hoor je nu. Die gaan we in die catacombe zetten. Hier zijn de Eagles met I Won't Be There.

0: Tragedy. Ach ja, zo lekker.
1: De Avondster.
0: Ja, de hele week staat de Britse groep Pretenders centraal als avondster. Onder leiding van zangeres Chrissy Hynde veroverde ze in de jaren 80 de wereld. En in 86 schrijft ze het liedje Don't Get Me Wrong. En speciaal voor haar goede vriend John McEnroe. Ken je die nog? Weet je wel, die toptennisser die ontzettend boos werd altijd op iedereen. Op de Reverie, op iedereen. En dat is ook precies de reden waarom Hynde over hem schrijft. Ze zei daar later in een interview het volgende over. Ik wilde een liedje voor John schrijven omdat ik hem al heel lang ken. En hij altijd in de problemen zit. Tenminste, dat hoor ik. Ik heb hem namelijk nooit echt zien tennissen, want ik ben niet echt een tennisfan. Maar John speelde graag zelf gitaar. Hij is echt een muziekliefhebber. En zo ken ik hem ook, want hij kwam altijd naar onze optredens, was bevriend met de band. En ik had hem in gedachten toen ik dit liedje schreef. Nou, ik vind het een mooi verhaal en we gaan hem draaien. The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

Wat is dit mooi, hè? Crosby, Stills, Nash. Helplessly Hoping uit 69. En de heren hebben jarenlang gediscussieerd waar ze nou elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Excuus. Volgens Crosby en Nash hadden ze afgesproken bij Joni Mitchell thuis. Wat best kan, want het was een vriendin van de familie, zeg maar. Maar Stephen Stills weet zeker dat het bij Cass Elliot van de Mama's en de Papa's was. Nou, één ding is zeker. Het begon allemaal met dit liedje.

Mooi, hè? Dat heet You Don't Have to Cry. Dit zongen ze bij Joni Mitchell of bij Cass Elliot thuis voor het eerst samen. En toen dachten ze, zo, dat klinkt lekker. Zeg, de notenkraker komt eraan. Hier is alvast een hint. Oké, nou, dat je dat weet. I want the world to know. Zometeen hoor je het hele fragment in volle glorie. We gaan luisteren naar een nieuwe plaat. Melanie Ryan, Glass Half Full.

Een beetje verliefd is die Johnny Nash. Het komt uit 1971. En daarvoor Melanie Ryan. En dat is een Hollandse meid. En Glass Half Full heet dat plaatje. Wat een goed plaatje, jongens. Daar gaan we meer van horen van die meid. Ja, nou, het wordt de hoogste tijd, jongens. De huisbanden. Staat klaar en Grady is nu alweer helemaal blij aan het kijken. En het beetje echt zo als een klein kind die op Sinterklaasavond wordt. Nou, ik ben benieuwd, Angela, of je het weet. Nou, hier komt die lieve mensen. Je weet het, is gewoon allemaal AI. Ik ben er tegen. Ik distancieer me eigenlijk, maar leuk is het wel. Daar komt hij. De opdrachtgever. En bel me, hè. 0800-3000-555. Je moet bellen. Appjes niet voldoende. 0800-3000-555.

0: zal mij toch benieuwen. Is er iemand die daar al aan de telefoon hangt? Nee? Zullen we dan gewoon even kijken of hij nog een keertje kan dan? Oh, hebben we er een? Oh, goedenavond met Angela. Met wie spreek ik?
1: Je spreekt met Willem.
0: Hey Willem, waar bel je vandaan?
1: Vanuit Apeldoorn.
0: Apeldoorn. En Willem, je bent snel. Had jij hem door?
1: Ja, ik dacht, I won the world to know van de Hillsong Kids.
0: Nee. Nee, is niet goed. Nee, jammer.
1: Jammer, Angela.
0: Ja. Oké, ik ga je weer hangen, want er komt de volgende aan. Doei. Hallo, met Angela.
2: Hallo, even met Ellen uit IJsselstein. Ik heb een hele andere vraag.
0: Oh, nou, gooi het er maar even tussendoor. We zijn midden in het spelletje, maar kom maar.
2: Kom maar, ja. Ik heb van de Moody Blues een heel oud nummer.
0: Ja.
2: Wacht even, één seconde.
0: Ook
2: en het
0: nog.
2: Heet Question.
0: Questions, ja. Well,
2: dat,
0: we never
2: seen. Dat is zo intens, voor mij heel mooi.
0: Weet je wat we doen? We schrijven dat even op en dan komt hij in de klikjes. Maar dan ga ik nu weer verder met, want we zitten midden in het spel. Dus ja. Dankjewel, hè. Doei.
2: Ja,
0: succes
2: met je programma.
0: Dankjewel. Oké, lieve mensen, daar zijn we gewoon weer, hè. We zijn er gewoon weer. Hebben we iemand? We hebben iemand. Oké. Goedenavond met Angela.
3: Met Rijk.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Rijk.
0: Hé, hey Rijk.
3: Hoor je mij?
0: Ja, hallo. Ik kan je goed horen, Rijk. Ik ben blij dat je aan de telefoon hebt. Geen verzoekje. Kom je aanvragen?
3: Nee, deze keer niet. Ja.
0: Nee.
3: Of je moet Diana Ross willen draaien met I'm Coming Out.
0: Ah. Ja, dat wilden we gewoon horen, hè? Nee, maar ik had echt... Ik had net een hele lieve mevrouw en die...
3: Voor de Moody Blues, ja.
0: Ja, die wilde graag de Moody Blues horen. Maar jij bleef braaf wachten, dankjewel. We gaan hem draaien voor je. Blijf jij even aan de telefoon, dan krijg jij natuurlijk die geweldige muziek. Sleutelhanger.
3: Dankjewel.
0: Hey, en vind je het een beetje een leuke nummer, Diana Ross?
3: Ja, vind ik wel lekker disco. Hè?
0: Ja, lekker disco. En het is ook een gay anthem. Dus we gaan hem gewoon draaien. Ook al zijn we dat niet, we gaan hem gewoon heerlijk draaien van genieten. Dansen.
3: Oké, fijne uitzending.

Jean Vincent Bibabalula. En 70 jaar oud, jongens. En het is werkelijk honderden keren gecoverd door bijvoorbeeld Cliff Richard, John Lennon, Paul McCartney, Rob de Nijs en een Limburgse groep called, die wat staat er nou? Fietsenframe heet. Luister.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Roveren.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

Ja, daar hadden we zin in. Tony Joe White, Groupie Girl uit 1970. Ja, zijn we er alweer doorheen. 2 weken lang mocht ik de avondstart doen. En aanstaande maandag is Siepie er weer. Dank aan mijn A-team Arjan de Ruiter voor de geweldige muziek. Jonathan en Grady, mijn grote, grote vriend. Maar morgen ben ik er weer voor de mensen die me missen. Met mijn eigen programma van 12 tot 2. En maandag is Siepie er dus weer. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier straks met Jeroen. Snel, we gaan eruit bij Marvin Gaye en Tammy Terrell. Dag!

0: Samen Max.
1: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
16: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
15: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een 60-jarige Duitser. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd eerder die dag ook al het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd na een blikseminslag op het festivalterrein. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek aan, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
17: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
15: Het dodental van die aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Jeroen Snel.

Soundvision. En er staat symbool voor een artistieke en persoonlijke ommekeer in het leven van David Bowie. 1977 kwam het nummer uit. En we openen met Billy Ocean en Are You Ready? En dat stamt uit 1980.

9 minuten over 8, het is vrijdagavond. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Cynthia en ik, we zijn bij je met hopelijk weer een goed gesprek, een beetje gezelligheid. Wij spelen Wat mis je, maar bovenal 3 uur lang de lekkerste muziek en de beste evergreens. En zo luiden wij gezamenlijk maar dit weekend in. Nou, het wordt een zonnig weekend. Het is niet al te warm. Er staat een lekkere westenwind voor een beetje verkoeling. En uiteraard past daar een goed nummer bij. Als dat van Billy Stewart uit 1966. Summertime.

0: Zou een leuke zijn voor de Friday Night Fever. Ashford & Simpson, Found a Cure, 1979. En daarvoor hoorde je Acta en de Munnik en Ren Lenny Ren. Hij schreef het voor zijn neefje Lenny. Hij was pas 8 maanden oud toen zijn vader, en dat was dus de broer van Acta, op 30-jarige leeftijd overleed. In het nummer gebruikt Acta de wind als symbool voor de aanwezigheid van een vader die er niet meer is. Ja, Cynthia, goeie avond. Hoe was je week?
1: Goeie avond. Ik heb een hele drukke, maar leuke week gehad. Ik zat, even kijken, dinsdag natuurlijk ook bij Gerja.
0: Ja.
1: Dus het waren lange dagen, maar altijd leuk.
0: Altijd leuk.
1: Ja,
0: en van het weekend nog plannen?
1: Ik ga morgen naar een festival toe.
0: Oh, leuk.
1: Ja, een muziekfestival. Ik denk dat het heel leuk is. Er staat nu wel wat regen voorspeld natuurlijk. Zul je altijd weer zien.
0: Ja, het viel wel mee zaterdag nog.
1: Een beetje, maar het ding is, ik ga elk jaar naar het festival en elk jaar regent het. Oh, terwijl het elk jaar in juli is.
0: Oké. Ja, nou ja, het wordt gelukkig niet te warm. Dus dat is ook wel fijn. Vorig weekend was het natuurlijk bloedheet.
1: Ja.
0: En ja, ik zei het al, een westenwind. En dat is altijd lekker fris.
1: Altijd lekker. Ja, en het is midden in het bos, in het Amsterdamse bos. Dus dan denk ik dat het ook wel, dat dus temperatuur altijd wel goed.
0: Ja,
1: denk
0: ja.
1: Ik wel. Nou, en heb jij nog leuke plannen? Of?
0: Nou, een beetje werken. Maar ik zag op de website van nu.nl een heel aardig bericht. Dat een man, die was 42 jaar geleden zijn brommer kwijtgeraakt. Die was gestolen. En die is nu na 42 jaar weer teruggevonden.
1: Wow.
0: Dus de politie die kon hem ook traceren dankzij het chassisnummer. Maar ja, deze man die is inmiddels zoveel jaar ouder, 42 jaar ouder. Je had nooit gedacht dat hij de brommer uit 1984, toen die toegestolen werd, en toen was hij 16 jaar, ooit terug zou komen. En toen hadden zijn ouders niet veel geld, maar toen hadden ze alles bij elkaar gelegd toch die brommer aan hem te kunnen geven voor zijn verjaardag. En na 42 jaar staat dan de politie aan de deur van: we hebben uw brommer terug. En hij was nog in goede staat.
1: Ja, hij kan er nog mee rondrijden.
0: Ja, hij moest hem wel een klein beetje reviseren, opknappen, maar het komt helemaal goed. En toen hadden ze nog geen nummerborden, 42 jaar geleden. Dus echt wat ik zeg, aan de hand van het chassisnummer konden ze toch de rechtmatige eigenaar traceren.
1: Wauw. En, maar degene die erop reed, heeft hij hem ook gestolen? Of is dat duidelijk?
0: Eens even kijken. Hij
1: heeft gewoon 42 jaar op een gestolen brommer gereden.
0: Ja, ja. Dat staat er allemaal niet bij. Maar het is je maakt je toch een beetje schuldig aan heling, volgens mij. Maar deze man, Antonio Smiglio, die heeft hem terug zijn brommer. Nou, ik vond het een mooi verhaal.
1: Het is wel een mooi verhaal zo voor het weekend. Ja, dus mocht je iets kwijt zijn geraakt, wie weet komt het 42 jaar later.
0: Dan moet je wel geduld hebben. Zet hem maar goed op slot, zou ik zeggen. Ik zet hem altijd bij me thuis in de berging, voor de zekerheid.
1: Ja, ik liever ook.
0: Dit is Dr. Love, First Choice.

0: Mooi hè, dat was Luke Combs en Be By You. Het nummer is net uit. Ja, en Luke is een van de grootste en meest succesvolle Amerikaanse country-artiesten van dit moment. Sinds zijn doorbraak in 2017 staat hij eigenlijk onafgebroken aan de top van de hitlijsten daar in Amerika. Met zijn herkenbare en krachtige stem en zijn nuchtere everyman-uitstraling. Met andere woorden, ja, het is gewoon een soort man die je buurman zou kunnen zijn. Nou, leuk, leuke muziek ook. Bijna 8:30, wij gaan spelen Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Want wat is er nou lekker dan op vrijdagavond die geweldige Evergreen zelf mee te zingen? Natuurlijk, dat doe je vanzelf al. Ook al heb je het misschien niet eens door. Maar dan moet je wel weten hoe de tekst gaat natuurlijk. Nou, en met dat meezingen, hardop of in gedachten, dat kan natuurlijk ook. Kan je vanavond een mooie prijs winnen. Dat is de avond van 5 waterfles. En net als vorige week hebben we eigenlijk bedacht van we gaan het gewoon met 1 opgave doen. Deze zomer. Dus 1 prijs, 1 fragment. We houden het lekker simpel. Keep it simple, zullen de Britten zeggen. Nou, ik zou zeggen, luister goed, komt het fragment aan. En aan jou dus de taak om de tekst door te zingen. Om het liedje verder af te maken. En dit keer zoeken wij het in Duitsland.
2: Ich bin wie du.
0: Na, na, na. Ja. Cynthia?
3: Ja, het is een heel bekend nummer, maar ik moet zeggen, ik ben zo slecht in Duits dat ik dus niet weet wat hier na komt.
0: Hij is echt heel leuk. Ja, normaal zeggen we wel eens de artiest en de titel al, maar ik zou zeggen, doen we niet. Het is nog maar 1 fragment, dus we moeten nog een beetje moeilijk maken. Maar ja, het is wel een heel herkenbaar deuntje. Ik zou zeggen, komt hij nog 1 keer aan.
2: Ich bin wie du.
0: Weer zingt Zand und Meer, zingt ze.
3: Dat is denk ik wel een voordeel als je nu belt, want ik versta het toch niet.
0: Want,
3: het antwoord, ik heb geen idee. Toen ik echt geen woord Duits.
0: Nee, maar bellen doen we niet hoor, want het moet even via de app van NPO luisteren.
3: Via de app.
0: Je bent al druk zat geweest deze week. En weet je wat het is? Je hebt eigenlijk een klein uurtje de tijd, want pas over een uur gaan we het spelen. Dus laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En zorg dan dat je ook over 3 kwartier gewoon bereikbaar bent. Dat is gewoon super fijn. Laat je antwoord dus achter via de app van NPO Luister. Kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Voor nu naar de Golden Earring. Hier is Buddy Joe uit 1972.

Da-da-da, als een baby gaat hij zingen de nacht door. Strangers in the Night, natuurlijk The Voice. Frank Sinatra uit 1966. Daarvoor Georgie Fame, yeah yeah, 1965. En als eerste van drie, ik had hem nog aangekondigd, Golden Earring, Buddy Joe. Met, want dat is toch leuk, op de achtergrond Patricia Pai. We gaan even naar Chicago, want die Emotions beginnen ooit in Chicago. En dan nog als gospelgroep, maar in de jaren 70 breken de zussen Wanda, Sheila en Pamela Hutchinson ook door in de soul en R&B. Hun grootste succes komt in 1977 met, je hoort het al, Best of My Love. Maar achter die hit zit een bekende naam, Maurice White van Earth, Wind and Fire. Hij schrijft en produceert het nummer en kent die Emotions al veel langer. Want nog voordat hij zijn eigen band opricht, speelt hij regelmatig mee als drummer tijdens de optredens van die Emotions. Nou, voor Best of My Love wil White een vrolijk en positief liefdesliedje schrijven. Hij weet precies hoe hij het moet laten klinken. Verschillende muzikanten van Earth, Wind & Fire spelen mee op de opname. Maar het meest opvallende is de zang van Wanda Hutchinson. En White vraagt haar om veel hoger te zingen dan dat ze normaal doet. En dat levert precies dat sprankelende geluid op dat de plaat zo herkenbaar maakt. Nou, de samenwerking bevalt zo goed dat die Emotions 2 jaar later ook meezingen op een track van Earth, Wind & Fire. En wel op de klassieker Boogie Wonderland.

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Ze is blij. Nancy Wilson, leuk liedje uit 1964. You don't know how glad I am. Ja, straks in het tweede uur gaan we natuurlijk spelen Wat mis je. Het is niet zo'n hele moeilijke opgave, denk ik. Maar wat wij zien op de app is dat veel mensen de artiesten doorgeven en de titel van het nummer. Maar dat is dus nou net niet de bedoeling. Je moet eigenlijk doorzingen waar het fragment stopt. Dus we laten dat fragment met liefde nog een keer horen. Komt ie aan.
1: Ik ben wie du.
0: Zand und Meer, dat is zo'n beetje de tekst waar het ophoudt. En dan moet het worden ingevuld, hè, Cynthia?
2: Ja, wat komt erna?
0: Ja, dat is de vraag. Ja. Dus je hoeft niet de titel van het nummer of de artiest in te sturen. Nee. Dat is meer bij Shower Power.
2: Ja, klopt.
0: Maar wat komt er nou na dit fragment?
2: Ik zag dus wel iets heel creatiefs van Pedro binnenkomen. Die had eigenlijk zijn eigen versie ervan gemaakt.
0: Oh ja, is die leuk?
2: Ja, ik vind het wel toepasselijk.
0: En
2: zo
0: mogen we die laten horen?
2: Ja, voor mij wel.
3: Oké. Okay. Ik ben zo moe. Aha.
0: Ja, ik ben zo moe. Het is allemaal wat. Nou goed, wij gaan nog even naar Wham en de Freedom. Ook leuk. We gaan terug naar 1984. De avond van 5 met de beste evergreens. Je weet het. En wie weet heb ik straks jou aan de lijn voor Ik mis je. Laat je antwoord achter op de app.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is heet en droog op het Iberisch Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
6: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
5: En de harde wind maakt het ook lastig om het vuur te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
7: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
5: Naar de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB al weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Jeroen Snel.

Hold on, I'm coming, Sam and Dave. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5. Nou, straks even na 9:30 gaan we los in de Friday Night Fever. Dan gaat onze dansvloer open, de dansvloer van Wel Eer. En die dansvloer gaat open voor jouw favoriete dansplaat. Ik zou zeggen, geef je keuze alvast door via de app van NPO Luister. Het gaat erom op welk nummer ging jij vroeger in je plaatselijke discotheek helemaal los. Of op welk nummer maakte iemand jou blij op de plaatselijke klasseavond. Laat het ons weten dus via de app van NPO Luister. En wie weet keren we straks terug naar jouw jeugd in de jaren 70, 80 of 90. Wie zal het zeggen? Nou, verder spelen we natuurlijk Wat mis je? Ik ben erg benieuwd wie ik straks aan de lijn heb. Maar voor de rest gewoon hele lekkere muziek. Zoals nu een bijzondere samenwerking tussen de Ierse rockband U2 en de Amerikaanse blueslegende B.B. King. U2 leerde B.B. kennen na een concert van King in Dublin, 1987... waar de bandleden van U2 in de zaal zaten. En na de show ontmoetten ze elkaar backstage. Nou, King gaf aan dat hij de band bewonderde en vroeg aan Bono of hij een nummer voor hem wilde schrijven. Nou, dat gebeurde en dat werd When Love Comes to Town. Het nummer werd een jaar erop al in 1988 uitgebracht en is terug te vinden op het album Rattle and Hum. En in 1989 verscheen het ook als derde single van dat album. Een unieke mix van rauwe rock'n'roll en traditionele blues. U2,

0: Demis Roussos, de Griek, 1973 nam hij dit op. Forever and ever.
1: Wat mis je?
0: 9:15, we gaan spelen. Wat mis je? Kwamen leuke antwoorden binnen via de app. Onder andere van Anneke, die, ja, die zong het even zelf in.
2: En daarom brauch ik niet zozeer. Het klinkt en... niet zo goed, ik sta onder de douche, maar dat is zo.
0: Nou, juist wel klinkt het goed onder de douche. Dat zeggen we altijd bij Shower Power. Nathalie die kwam ook met een fragment.
3: En daarom heb ik dich zozeer.
0: Nou, Nathalie heb ik aan de telefoon. Dag Nathalie, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Het is raar om jezelf terug te horen, of niet?
4: Ja, heel gek.
0: Heb ik ook altijd.
4: Ja, echt
0: ja. Nee, leuk. Ja, het gaat allemaal om dit fragment.
5: Ik ben wie du.
0: Na, na, na.
5: Nieren Wiesentrand meer.
0: En dan?
4: En daarom brauch ik dich so sehr.
0: Gefeliciteerd, inderdaad.
4: Ja, dankjewel.
0: Leuk hè? Ja, ich bin wie du, Marianne Rosenberg.
4: Ja, heel leuk.
0: Leuk liedje hè?
4: Ik ken het goed, want we draaiden het altijd in Zwitserland. Ik heb in Zwitserland gewoond, dus als we gingen stappen, dan kwam deze ook altijd van.
0: Oh, 1976 komt het nummer.
4: Ja.
0: Maar zij is Duits, hè? Marianne, toch?
4: Ja, zij is Duits. Ja. Zij is Duits.
0: Nou, leuk. Dus dit gooi je eigenlijk à la minuut meezingen?
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, leuk. Waar kom je vandaan, Nathalie?
4: Uit Panningen.
0: Panningen, oh ja. In,
4: Bij Hel tussen Venlo en Eindhoven in.
0: Oh, en is het dan Brabant of Limburg?
4: Nee, dat is wel Limburg.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Midden-Limburg.
4: Noord-Midden-Noord. Ja,
0: ja, leuk. Nou, jij wint die avond van 5 waterfles.
4: Nou, fijn, leuk.
0: Ben je er blij
4: gaan
0: mee?
4: Gaan we gebruiken. Ja, zeker. Kunnen we zeker gebruiken met het komende weer.
0: Nou, zo is het. Hartstikke gezellig. Nathalie, blijf even hangen. Cynthia gaat jouw gegevens nog even noteren.
4: Is helemaal goed, dankjewel.
0: Ja, ik wens je een fijne avond.
4: Ja, salade, dank je.
0: Marianne Rosenberg, ik bin wie du. En ik moest nog even denken aan onze koning Willem-Alexander. Vorige maand was er het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan Nederland. En dan is er op een gegeven moment dat chique staatsbanket in het Paleis op de Dam. En daar las onze koning tijdens zijn officiële speech letterlijk een paar zinnen voor uit het liedje van ik bin wie du. En eigenlijk precies dezelfde tekst, zoals wij gebruikten in de opgave. Want ook hij zei, weer ziend wie zand en meer. En daarom brauch ich dich so sehr. We zijn als strand en een zee. En daarom heb ik je zo ontzettend nodig. Ja, dat heeft eigenlijk van alles te maken met de grote belangen die Nederland heeft in Duitsland. Want Duitsland is nog altijd handelspartner nummer 1 voor Nederland. Maar toch leuk dat die speeches steeds vrolijker worden vandaag de dag. 1976, zoals gezegd, hier is Marianne Rosenberg.

The Frank Cunimondo Trio. Klinkt lekker, hè? Beetje jazzy. Feeling Good, 1965. En voor Hans de Boy blijft toch ook mooi. Thuiswen, 1984 alweer. En ons eerste van drie, Shanno Spiro. Het nummer is net uit. En Material Lover. Het is bijna 9:30. We gaan hem gewoon instarten, hoor. De Friday Night Fever. Ja, we gaan weer gezellig terug naar de dansvloer van vroeger. En daar hebben we jouw hulp absoluut bij nodig. Want op welke plaat ging jij helemaal los in je plaatselijke discotheek? Of op welke plaat schuifelde je voor het eerst met je toenmalige vriendje of vriendinnetje? En misschien was je wel helemaal niet zo'n danser en stond je stilletjes met een drankje in de hoek te genieten. Hoe dan ook, laat even weten wat jouw favoriete plaat was voor de vrijdagavond in de discotheek of op die klasseavond. Mag ook een slow ballad zijn. Zogeheten schuifelplaat is allemaal welkom. Laat je suggestie achter op de app van NPO Luister. En wie weet kunnen wij aan jouw verzoek voldoen. Een absolute mijlpaal in de historie van de dansplaatgeschiedenis is wel Always There van Incognito en Jocelyn Brown. Het nummer kwam in 1991 uit.

0: Silky Shoes. Die heb je nodig op de dansvloer. KC en de Sunshine Band. Vaste luisteraar is Stefan uit Leiden. Goedenavond Stefan, leuk dat je weer luistert. En leuk dat je weer een fragmentje gesproken, ja, een gesproken bericht hebt ingestuurd. Met een verzoek voor de Friday Night Fever. Even luisteren wat je ons hebt toegezonden.
1: Hey Jeroen, ja, de vrijdagavond van 5 is natuurlijk altijd meer ruimte voor lekkere dansmuziek. Ook uit de jaren 80, of vooral uit de jaren 80 wat mij betreft. We lachen van Freeze en I.O.U.
0: Ja, leuk. Freeze met 3 keer een E. I.O.U, Britse band. Ja, en dat nummer I.O.U wordt wel gezien als een pionier in de electro, funk en synthesizer popmuziek. En dat I.O.U staat voor I owe you. Ik ben je iets schuldig. Het liedje gaat over iemand die zijn partner iedere dag zegt van hem te houden als ze samen zijn. Maar zodra er vrienden in het gezelschap zijn, dan is het ineens een heel ander verhaal. Nou, dat is natuurlijk jammer. Geniet van de klanken van 1983. Hier is Freeze.

Leuk, hè? AI. Ik zeg het helemaal verkeerd. IOU natuurlijk. Freeze 1983. Ja, we gaan naar een verzoekje van Paulien. Zij schrijft: goedenavond, een heerlijke dansplaat met goede herinneringen voor mij is Ride on Time van Blackout. Groetjes van Paulien. Nou, leuk Paulien. Ja, Ride on Time is van de Italiaanse groep Black Box. Het is een van de meest iconische en legendarische dansnummers uit de vroegere house scene. Het werd een wereldwijde hit en zelfs in het Verenigd Koninkrijk de best verkochte single van heel het jaar 1989. Het is het ultieme voorbeeld van een energieke Italo house. En het werd in het najaar dus van 89 een grote clubhit wereldwijd. Maar toch, achter dat succes schuilt een van de grootste controverses uit de jaren 80. Want de producers van het nummer hadden de zang in het nummer stiekem gesampled, dus gestolen, uit het disco-nummer A Love Sensation van Lolita Holloway uit 1980. En op last van de rechter moesten ze later een nieuwe versie uitbrengen. Die versie gaan we draaien. Hier is Ride on Time, Black Box.

Klinkt een beetje overstuur bijna. Wilson Pickett, 1965. En The Land of Thousand Dancers. Het land van duizend dansen. Vorige week kreeg ik al een heel leuk bericht binnen van Willy. Willy, en alsnog hartelijk dank daarvoor. Je schrijft, hallo Jeroen en Cynthia, als ik I Like Champagne hoor van Casibo, dat draaiden we inderdaad vorige week, dan denk ik vaak terug aan de Europarada. De Europarade, de Europarade, zo werd het gepresenteerd op Hilversum 3 inderdaad. Je schrijft, ik luisterde graag naar dit radioprogramma met muziek uit de hitparades van onder andere Duitsland, Frankrijk en Spanje. Bij de Tros hè, was dat, en ze noemden dat de eerste gezamenlijke pan-Europese hitlijst. Het werd uitgezonden tussen 1976 en ergens in de jaren 80. Iedere week met Ferry Maat of Ad Roland of Tommy Mulder. En Willy, je schrijft, door de Europarade ben ik in 1983 in contact gekomen met de muziek van Mecano. Deze Madrileense groep had in 1983 een hit in Spanje met Barco a Venus. Ik wens jullie een fijn weekend toe. Nou, dat wens ik jou ook, Willy. Mecano dus, 1983.

Barcoa Venus. Zeg ik dat goed? Een beetje op zijn Spaans, maar ja, ik weet het niet. Mecano, dat zegt me nog wel heel veel leuk, Willy, om dat gedraaid te hebben. We gaan naar een heerlijke liefdesplaat om op te schuifelen. Aldus Roberto. Roberto, bedankt voor je tip. Het gaat allemaal om Carmel. Hier is It's All in the Game. Geniet ervan.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 10 uur, Renaat Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Guido Tuin is op vakantie in het gebied.
6: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
5: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege die hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan, maar volgens minister Boekholt-Ozulven is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent zo'n huisje bewonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat ook aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
7: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
5: Ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden is het overwegend zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Jeroen Snel.

Heerlijk nummertje om zo het weekend in te gaan. De vrijdagavond Bill Withers uit 1972 en Use Me. Fijn dat je luistert. De avond van 5. Welkom terug, Cynthia en ik. We zijn nog tot 11 uur bij jou. Straks weer een mooi naamplaatje. En heb jou nou ook een liedje met een naam in de titel? Laat het even weten via de app van NPO Luister. En wie weet draaien we hem wel een keer op een vrijdag. Dus een mooie naam in een plaat voor de rubriek Naamplaatje. Straks ook 2 voor de prijs van 1. Daarover straks meer. Maar nu eerst naar Peter Gabriel en Kate Bush. Peter Gabriel die schreef het nummer Don't Give Up in 1986... nadat hij een documentaire had gezien over de enorme werkloosheid in Groot-Brittannië in de jaren 80... en wat dat allemaal voor veel Britse gezinnen betekende. In het liedje wanhoopt de man, Peter Gabriel, terwijl zijn vrouw, Kate Bush, hem opbeurt en hem eraan herinnert dat hij geliefd is en niet op moet geven. Don't give up.

0: To San Jose, zeg ze. San Jose zou ik zeggen. Dionne Warwick, 1968. En op dat moment snapt ze helemaal niet zo goed wat Burt Bacharach en Hal David in dit liedje zien. Ze noemt het nog eens een really silly song. Een echt een stom liedje. Volgens Warwick heeft de tekstschrijver Hal David gewoon een zwak voor San Jose. En schrijft hij daarom een liedje over de stad. En ze denkt vooral, waar ligt San Jose eigenlijk? Maar toch, het werd Dionne Warwick's grootste internationale succes tot nu toe.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Vanavond in 2 voor de prijs van 1. Herken je het? Michael Jackson, inderdaad. Het is alweer 17 jaar geleden dat hij overleed. Maar toch blijft hij in het nieuws. Hè? De nieuwe film over zijn leven is een kaskraker. En dat terwijl de controverse rond de King of Pop er nog steeds is. Een kant die juist niet wordt belicht in die film. Maar goed, zijn muziek blijft perfect en graag gedraaid, zo ook vanavond. Dus ga maar eens op zoek in je platenkoffer of cd-kast. Wij draaien straks in 2 voor de prijs van 1 als eerste Rock With You. Maar welk nummer van Michael Jackson wil je graag daarna horen? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. 2 voor de prijs van 1 dus met Michael. Wij draaien Rock With You, maar welk nummer zo tegen 11 kunnen we wat jou betreft draaien? Laat het ons maar weten en wie weet hoor je hem zo terug. Gaan we voor nu naar muziek van dit jaar. Het is net uit. René Vroeger in samenwerking met Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: Het blijft mooi, hè? 1984. Julio Iglesias en Willie Nelson, To All the Girls.
1: Naamplaatje. Naamplaatje.
0: Het is tijd voor het naamplaatje van vanavond. En het naamplaatje van deze week komt van Sheila Bosman. Dag Sheila, hartstikke leuk dat je ons schreef via de app van NPO Luister. Je zegt, Mickey was in mijn jeugd zo'n iemand die op elk feestje begon te dansen, nog voor de muziek goed en wel gestart was. Eigenlijk kon hij gewoon niet stilzitten en dat was echt geen optie voor hem. Oorspronkelijk kwam hij uit Curaçao, dus hij had de looks en de moves. Leuk. En één keer sprong hij zo enthousiast op de tafel dat iedereen dacht dat het mis zou gaan. Uiteindelijk lag de hele kamer dubbel van het lachen. Nou, als ik het nummer Mickey hoor, dan zie ik hem weer voor me. Mooie momenten. Nou, dankjewel, Sheila. Tony Basile, daar gaat het om. Zij zong in 1982 Mickey. Terwijl het nummer eigenlijk 3 jaar daarvoor al was opgenomen door de Britse band Racy. Kent ze wel. Toen nog onder de titel Kitty. Maar goed, dit is Mickey, Tony Basile dus.

altijd denken aan de versie van Paul de Leeuw. Geen leugens meer. Laura Pausini, 1993. En daarvoor Joe Jackson, 82, met Stepping Out. We gaan naar Glen Campbell. Hoewel de diagnose Alzheimer in 2010 een zware klap voor hem was, verloor hij eigenlijk nooit zijn humor en strijdlust. Tijdens zijn allerlaatste concerten moest hij vanwege zijn haperende geheugen gebruik maken van een autocue op het podium om zijn songteksten te kunnen onthouden. Maar hij noemde zijn afscheidstournee ook wel gekscherend zijn manier om Alzheimer een linkse hoek te verkopen. Glen Campbell, hij overleed op 8 augustus 2017. 81 jaar oud was hij. Wij gaan naar Gentle on My Mind uit 67 over een rusteloze zwerver die terugdenkt aan zijn geliefde, maar de vrijheid verkiest boven een vaste relatie.

0: inspirerende teksten. Et la foi, she was the one. Dat is het zo'n beetje. De Fania All-Stars uit 1978. En daarvoor uit 1980 Flavium met Night Love. Het is 12 minuten voor 11 bijna. Het is tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: 2 voor de prijs van 1 vanavond met Michael Jackson. Ja, wat een geschiedenis heeft deze man toch, die slechts 50 jaar werd. Wat zouden we daar nog eens aan kunnen toevoegen vanavond? Nou, ik las vanmiddag toch een aardig verhaal over de King of Pop. Ik ken het nog niet, jij misschien ook niet. Want onbekend is hoe hij intens kon verlangen naar de meest alledaagse dingen die niet voor hem als zo'n groot artiest waren weggelegd. Zo liet Michael Jackson een complete supermarkt huren en ook acteurs afhuren, puur om te ervaren hoe het is om normaal te winkelen in een supermarkt. Dat had hij in zijn leven nog nooit gedaan. We hebben het over 2003. Nou, een vriend van hem die regelde de supermarkt en acteurs die zich als klanten voordeden. En zij kregen de strikte opdracht om Michael volstrekt te negeren, alsof hij echt een onbekende was. En toen Michael de winkel binnenstapte, ja, toen bloeide hij helemaal op. Hij pakte een winkelwagentje, ging enthousiast door de gangpaden. Hij legde doosjes met ontbijtgranen, blikjes soep en snoep in zijn karretje. En het allermooiste moment voor hem was toen hij achteraan in de rij sloot bij de kassa. Hij wachtte netjes op zijn beurt, rekende de spullen af. En dat allemaal bij een actrice die deed alsof ze humeurig was die dag als kassière. Nou, een prachtig verhaal toch van Michael Jackson dat je misschien nog niet kende. Voor nu, Rock With You uit 1979. En daarna Stranger in Moskou uit 1996. En dat is de keuze van zowel Rob als Willy. Rob en Willy, bedankt daarvoor. 2 voor de prijs van 1 met de King of Pop. Hier is Michael Jackson. Geniet ervan.

0: Michael Jackson, The Stranger in Moskou. En 2 voor de prijs van 1 naar Rock With You. Ja, dat was allemaal weer einde van de avond van 5. Zit erop voor deze week, maar geen zorgen. Maandag is Gerja er weer. Met uiteraard Bob. Hij staat weer op een bijzondere plek. En ook gaat de avond van 5 douche weer aan voor Shower Power. Maandagavond tussen 8 uur NPO Radio 5. Ga je voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek. Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht gaan doen. Cynthia en ik, we wensen een hele fijne en rustige nacht toe. En je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor een ander. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Ik bedank je voor het luisteren en ik bedank je ook voor alle lieve en fijne appjes. Altijd leuk om te lezen en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag. Een goede nacht en een goed weekend. Bye bye.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 5.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers
7: aan tafel.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
7: aan tafel!
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Vijf, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram veel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timber, zijn penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten ook aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt online discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in, ook worden tegoeden bevroren. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden. Dat werd door verschillende Europese landen geconstateerd. En Rusland blijft dat ontkennen. De man die zaterdag op het strand van Renesse in Zeeland werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man van 60 uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Ook zij raakte gewond, maar heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De WK-wedstrijd tussen Australië en Egypte is geëindigd in winst voor Egypte. Het stond lang 1-1 gelijk, waardoor het uitliep op extra tijd en penalties. Met de winst gaat Egypte door naar de 8e finales van het WK-voetbal. Ze spelen in die ronde tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint straks om 12 uur. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, dan 20 tot maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Middernacht, het begin van zaterdag 4 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelzerijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten. Hij uitte de afgelopen jaren vaak zijn twijfels over het militaire bondgenootschap. Op de NAVO-top van volgende week wordt volgens Reuters ook vastgelegd dat de bondgenoten tot de komende jaren 140 miljard euro gaan uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde in 1-1 na de verlenging, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finales speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 2. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog altijd niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden en daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. Dit is nu de 4e keer dat ProRail moet concluderen dat herstel langer duurt dan verwacht. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder volop zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze vanaf volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne, melden ingewijden aan persbureau Reuters. De plannen zouden worden vastgelegd op de NAVO-top in Turkije volgende week. De slotverklaring zal dan ook worden ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Hij zeide de afgelopen jaren veel twijfel over zijn steun aan de NAVO. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer in het noorden kans op regen, verder droog bij een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.